0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De uitschakeling van Oranje in de 16e finales tegen Marokko heeft een flinke nasleep. Niet alleen sportief, maar ook buiten het veld zijn de gevolgen groot. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ronald Koeman stopt per direct als bondscoach van het Nederlands elftal. Hij neemt de volledige verantwoordelijkheid voor het uitblijven van het beoogde succes, aangezien de halve finale niet is gehaald. Directeur topvoetbal Nigel de Jong respecteert het besluit en bedankt Koeman voor zijn inzet, ook in die uitdagende privéperiode rond de ziekte van zijn vrouw Bartina. KNVB hield al rekening met dit scenario, aangezien het contract van Koeman na het WK afliep. Bond is nu gestart met de evaluatie en gestart met een zoektocht naar een opvolger. Volgens de Jong is er zeker haast geboden, want de Nations League start al in september. KNVB wil wel de tijd nemen voor een zorgvuldige keuze. Naast de sportieve nasleep onderneemt de KNVB ook actie na een golf van racistische berichten. Die zijn geuit aan het adres van de internationals Justin Kluivert, Quinten Timber en Crescencio Summerville. Ze kregen hiermee te maken nadat ze een strafschop misten tegen Marokko. Op sociale media verschenen hatelijke uitingen. En de bond noemt de situatie vreselijk en maakt ook melding bij het meldpunt Meld Online Discriminatie. En dat onderzoekt weer of er sprake is van strafbare feiten. KNVB voert al langer campagne tegen online haat en benadrukt nog eens dat discriminatie lijnrecht tegenover de kernwaarden van de sport staat.
0: Sportradio.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio. Grand Prix Radio.
2: You sure do. Come on, baby.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Bij Aston Martin draait alles om de komende Grand Prix van Hongarije. Het team bereidt een omvangrijk updatepakket voor, waarmee ze de prestaties van de auto hopen te verbeteren. Een technisch kopstuk Adrian Newey ziet deze vernieuwing bovendien als een cruciaal instrument om Fernando Alonso aan boord te houden. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Toekomst van de inmiddels 44-jarige Spanjaard is onderwerp van gesprek. Aston Martin beleeft een moeizaam seizoen, is inmiddels naar de achterhoede van het veld verwezen, mede door een auto die kampt met overgewicht en technische uitdagingen bij de motor. Dat de prestaties achterblijven bij de verwachtingen is de onzekerheid over een langer verblijf van Alonso groter geworden. En Newey benadrukt dat de upgrade in Hongarije essentieel is. Het pakket richt zich op de aerodynamische aanpassingen en een aanzienlijke besparing in het gewicht van de wagen. Hoewel de basis van de auto's, zoals het chassis en de versnellingsbak, intact blijft, moet de nieuwe neus en de herziene aerodynamica zorgen voor een duidelijk kwaliteitsverschil op het asfalt. En Alonso wil tastbare vooruitgang zien voordat hij besluit of hij na dit jaar nog een seizoen als coureur actief blijft. Volgens Newey is de ervaring en de sturende kracht van Alonso onmisbaar voor de verdere ontwikkeling van het project uit Silverstone. Of de ingrepen ook daadwerkelijk de gewenste stap vooruit opleveren, ja, dat blijft afwachten. Het team rekent op de simulaties, maar houdt het tegelijkertijd een slag om de arm wat betreft de exacte winst op de baan.
0: Dit is jouw sportradio. Well, it's

0: jouw sportradio.
1: Grand Prix Radio.
0: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 3 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. Bij een steekincident in Venlo is 1 persoon gewond geraakt. Het slachtoffer werd gevonden in een woning en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte aangehouden en doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. De woning en omgeving zijn afgezet. Het Maastad ziekenhuis in Rotterdam moet ook morgen afspraken afzeggen door een computerstoring die vanmorgen begon. Patiënten hebben er intussen een belletje over gehad. Het ziekenhuis hoopte dat de storing intussen zou zijn opgelost, maar dat is dus niet gelukt. De problemen begonnen bij een test van de noodstroom. Rusland heeft Kiev aangevallen met raketten en drones. Daarbij zijn meerdere explosies gehoord. Een woongebouw werd verwoest en zeker 5 hulpverleners raakten gewond. In een ander appartementencomplex zitten mensen vast onder het puin. Polen heeft uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. En een opvallende transfer, want de sportrechten van Viaplay verhuizen naar Videoland. Daardoor zijn in de toekomst onder meer Formule 1, Premier League voetbal en darts via Videoland te zien. Voor abonnees verandert er voorlopig nog niets, omdat de overname eerst nog moet worden goedgekeurd. Er schuiven vanuit het westen wolkenvelden over en tegen de ochtend kan er een beetje regen vallen. Het is 12 tot 17 graden. Overdag bewolking en ook wat regen met 20 tot 23 graden.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio. Grand Prix Radio.
3: Turn the lights off, baby.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Feyenoord heeft de selectie flink uitgebreid. Twee Spaanse aanwinsten zijn gepresenteerd. Centrale verdediger Mika Marmol komt transfervrij naar Rotterdam. Ook spits Nacho Ferri maakt de overstap naar de club. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio. Ja, sportradio. Mika Marmol komt over van het Spaanse Las Palmas. Verdediger doorliep in het verleden nog de jeugdopleiding van Barcelona. Tekent nu een contract voor 4 seizoenen in de Kuip. Zelf geeft hij aan dat het totaalplaatje van de Rotterdamse club hem volledig heeft overtuigd. Het avontuur in Nederland wordt zijn eerste ervaring in een buitenlandse competitie. En dat is weer iets waar hij naar eigen zeggen erg naar uitkijkt. Ook de komst van Nacho Ferri is officieel bevestigd. De spits verhaalt het Belgische KVC Westerlo voor Feyenoord. En heeft zich tot medio 2030 verbonden aan de club. Voor Ferri voelt de stap van het Belgische Kuipje naar de Kuip als de juiste beslissing. Hij noemt de rijke historie van de club en de ambities voor de toekomst als belangrijke redenen voor zijn keuze, waarbij hij ook uitkijkt naar het spelen in de Champions League uiteraard. Beide spelers sluiten per direct aan bij de selectie voor de voorbereiding op het nieuwe seizoen. En met deze versterkingen haalt Feyenoord de gewenste impulsen in huis voor zowel de verdediging als de voorhoede. Technische staf hoopt dat de nieuwkomers zich snel aanpassen aan de speelwijze en de intensiteit die in de competitie wordt gevraagd.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Schaatsers uit Rusland en Belarus mogen vanaf het komend seizoen weer deelnemen aan internationale wedstrijden. De Internationale Schaatsunie heeft bepaald dat zij onder een neutrale vlag aan de start mogen verschijnen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Sinds april 2022 waren sporters uit beide landen geweerd van internationale toernooien vanwege de Russische inval in Oekraïne. En met dit besluit sluit de Schaatsbond aan bij een bredere trend in de sportwereld om eerdere uitsluitingen stapsgewijs terug te draaien. Er geldt wel een strikte voorwaarde voor de terugkeer. Sporters moeten aantonen dat ze geen enkele band hebben met het regime in hun land en de oorlog niet steunen. Schaatsbond heeft voor dit besluit gekeken naar de ervaringen tijdens de Olympische Winterspelen in Milaan, die eerder dit jaar plaatsvonden. Daar namen sporters uit Rusland en Belarus al deel onder een neutrale vlag en volgens de bond verliepen die spelen zonder grote incidenten. De situatie voor Russische en Belarusische atleten verschilt per sportbond. Bij judo en zwemmen mogen sporters onder hun eigen vlag en met het volkslied uitkomen. Maar de schaatsbond kiest nu voor een andere koers. Sommige sporters hebben in de afgelopen jaren overigens al gekozen voor een andere nationaliteit om hun carrière voor te zetten, zoals de Poolse, Oezbeekse of Deense vlag. Nou, het besluit van de Internationale Schaatsunie betekent concreet dat we vanaf het seizoen 2026-2027 weer deelnemers uit Rusland en Belarus op het ijs zien, mits zij dus aan de gestelde voorwaarden voldoen.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Dit is Grand Prix Radio.
1: Grand Prix Radio.
2: Grand Prix Radio is Sportradio.
3: Grand Prix Radio.
4: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
5: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio nieuws.
0: 4 uur.
6: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. Bij aanslagen op huizen van 3 politici in een Griekse stad is een vrouw om het leven gekomen. Het gaat om de moeder van een van de politici die gewond raakte toen een zelfgemaakte bom ontplofte bij het huis van haar dochter. Ze overleed in het ziekenhuis. Ook raakten meerdere mensen gewond. De politie onderzoekt wie erachter zit. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen met raketten en drones. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt. Een woongebouw werd verwoest en in een appartementencomplex zitten nog mensen vast onder het puin. Vanwege de aanval heeft Polen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. Sony stopt vanaf 2028 met het uitbrengen van nieuwe PlayStation games op CD. Nieuwe games verschijnen dan alleen nog digitaal in de PlayStation Store. Volgens Sony koopt inmiddels zo'n 80% van de PlayStation 5 gebruikers hun games al digitaal. Games die voor 2028 zijn uitgebracht blijven wel gewoon op CD verkrijgbaar. En Stichting AAP heeft 6 tijgers weggehaald van een Duits industrieterrein waar ze in oude circustrailers werden gehouden. De reddingsactie kwam op gang nadat een van de tijgers enkele weken geleden zijn verzorger aanviel, ontsnapte en uiteindelijk door de politie werd doodgeschoten. De 6 geredde tijgers zijn nu onderweg naar een opvangcentrum in Spanje. Er schuiven vanuit het westen wolkenvelden over en tegen de ochtend kan er een beetje regen vallen. Het is 12 tot 17 graden. Overdag bewolking en ook wat regen met 20 tot 23 graden.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Golfer Neville Ruiter heeft een plek afgedwongen in de Open. Het is voor het eerst sinds 2024 dat een Nederlandse golfer deelneemt aan dit prestigieuze major toernooi. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ruiter was al dicht bij kwalificatie tijdens het European Amateur Championship, maar greep daar nog net naast het ticket. Later greep hij op Dundonald Links alsnog zijn kans. Op die Schotse baan eindigde hij bij de beste 5 spelers en dat was voldoende voor een startbewijs. Ruiter noteerde in de beslissende ronde 2 birdies en 16 keer par, waarmee hij op de 4e plaats eindigde. Het wordt zijn eerste deelname aan een major vlak voordat hij later dit jaar de overstap maakt naar het professionele circuit. Toernooi, officieel de 154ste editie van de Open, vindt plaats van 16 tot en met 19 juli op de Royal Birkdall Golf Club in het Engelse Southport. De Nederlandse golfsport bleef daarmee een opvallende reeks resultaten, want onlangs nog zorgde Davy Weber voor een primeur door als derde te eindigen bij het PGA Championship. En hiermee vestigde zij een record, aangezien nog nooit eerder een Nederlandse golfer bij de mannen of vrouwen in de top 10 van een major eindigde. Prestaties van Ruiter en Weber trekken de aandacht in de golfwereld, zeker nu Ruiter zich opmaakt voor zijn debuut op het allerhoogste niveau.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio. Grand Prix Radio.

0: this anymore.
1: Grand Prix Radio. Sport in het kort.
2: Ajax neemt afscheid van Sinchenko, Tomiyasu en Jaros. Club uit Amsterdam stopt de samenwerking met de drie spelers na een seizoen dat eindigde op de vijfde plaats. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Doelman Vítězslav Jaros werd afgelopen seizoen gehuurd van Liverpool en was lange tijd ook de eerste doelman. Maar de Tsjech moest de beslissende fase van het seizoen aan zich voorbij laten gaan door een knieblessure. En ook voor Oleksandr Sinchenko eindigde de periode in Amsterdam al vroeg. Hij kwam door een zware knieblessure tot slechts 2 wedstrijden. En hij werd pas in februari vastgelegd. En verdediger Takehiro Tomiyasu kwam eveneens minder aan spelen toe dan hij had gehoopt. Hij speelde uiteindelijk 9 keer voor Ajax. Dat had hij voor zijn komst naar Nederland al 1,5 jaar aan de kant stond met een zware knieblessure. Schoonmaak in de selectie volgt op de komst van de Braziliaanse linksback Caio Henrique. Hij maakte de overstap van AS Monaco naar de Johan Cruijff Arena. En voor Ajax is het vertrek van de spelers een logische stap in de vernieuwing van de selectie. Club eindigde het afgelopen seizoen als 5e. En de nieuwe technisch directeur Jordi Cruijff heeft de Spaanse trainer Michel aangesteld om de prestaties van het elftal weer naar een hoger niveau te tillen. En er worden de komende tijd nog veel meer wijzigingen in de spelersgroep verwacht.
1: Dit is jouw Sportradio.

0: Nachtradio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
2: 5 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. Bij een grote Russische aanval op Oekraïne zijn vannacht zeker 2 mensen om het leven gekomen en 16 anderen gewond geraakt. Meerdere steden werden getroffen met raketten en drones. In de hoofdstad Kiev raakten woongebouwen zwaar beschadigd en zochten inwoners massaal beschutting in metrostations. Steeds meer jongeren delen persoonlijke informatie met een AI-chatbot. Dat blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag. De helft van de jonge AI-gebruikers praat met een chatbot over bijvoorbeeld relaties of mentale gezondheid. Bijna een kwart zegt zelfs meer met AI te delen dan met de persoon die het dichtst bij hen staat. In het zuiden van Frankrijk woeden meerdere bosbranden. Daarbij is al zo'n 800 hectare natuur verwoest en zijn ongeveer 200 mensen geëvacueerd. Ook honderden campinggasten moesten tijdelijk hun camping verlaten. Honderden brandweerlieden en blusvliegtuigen proberen de branden onder controle te krijgen. En de Verenigde Staten hebben zich geplaatst voor de 8e finales van het WK. Team USA won met 2-0 van Bosnië-Herzegovina en neemt het volgende week op tegen België. Na de overwinning barstte in het uitverkochte stadion en op veel plekken in het land één groot feest los. Tegen de ochtend kan er een beetje regen vallen en het is zo'n 12 tot 17 graden. Overdag is er bewolking en lichte regen met 20 tot 23 graden.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De uitschakeling van Oranje in de 16e finales tegen Marokko heeft een flinke nasleep. Niet alleen sportief, maar ook buiten het veld zijn de gevolgen groot. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ronald Koeman stopt per direct als bondscoach van het Nederlands elftal. Hij neemt de volledige verantwoordelijkheid voor het uitblijven van het beoogde succes, aangezien de halve finale niet is gehaald. Directeur topvoetbal Nigel de Jong respecteert het besluit en bedankt Koeman voor zijn inzet, ook in die uitdagende privéperiode rond de ziekte van zijn vrouw Bartina. KNVB hield al rekening met dit scenario, aangezien het contract van Koeman na het WK afliep. Bond is nu gestart met de evaluatie en gestart met een zoektocht naar een opvolger. Volgens de Jong is er zeker haast geboden, want de Nations League start al in september. KNVB wil wel de tijd nemen voor een zorgvuldige keuze. Naast de sportieve nasleep onderneemt de KNVB ook actie na een golf van racistische berichten. Die zijn geuit aan het adres van de internationals Justin Kluivert, Quinten Timber en Crescencio Summerville. Ze kregen hiermee te maken nadat ze een strafschop misten tegen Marokko. Op sociale media verschenen hatelijke uitingen. En de bond noemt de situatie vreselijk en maakt ook melding bij het meldpunt Meld Online Discriminatie. En dat onderzoekt weer of er sprake is van strafbare feiten. KNVB voert al langer campagne tegen online haat en benadrukt nog eens dat discriminatie lijnrecht tegenover de kernwaarden van de sport staat.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Bij Aston Martin draait alles om de komende Grand Prix van Hongarije. Het team bereidt een omvangrijk updatepakket voor, waarmee ze de prestaties van de auto hopen te verbeteren. Een technisch kopstuk Adrian Newey ziet deze vernieuwing bovendien als een cruciaal instrument om Fernando Alonso aan boord te houden. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Toekomst van de inmiddels 44-jarige Spanjaard is onderwerp van gesprek. Aston Martin beleeft een moeizaam seizoen, is inmiddels naar de achterhoede van het veld verwezen, mede door een auto die kampt met overgewicht en technische uitdagingen bij de motor. Dat de prestaties achterblijven bij de verwachtingen is de onzekerheid over een langer verblijf van Alonso groter geworden. En Newey benadrukt dat de upgrade in Hongarije essentieel is. Het pakket richt zich op de aerodynamische aanpassingen en een aanzienlijke besparing in het gewicht van de wagen. Hoewel de basis van de auto's, zoals het chassis en de versnellingsbak, intact blijft, moet de nieuwe neus en de herziene aerodynamica zorgen voor een duidelijk kwaliteitsverschil op het asfalt. En Alonso wil tastbare vooruitgang zien voordat hij besluit of hij na dit jaar nog een seizoen als coureur actief blijft. Volgens Newey is de ervaring en de sturende kracht van Alonso onmisbaar voor de verdere ontwikkeling van het project uit Silverstone. Of de ingrepen ook daadwerkelijk de gewenste stap vooruit opleveren, ja, dat blijft afwachten. Het team rekent op de simulaties, maar houdt het tegelijkertijd een slag om de arm wat betreft de exacte winst op de baan.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Radio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 6 uur.
3: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Bij de viering van Katie Cotty in Almere zijn gisteravond meerdere vechtpartijen uitgebroken, meldt Omroep Flevoland. Er moest worden ingegrepen toen jongeren met elkaar op de vuist gingen. Eén persoon is aangehouden omdat hij mogelijk een vuurwapen had. Politie vond een voorwerp dat daarop leek en onderzoekt of die echt is. In het zuiden van Frankrijk woeden meerdere bosbranden en daarbij is al zo'n 800 hectare natuur verwoest. Er zijn ongeveer 200 mensen geëvacueerd. Ook honderden campinggasten moesten tijdelijk hun camping verlaten. Er zijn veel brandweerlieden en blusvliegtuigen op de been om de branden onder controle te krijgen. Op Videoland is binnenkort ook sport te zien die nu alleen op Viaplay is, zoals Engels voetbal, darts en de Formule 1. Videoland heeft namelijk de Nederlandse tak van Viaplay overgenomen. Hun medewerkers gaan ook mee. Per wanneer de sporten te zien zijn op Videoland is nog niet bekend. België plaatste zich na een spectaculair duel voor de 8e finales door Senegal na verlenging met 3-2 te verslaan. De beslissende treffer viel in de 120e minuut uit een strafschop. En ook gastland Amerika is door. Team USA won met 2-0 van Bosnië en Herzegovina en treft dus België volgende week. Oranje is inmiddels weer terug in Nederland. Er kan deze ochtend een beetje regen vallen en het is 17 graden. Overdag is het bewolkt en er is kans op een bui. En de temperatuur ligt tussen de 20 en 23 graden.
0: Grand Prix Radio.
2: WK Update.
4: De Verenigde Staten hebben Bosnië en Herzegovina met 2-0 verslagen. Volarin Balogun zorgde vlak voor rust voor de openingstreffer en kreeg later rood. Malik Tilman besliste het duel met een vrije trap. België heeft na verlenging met 3-2 gewonnen van Senegal. Yuri Tielemans benutte in de slotminuut van de verlenging een strafschop. Eerder was de achterstand van 0-2 in de reguliere tijd weggepoetst. Engeland heeft Congo met 2-1 verslagen. Harry Kane maakte na een vroege achterstand beide doelpunten. Frankrijk heeft Zweden met 3-0 verslagen op het WK. Kylian Mbappé maakte twee doelpunten. Bondscoach Didier Deschamps zei dat je geen wedstrijden wint op basis van mentaliteit, maar dat je er wel wedstrijden door kunt verliezen. Het programma van vanavond en vannacht. Om 9 uur speelt Spanje tegen Oostenrijk. Vannacht om 1 uur speelt Portugal tegen Kroatië. Om 5 uur speelt Zwitserland tegen Algerije.
0: Grand Prix Radio.
2: Noud van Sommeren.
5: Goedemorgen, het is de start van donderdag.

Oude Sportradio aan de start van donderdag 2 juli. En die beginnen we in het zuiden en oosten nog zonnig. Maar vanuit het noordwesten trekt de bewolking snel binnen en valt ook daar wat regen. Vanmiddag trekt die regen geleidelijk weg en vanuit het westen breekt de zon dan weer af en toe door. Het wordt vandaag zo'n 20 graden aan de kust tot zo'n 24 in het oosten. Een klein dipje in het weer kan je stellen. Ja, de donderdagochtendspits verloopt zoals gebruikelijk druk. De werkzaamheden op de A44 en de A27 zorgen voor extra vertraging op de alternatieve routes. Straks krijg je natuurlijk weer een actueel overzicht van de huidige situatie op de weg deze ochtend. PSV en Bayern München die hebben een recordtransfer geregeld, zeg maar. Met Saibari. Daarover praat ik je zo even bij. En we gaan richting een nieuw Formule 1 weekend. De grote prijs van Great Britain op Silverstone. Onder andere Lando Norris en Lewis Hamilton blikken daarop vooruit. Als je het dan toch over twee Britten hebt. Dat en meer voor je onderweg op jouw sportradio. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio.

0: sportief aan je donderdag beginnen. Dat doe je met jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio. Goedemorgen. PSV heeft een recordtransfer afgerond. De club die verkoopt middenvelder Ismaël Saibari voor een bedrag dat kan oplopen tot 55 miljoen aan Bayern München. De Marokkaanse international heeft in Duitsland een contract voor 5 seizoenen getekend. Zowel Saibari als het bestuur van Bayern reageerden verheugd op de overstap. En ja, en voor PSV betekent de verkoop van de WK-ster de meest lucratieve uitgaande transfer in de clubgeschiedenis. Ja, bedrag dat op kan lopen tot 55 miljoen, dat noem ik ook lucratief, zeg maar. Wat minder goed nieuws voor Tellen Griekspoor. Die is dinsdag al uitgeschakeld in de eerste ronde van Wimbledon. De Nederlander verloor in 4 sets van de Australiër James Duckworth. Met 4-6, 6-4, 5-7 en 4-6. En daarmee strandt Griekspoor voor de 5e Grand Slam op rij direct in de openingsronde. Na het verlies van de eerste set knokte hij zich nog terug. Maar in de 3e set ging het mis. Hij verspeelde een 5-3 voorsprong en kon die klap in de 4e set niet meer te boven komen. En door zijn tegenvallende seizoen zakt Griekspoor verder weg op de wereldranglijst. Ondanks stelde hij nog de Zweedse coach Thomas Höckstedt aan in de hoop de negatieve reeks te doorbreken. Inmiddels heeft hij over het uitvallen in de eerste ronde bij Wimbledon gesproken bij de collega's van Ziggo Sport. Hier Tellen Griekspoor.
1: Ik speel eigenlijk prima tennis. Ik kom wederom in een redelijk winnende positie. Je komt de set achter, je draait hem om naar 1-1 in sets en mag uitserveren in die derde set. Die laat je wederom lopen. En dan snij je zelf wederom mee in de vingers. En krijg je het niet klaargespeeld in die vierde. En wordt het een moeilijk verhaal. Dus wederom niet goed genoeg om deze wedstrijd te winnen. Terug naar de tekentafel. Nog harder werken en dingen proberen nog beter te doen.
0: Tellen Griekspoor over zijn uitschakeling op Wimbledon afgelopen dinsdag al. Gisteren sprak hij er dus over bij Ziggo Sport. Hij moet dus terug naar de tekentafel. Vandaag verder met het restant van de tweede ronde bij Wimbledon. Vanmiddag om 12 uur Nederlandse tijd. Dan gaan de eerste ballen weer overgeslagen worden. En natuurlijk houden we je daarvan op de hoogte. Want wij zijn jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Feyenoord heeft de selectie flink uitgebreid. Twee Spaanse aanwinsten zijn gepresenteerd. Centrale verdediger Mika Marmol komt transfervrij naar Rotterdam. Ook spits Nacho Ferri maakt de overstap naar de club. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Mika Marmol komt over van het Spaanse Las Palmas. Verdediger doorliep in het verleden nog de jeugdopleiding van Barcelona. Tekent nu een contract voor 4 seizoenen in de Kuip. Zelf geeft hij aan dat het totaalplaatje van de Rotterdamse club hem volledig heeft overtuigd. Het avontuur in Nederland wordt zijn eerste ervaring in een buitenlandse competitie. En dat is weer iets waar hij naar eigen zeggen erg naar uitkijkt. Ook de komst van Nacho Ferri is officieel bevestigd. De spits verhaalt het Belgische KVC Westerlo voor Feyenoord. En heeft zich tot medio 2030 verbonden aan de club. Voor Ferri voelt de stap van het Belgische Kuipje naar de Kuip als de juiste beslissing. Hij noemt de rijke historie van de club en de ambities voor de toekomst als belangrijke redenen voor zijn keuze, waarbij hij ook uitkijkt naar het spelen in de Champions League uiteraard. Beide spelers sluiten per direct aan bij de selectie voor de voorbereiding op het nieuwe seizoen. En met deze versterkingen haalt Feyenoord de gewenste impulsen in huis voor zowel de verdediging als de voorhoede. Technische staf hoopt dat de nieuwkomers zich snel aanpassen aan de speelwijze en de intensiteit die in de competitie wordt gevraagd.
0: Sportradio.
1: Sportradio.
3: Let's get it started in here.

0: Grand Prix Radio in het begin van deze donderdag. Ja, in de Formule 1 gaat McLaren onderzoeken waarom het team snelheid verliest op de rechte stukken in vergelijking met Mercedes. Ja, volgens teambaas Andrea Stella is het opmerkelijk, aangezien beide teams gebruik maken van dezelfde power unit, want McLaren rijdt met een Mercedes motor. Stella die schat dat het verschil tussen de twee auto's momenteel ongeveer 3 tot 4 tiende per ronde bedraagt, waarvan 1/2 tiende puur op de rechte stukken verloren gaat. Ja, het team zoekt naar antwoorden in aanloop naar de Grand Prix van Groot-Brittannië. Die wordt dit weekend verreden. Vandaag de mediadag op Silverstone. Ga je later zeker meer over horen bij ons. En dit weekend hoor je natuurlijk alle actie weer live. Onder andere met het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy hier bij Grand Prix Radio. En nu ik het toch over McLaren heb. Wereldkampioen Lando Norris, werkzaam bij het team van McLaren, die heeft gisteren aangegeven dat hij voorlopig nog niet denkt aan een vertrek bij McLaren. Ondanks dat het niet zo heel erg lekker loopt momenteel. Lando Norris bij de collega's van F1.com.
1: If there's any place that I want to go, there's only one place. There's only one place I'd ever be interested in. That's very, very, you know, in the distant future. For now, I'm heavily committed to McLaren being the only team I'll ever want to be with. I feel like they're my family. I want to do as much as I can with McLaren for as long as possible, for, you know, 5 years, 10 years. And I'm very, very proud and happy that I can say that, you know, more than almost every, you know, many other drivers ever in Formula One. Yeah, for me, that's my goal, is to be with McLaren forever. But I also love winning.

toch altijd een beetje, ja, afvragen, zeg maar. Dit weekend komt hij in ieder geval in actie voor zijn thuisrace op Silverstone, Lando Norris. Onderweg nog meer sport op jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

2 juli. Deze dag begint in het zuiden en oosten nog zonnig, maar vanuit het noordwesten trekt de bewolking snel binnen en valt ook wat regen. Vanmiddag trekt die regen geleidelijk weg. Vanuit het westen breekt de zon dan weer af en toe door. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot zo'n 24 in het oosten. De donderdagochtendspits die verloopt zoals gebruikelijk druk. Werkzaamheden op de A44 en de A27 die zorgen voor extra vertraging op de alternatieve routes. Onderweg een actueel overzicht van de situatie op de weg, ook de ANP Headlines. En zo dadelijk ga ik het met je hebben over de Tour de France, want die begint dit weekend.

0: auto's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
2: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 Hot Wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
1: chicken. Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
3: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
4: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
5: Waar ben jij?
6: Ik zit nog in de trein.
7: Het volgende station is station Antwerpen.
6: Ik denk dat het wat later wordt.
5: Jij zat zeker weer je serie te kijken.
6: Nee.
5: Ja?
6: Ja, oké, sorry.
8: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
9: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
11: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan een 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
12: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
11: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
13: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
14: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
15: Welkom bij de verfzaak.
14: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
16: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
15: Welkom bij de verfzaak.
14: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
17: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
18: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
19: Dit is Grand Prix Radio.
20: Waar je ook bent. Wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
21: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Jonge alleenstaande asielzoekers zijn relatief vaak betrokken bij een misdrijf, blijkt uit onderzoek van justitie dat RTL heeft. En vaak gaat het om asielzoekers uit veilige landen zoals Marokko en Algerije. Het is gisteravond onrustig geweest bij de viering van Keti Koti in Almere. Buiten het festivalterrein gingen jongeren met elkaar op de vuist. Eén iemand had volgens regionale media ook een vuurwapen bij zich. Een grote overname in de wereld van de streamingsdiensten. Videoland koopt de sportrechten van Viaplay. Dat betekent dat er straks Engels voetbal te zien is. De Formule 1 en darts.
20: Grand Prix Radio.
0: WK Update. De Verenigde Staten hebben Bosnië en Herzegovina met 2-0 verslagen. Volarin Balogun zorgde vlak voor rust voor de openingstreffer en kreeg later rood. Malik Tilman besliste het duel met een vrije trap. België heeft na verlenging met 3-2 gewonnen van Senegal. Yuri Tielemans benutte in de slotminuut van de verlenging een strafschop. Eerder was de achterstand van 0-2 in de reguliere tijd weggepoetst. Engeland heeft Congo met 2-1 verslagen. Harry Kane maakte na een vroege achterstand beide doelpunten. Het programma van vanavond en vannacht. Om 9 uur speelt Spanje tegen Oostenrijk. Vannacht om 1 uur speelt Portugal tegen Kroatië. Om 5 uur speelt Zwitserland tegen Algerije.
20: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Begin van de ochtendspits. Op de A4 rijdt het al langzaam vanuit Rotterdam naar Amsterdam over maar liefst 17 kilometer tussen Den Haag-Zuid en Zoetwoude Rijndijk met bijna een half uur vertraging. Dat heeft te maken met de afgesloten A44 richting Amsterdam. Kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook van de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Rotterdam Centrum. 10 minuten vertraging daar. Ook al een kapotte auto op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Dat is bij Moordrecht. 10 minuten vertraging. En de werkzaamheden op de A27 vanuit Breda naar Gorkum veroorzaken bij knooppunt Gorkum alweer 6 kilometer file en 10 minuten oponthoud.
20: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
0: Nout van Sommeren.
22: Met veel sport onderweg, onder andere Tour de France en...

Grand Prix Radio. Het is donderdag 2 juli. Komend weekend start de Tour de France. En dit jaar doen er 17 Nederlanders aan mee. Dat is het hoogste aantal in 11 jaar. De Tour begint zaterdag dus met een ploegentijdrit in het Spaanse Barcelona. De Nederlandse formatie Visma Leasebike was de eerste ploeg die zijn definitieve selectie van 8 renners bekend maakte. De komende dagen zullen ook de andere teams hun deelnemers voor de prestigieuze wielerwedstrijd officieel presenteren en wordt de volledige startlijst duidelijk. 17 Nederlanders dus in de Tour die aankomende zaterdag van start gaat. Ja, bij tennis is het onzeker of Serena Williams kan deelnemen aan het dubbelspel op Wimbledon. De 44-jarige Amerikaanse zou een koppel vormen met haar zus Venus, maar heeft tijdens haar enkelspelwedstrijd een verrekte knie opgelopen. Ja, door die blessure is haar deelname aan het dubbeltoernooi een groot vraagteken geworden. De komende dagen zal moeten blijken of de Amerikaanse tennislegende voldoende hersteld is om alsnog met haar zus in actie te kunnen komen op het heilige gras van Wimbledon. Ik vind het toch wel weer gaaf hoor, dat Serena en Venus Williams hun tennisrackets weer hebben opgepakt en ja, weer een lekker potje zijn gaan tennissen. En hopen voor Serena dat haar blessure aan de knie toch meevalt en dat ze wel met Venus dus kan deelnemen aan het dubbelspel. Zo dadelijk meer sport voor je. Ronald van der Geer met Sport in het Kort. Onderweg op jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Schaatsers uit Rusland en Belarus mogen vanaf het komend seizoen weer deelnemen aan internationale wedstrijden. De Internationale Schaatsunie heeft bepaald dat zij onder een neutrale vlag aan de start mogen verschijnen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Sinds april 2022 waren sporters uit beide landen geweerd van internationale toernooien vanwege de Russische inval in Oekraïne. En met dit besluit sluit de schaatsbond aan bij een bredere trend in de sportwereld om eerdere uitsluitingen stapsgewijs terug te draaien. Er geldt wel een strikte voorwaarde voor de terugkeer. Sporters moeten aantonen dat ze geen enkele band hebben met het regime in hun land en de oorlog niet steunen. Schaatsbond heeft voor dit besluit gekeken naar de ervaringen tijdens de Olympische Winterspelen in Milaan, die eerder dit jaar plaatsvonden. Daar namen sporters uit Rusland en Belarus al deel onder een neutrale vlag en volgens de bond verliepen die spelen zonder grote incidenten. De situatie voor Russische en Belarusische atleten verschilt per sportbond. Bij judo en zwemmen mogen sporters onder hun eigen vlag en met het volkslied uitkomen. Maar de schaatsbond kiest nu voor een andere koers. Sommige sporters hebben in de afgelopen jaren overigens al gekozen voor een andere nationaliteit om hun carrière voor te zetten, zoals de Poolse, Oezbeekse of Deense vlag. Nou, het besluit van de Internationale Schaatsunie betekent concreet dat we vanaf het seizoen 2026-2027 weer deelnemers uit Rusland en Belarus op het ijs zien, mits zij dus aan de gestelde voorwaarden voldoen.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

sportieve start van donderdag 2 juli. Dit is jouw sportradio Grand Prix Radio. En het WK is natuurlijk in volle gang. Ja, zonder Nederland gaan we het niet meer over hebben. Hè. Dat is nou onderhand wel duidelijk. Vanavond en in de late nachtelijke uren strijden 6 geplaatste landen in de knock-outfase voor een plek bij de laatste 16. Met vandaag wedstrijden in LA, Toronto en Vancouver. Vanavond om 9 uur Nederlandse tijd Spanje tegen Oostenrijk. Om 1 uur vannacht Portugal tegen Kroatië. En morgen vroeg om 5 uur neemt Zwitserland het op tegen Algerije. En die wedstrijden zijn alle live te zien bij NPO 1. Hier zo dadelijk de ANP headlines. En hoe is het gesteld met de drukke donderdagochtendspits? Dat hoor je zo.

0: Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 7 uur.
2: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Jonge alleenstaande asielzoekers zijn opvallend vaak betrokken bij misdrijf, meldt RTL, dat een onderzoek van justitie erover heeft. Meestal hebben ze wat te maken met incidenten in het AZC. Maar winkeldiefstal komt ook geregeld voor. Vaak komen de overlastgevers uit veilige landen, zoals Marokko en Tunesië. Geworstel met grote stembiljetten is binnenkort voorbij. Er komt namelijk een kleinere versie, waarbij je niet één, maar twee vakjes rood moet maken. Volgens de AD is het over 3 jaar zover. Het kleine stembiljet maakt niet alleen het kiezen makkelijker, het tellen gaat ook sneller. En ook wordt gekeken of stemmen per volmacht anders moet. Een onrustige avond in Almere. Vlak buiten het festivalterrein van Katie Cotty braken vechtpartijen uit. Groepen jongeren gingen met elkaar op de vuist. 1 iemand is opgepakt omdat hij mogelijk een pistool bij zich had. Wat de aanleiding was voor het geweld in Almere is niet bekend. België heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de laatste 16. Belgen kwamen tegen het sterkere Senegal goed weg. Ze wonnen in de verlenging met 3-2 en spelen de volgende wedstrijd tegen gastland Amerika. Intussen is Oranje na de uitschakeling terug in Nederland. De selectie landde gisteravond op Schiphol. In de loop van de ochtend wordt de bewolking dikker en volgt er een zone met lichte regen die over het land trekt. En later in de middag trekt de regen weg en klaart het vanuit het westen breed op. Maximaal 23 graden.
1: Grand Prix Radio.
0: WK Update.
3: De Verenigde Staten hebben Bosnië en Herzegovina met 2-0 verslagen. Volarin Balogun zorgde vlak voor rust voor de openingstreffer en kreeg later rood. Malik Tilman besliste het duel met een vrije trap. België heeft na verlenging met 3-2 gewonnen van Senegal. Yuri Tielemans benutte in de slotminuut van de verlenging een strafschop. Eerder was de achterstand van 0-2 in de reguliere tijd weggepoetst. Engeland heeft Congo met 2-1 verslagen. Harry Kane maakte na een vroege achterstand beide doelpunten. Het programma van vanavond en vannacht. Om 9 uur speelt Spanje tegen Oostenrijk. Vannacht om 1 uur speelt Portugal tegen Kroatië. Om 5 uur speelt Zwitserland tegen Algerije.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De ochtendspits is begonnen. De meeste vertraging in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam bij Zoeterwoude-Dorp de kop van 12 kilometer file. Vanaf knooppunt Ypenburg doe je er ruim 20 minuten langer over. Heeft het deels mee te maken dat de A44 richting Amsterdam dicht is. De A16 Breda-Rotterdam bij Rotterdam Centrum. 10 minuten vertraging door een kapotte vrachtauto. Die blokkeert daar de rechte rijstrook. Werkzaamheden op de A27 Breda-Utrecht. Bij Noordeloos een kwartier vertraging. En op de A28 Zwolle-Utrecht. Bij Leusden, 8 kilometer file, kwartier vertraging. Want na een ongeluk met een vrachtwagen is daar de rechte rijstrook dicht.
5: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.
7: Elke maand weer.

0: Boerderij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
1: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
3: Iedereen begrijpt elkaar.
4: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
5: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
7: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleforBedrijven.nl.
8: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
10: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
11: Oh, wat een goal!
12: Goal? Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
13: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skinfood. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
15: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
16: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
15: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
17: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
18: Odido. Zo, waar is het warm?
19: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
20: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
21: Grand Prix Radio.
22: Noud van Sommeren.
23: Hey, goedemorgen. Het is de start van donderdag de 2e. Ja, Wimbledon is volop gaande, maar voor de Nederlanders loopt het niet erg lekker. Nu ook Van der Zandschulp en De Jong zijn gestrand. Daarover zo meer.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is donderdag, dus langzaam maar zeker mag je een beetje aan het weekend gaan denken. Dit weekend de grote prijs van Silverstone. Het iconische circuit waar al sinds jaar en dag geraced wordt. Onder andere een aantal Britten die in actie komen. Lewis Hamilton, Lando Norris, ook George Russell en nog een aantal anderen. Dus thuisrace voor velen. Ja, komend weekend natuurlijk alle actie live zoals je van ons gewend bent. Onder andere met het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. Ja, de dag van vandaag begint in het zuiden en oosten nog zonnig. Maar vanuit het noordwesten trekt de bewolking snel binnen en valt ook daar regen. Vanmiddag trekt die regen geleidelijk weg en vanuit het westen breekt de zon weer af en toe door. Het wordt 20 graden aan de kust tot zo'n 24 in het oosten. Donderdagochtend betekent ook een drukke ochtendspits en werkzaamheden op de A44 en de A27 zorgen voor extra vertraging op de alternatieve routes. Straks krijg je weer een actueel overzicht van de situatie op de weg waar je dus rekening mee moet houden. Tennis onderweg op jouw sportradio. Wimbledon is in volle gang. Dit is Grand Prix Radio.

Sportradio, Grand Prix Radio en het begin van donderdag de tweede. Ja, bij tennis is Botik van der Zandschulp er niet in geslaagd de derde ronde van Wimbledon te bereiken. Ja, de Nederlander werd naar een zinderende vijfzetter uitgeschakeld door de Russische qualifier Roman Safiulin. Van der Zandschulp verloor de partij na een beslissende match tiebreak in de vijfde set. De setstanden waren 0-6, 6-4, 3-6, 6-3 en 6-7. En daarmee komt er voor hem een pijnlijk einde aan zijn deelname aan het Grand Slam toernooi in Londen. En voor Jesper de Jong ging het ook niet helemaal lekker. Ook hij is uitgeschakeld in de tweede ronde. De Nederlander moest zijn meerdere erkennen in het Braziliaanse talent Fonseca. De Jong, de nummer 73 van de wereld, was niet opgewassen tegen het aanvallende spel van de als 24e geplaatste Braziliaan en verloor in 3 sets. De eindstand op het scorebord was 1-6, 5-7 en 4-6. Ja, en het is voor De Jong de tweede keer op rij dat hij in de tweede ronde van het toernooi strandt. Helaas dus voor Jesper De Jong en Botik van der Zandschulp. Zij zullen hun avontuur niet verder gaan voortzetten op Wimbledon. Zo dadelijk nog meer sport voor je. Ronald van der Geer zit deze ochtend op de sportredactie en praat je in het kort bij. Sport in het kort, zo dadelijk hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Golfer Neville Ruiter heeft een plek afgedwongen in de Open. Het is voor het eerst sinds 2024 dat een Nederlandse golfer deelneemt aan dit prestigieuze major toernooi. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ruiter was al dicht bij kwalificatie tijdens het European Amateur Championship, maar greep daar nog net naast de ticket. Later greep hij op Dundonald Links alsnog zijn kans. Op die Schotse baan eindigde hij bij de beste 5 spelers en dat was voldoende voor een startbewijs. Ruiter noteerde in de beslissende ronde 2 birdies en 16 keer par, waarmee hij op de 4e plaats eindigde. Het wordt zijn eerste deelname aan een major vlak voordat hij later dit jaar de overstap maakt naar het professionele circuit. Toernooi, officieel de 154ste editie van de Open, vindt plaats van 16 tot en met 19 juli op de Royal Birkdall Golf Club in het Engelse Southport. De Nederlandse golfsport bleef daarmee een opvallende reeks resultaten, want onlangs nog zorgde Davy Weber voor een primeur door als derde te eindigen bij het PGA Championship. En hiermee vestigde zij een record, aangezien nog nooit eerder een Nederlandse golfer bij de mannen of vrouwen in de top 10 van een major eindigde. Prestaties van Ruiter en Weber trekken de aandacht in de golfwereld, zeker nu Ruiter zich opmaakt voor zijn debuut op het allerhoogste niveau.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Grand Prix Radio, goedemorgen. Het is de start van donderdag 2 juli. Ja, in de sportwereld en het medialandschap is er groot nieuws. Streamingsdienst Videoland heeft bekendgemaakt dat het zijn aanbod uitbreidt met de sportrecht en programmering van Viaplay Nederland. Dit betekent dat de abonnees van Videoland binnenkort ook toegang krijgen tot onder meer de Engelse Premier League. De samenwerking is een significante ontwikkeling in het Nederlandse medialandschap en vergroot het sportaanbod voor de kijkers aanzienlijk. De precieze ingangsdatum van de nieuwe programmering is nog niet gecommuniceerd, maar de aankondiging werd gisteren officieel gedaan. Dat geldt dus voor voetbal, darts en ook Formule 1. Dus wat dat inhoudt voor de abonnementskosten van Videoland is ook nog niet bekend. Hè. Ik verwacht niet dat dezelfde hoogte blijft. Ik denk dat ze dat wel iets omhoog zullen gaan schroeven. Maar in ieder geval groot nieuws uit het Nederlandse medialandschap en ook voor jou als sportliefhebber. Mocht er meer nieuws over komen, dan hoor je het natuurlijk hier bij jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

0: en ook op deze donderdagochtend zijn wij jouw sportradio. Deze donderdag begint de dag in het zuiden en oosten nog zonnig, maar vanuit het noordwesten trekt de bewolking snel binnen en valt ook daar regen. Vanmiddag trekt die regen geleidelijk weg. Vanuit het westen breekt de zon weer af en toe door. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot zo'n 24 graden in het oosten van het land. Donderdagochtendspits, hoe druk is die daadwerkelijk? Dat hoor je zo. Er zijn in ieder geval werkzaamheden op de A44 en de A27. En die zorgen voor extra vertraging op de alternatieve routes. Daar zo dadelijk dus meer over bij de ANWB. En Rico Verhoeven, daar is nieuws over. Zijn privéleven, dat verloopt niet helemaal soepel momenteel. Daarover zo meer.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussenkomt. En kom naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blaad je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
9: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
10: De zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen.

0: vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen deze week de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
0: Bestel je OBU op netlink.nl.
2: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
3: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruis.

0: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
1: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar Welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
3: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat let je? Garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
2: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
1: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
7: Fijne verjaardag. In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
6: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
8: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
9: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
10: Rook?
9: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
10: Nee, rook. Uit de meterkast.
8: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
9: Zo, koffie?
8: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
11: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
12: Dit is Grand Prix Radio.
13: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl. Nieuws headlines.
14: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. In het noorden van Duitsland zijn tientallen mensen gewond geraakt door brand in een ziekenhuis. Het vuur ontstond in het dak. Het ziekenhuis wordt nu ontruimd. 3% van alle asielzoekers in ons land werd vorig jaar verdacht van een misdrijf, meldt RTL. Volgens onderzoekers is dat maar een kleine groep, maar ze maken zich wel zorgen dat de daders vaak alleenstaande minderjarige jongens zijn. Nog een paar jaar en dan is het afgelopen met stembiljetten formaat tafellaken. We krijgen dan een kleine stembiljet waarop je niet één, maar twee vakjes rood moet kleuren, meldt het AD.
13: Grand Prix Radio.
15: WK Update. De Verenigde Staten hebben Bosnië en Herzegovina met 2-0 verslagen. Volarin Balogun zorgde vlak voor rust voor de openingstreffer en kreeg later rood. Malik Tilman besliste het duel met een vrije trap. België heeft na verlenging met 3-2 gewonnen van Senegal. Yuri Tielemans benutte in de slotminuut van de verlenging een strafschop. Eerder was de achterstand van 0-2 in de reguliere tijd weggepoetst. Engeland heeft Congo met 2-1 verslagen. Harry Kane maakte na een vroege achterstand beide doelpunten. Het programma van vanavond en vannacht. Om 9 uur speelt Spanje tegen Oostenrijk. Vannacht om 1 uur speelt Portugal tegen Kroatië. Om 5 uur speelt Zwitserland tegen Algerije.
13: Grand Prix Radio Verkeer.
16: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is drukker dan normaal. Op de wegen in ons land meeste vertraging in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Bij elkaar toch al 260 kilometer. De A2 Den Bosch-Utrecht, 20 minuten vertraging bij Waardenburg. Vanaf afrit Veghel 14 kilometer file. Kwartiertje vertraging door een kapotte vrachtauto op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Die staat bij Rotterdam Centrum de rechterrijstrook te blokkeren. Op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Bij Gorkum 20 minuten vertraging door de werkzaamheden daar. Op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht bij Leusden. 11 kilometer file, 20 minuten vertraging. Daar is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. Richting Utrecht kan je de borden Hilversum volgen en omrijden over de A1 en de A27.
13: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
17: Nout van Sommeren.
18: Met zo dadelijk Lewis Hamilton over Silverstone en triest nieuws over Rico Verhoeven.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, toch wel opvallend nieuws uit de kickboxwereld. Rico Verhoeven en zijn verloofde Naomi van Beem, die hebben hun relatie verbroken. Ja, ik zag het niet aankomen, want ik volg hem op social media. En deze week ook nog grappige filmpjes van hem en Naomi gezien. Dat doet het stel, is daar erg druk mee. Althans, was er erg druk mee. En ze zouden volgende maand ook in het huwelijk treden. Ja, Verhoeven laat weten dat hij door grote veranderingen in zijn persoonlijke en professionele leven ruimte en balans moet zoeken naar het zwaarste jaar in zijn carrière. Hij geeft aan momenteel niet de beste versie van zichzelf te zijn. En ja, de breuk is de meest opvallende verandering in aanloop naar een mogelijk volgend groot boksgevecht voor de wereldkampioen. Opvallend nieuws dus. Rico en zijn verloofde Naomi van Beem dus uit elkaar. Dan iets leukers. Formule 1 dit weekend. De grote prijs van Groot-Brittannië op het iconische circuit Silverstone. Lewis Hamilton, ja, het is zijn thuisrace. Hij is in de omgeving van Silverstone opgegroeid. En hij spreekt zelf over het circuit en de race al daar, Lewis Hamilton.
1: It's always the one where you feel most at home, of course. It's the one I get to pop in and see my parents and have home-cooked food. It is probably the best track that we really do get to go to. Now, of course, I'm biased, but it is the most fun track to drive. It's just a classic. It's like a vintage house, you know, like just, I'm really into vintage things, but like just there's so much character and beauty in vintage things. New things tend to lack charisma, and this thing's just full of history. I wouldn't say Silverstone's a difficult track to master. I think it probably suits a certain driving style. Of course, it suits a certain car. It's not the most technical of circuits. It's one where you really, it's a driver's circuit. It's one where you need to really have your wits about you, to carry the speeds through the corners that you go through.
0: Aldus zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton over het circuit in Silverstone. Een vintage circuit, dat vindt hij het. En daar houdt hij wel van. Ja, natuurlijk, hij vindt elk circuit en elk publiek vindt hij helemaal geweldig. Maar zijn thuisrace, dat vindt hij helemaal top natuurlijk. Komend weekend alle actie live te horen vanuit Silverstone hier op Grand Prix Radio. Onder andere met het commentaar van onze eigen Olaf Mol en Jack Ploy. Je hoort het allemaal hier op jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio. We'll be right back.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Ajax neemt afscheid van Sinchenko, Tomiyasu en Jaros. Club uit Amsterdam stopt de samenwerking met de drie spelers na een seizoen dat eindigde op de vijfde plaats. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Doelman Vítězslav Jaros werd afgelopen seizoen gehuurd van Liverpool en was lange tijd ook de eerste doelman. Maar de Tsjech moest de beslissende fase van het seizoen aan zich voorbij laten gaan door een knieblessure. En ook voor Oleksandr Sinchenko eindigde de periode in Amsterdam al vroeg. Hij kwam door een zware knieblessure tot slechts twee wedstrijden. En hij werd pas in februari vastgelegd. En verdediger Takehiro Tomiyasu kwam eveneens minder aan spelen toe dan hij had gehoopt. Hij speelde uiteindelijk 9 keer voor Ajax. Nadat hij voor zijn komst naar Nederland al 1,5 jaar aan de kant stond met een zware knieblessure. Schoonmaak in de selectie volgt op de komst van de Braziliaanse linksback Caio Henrique. Hij maakte de overstap van AS Monaco naar de Johan Cruijff Arena. En voor Ajax is het vertrek van de spelers een logische stap in de vernieuwing van de selectie. Club eindigde het afgelopen seizoen als 5e. En de nieuwe technisch directeur Jordi Cruijff heeft de Spaanse trainer Michel aangesteld om de prestaties van het elftal weer naar een hoger niveau te tillen. En er worden de komende tijd nog veel meer wijzigingen in de spelersgroep verwacht.
0: Dit is jouw sportradio.

sportieve start van je donderdag. Dit is jouw sportradio Grand Prix Radio. Nieuws uit de zwemwereld. Zwemcoach Mark Faber die zit een schorsing van 6 maanden... uit wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag. Die straf werd begin dit jaar opgelegd door het instituut sportrechtspraak na een klacht van een voormalig zwemster. Ja, de schorsing van Faber, die in het verleden bondscoach was in Nederland, die loopt op 9 juli aanstaande af. Zijn huidige werkgever, de Vlaamse Zwemfederatie, heeft laten weten volledig geïnformeerd te zijn en behoudt het vertrouwen in de coach, die ook nog Nederlandse zwemmers begeleidt. Dat is dus het nieuws uit de zwemwereld. Meer sport natuurlijk onderweg, want ook op deze donderdagochtend zijn wij jouw sportradio.

0: Sportradio met Jess Klin. Goedemorgen, het is de start van donderdag 2 juli. Richting 8 gaan we. Zo dadelijk de ANP headlines. En hoor je hoe druk het is op de weg. Donderdag drukke ochtendspits. Nou, hoe die er precies uitziet, dat hoor je zo. En natuurlijk, zoals je van ons gewend bent, heel veel sport onderweg.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
4: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
4: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 8 uur.
5: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. In het noorden van Duitsland is een ziekenhuis in brand gevlogen. Volgens Duitse media zijn zeker 2 patiënten om het leven gekomen en zijn er tientallen gewonden. Het vuur ontstond vannacht in het dak en de rook verspreidde zich daarna razendsnel door het hele ziekenhuis. Dat is nu ontruimd. Er worden meer Nederlandse jongeren seksueel uitgebuit in het buitenland dan gedacht. Vaak gaat het om meisjes die vlak over de grens de prostitutie in moeten, blijkt uit onderzoek van het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel. Ze wonen in een instelling of bij hun ouders en worden door pooiers opgehaald en naar Duitsland en België gebracht. Het gedoe met grote stembiljetten is over een paar jaar voorbij. Het kabinet kiest voor een kleiner, veel handiger formaat. Het grote verschil is dat je dan wel 2 vakjes rood moet kleuren. 1 keer voor de partij en een andere keer voor de kandidaat. Niet alleen het stemmen wordt zo simpeler, ook het tellen, meldt het AD. Het gaat de goede kant op met het aantal storingen op het spoor. In de eerste helft van het jaar waren er minder dan vorig jaar. De ANP heeft het uitgerekend. 5 januari was dramatisch. Toen kwamen de meeste storingen voor. Door sneeuw en gladheid. En op de lijnen naar Rotterdam Centraal ontstaan de meeste problemen. In de loop van de ochtend wordt de bewolking dikker. En volgt er een zone met lichte regen die over het land trekt. En later in de middag trekt de regen weg en klaart het vanuit het westen breed op. Maximaal 23 graden.
4: Grand Prix Radio.
3: WK Update.
6: De Verenigde Staten hebben Bosnië en Herzegovina met 2-0 verslagen. Volarin Balogun zorgde vlak voor rust voor de openingstreffer en kreeg later rood. Malik Tilman besliste het duel met een vrije trap. België heeft na verlenging met 3-2 gewonnen van Senegal. Yuri Tielemans benutte in de slotminuut van de verlenging een strafschop. Eerder was de achterstand van 0-2 in de reguliere tijd weggepoetst. Het programma van vanavond en vannacht. Om 9 uur speelt Spanje tegen Oostenrijk. Vannacht om 1 uur speelt Portugal tegen Kroatië. Om 5 uur speelt Zwitserland tegen Algerije.
4: Grand Prix Radio Verkeer.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is drukker dan normaal op de Nederlandse wegen. Ongelukken en werkzaamheden veroorzaken de meeste vertraging. Dat is met name in Zuid-Holland en Noord-Brabant en Gelderland zo. Bij elkaar toch zo'n 500 kilometer file. De vertraging is 50 minuten op de A4 momenteel. Vanuit Den Haag naar Amsterdam door 23 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Prins Klausplein in Nieuw-Vennep. Het is extra druk op de A4 doordat de A44 richting Amsterdam dicht is voor werkzaamheden. Na een ongeluk bij Almere Oostvaarders op de A6 vanuit Emmeloord naar Muiden. 8 kilometer file daar en een kwartier vertraging. Half uur vertraging doordat de rechterrijstrook van de A9 dicht is. Dat is vanuit Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Rotterpolderplein voor bergingswerkzaamheden. 7 kilometer file daar. Kwartier vertraging op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. File staat bij Rotterdam Centrum en is 12 kilometer en wordt veroorzaakt door een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook. Werkzaamheden op de A27 vanuit Breda naar Utrecht. Bij Noorderloos 8 kilometer file en 40 minuten vertraging. En op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht. Een ongeluk met een vrachtwagen bij Leusden. Vanaf Strand Nulde 13 kilometer file en een half uur tijdsverlies. De rechterrijstrook is dicht. Wil je richting Utrecht? Pak dan de route via Hilversum over de A1 en de A27.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
10: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
11: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
10: Oh, Otrium?
11: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
12: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
13: Ja, laatste kans.
12: Nog één keer brullende motoren.
13: Ja, goed.
12: Dit mag je niet missen.
13: Oh.
12: Daar moet je bij zijn.
13: Daar binnen.
12: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
13: Ja.
12: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
14: Otrium Zomersale. Levi's, Shibi, McGregor en meer. Tot 85% korting.
15: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
16: Fans van Voordeel.
15: Aldi.
17: Lees nu Lissabon. De nieuwste vakantietriller van Kiki van Dijk. Een razendspannende tocht door de Portugese hoofdstad. Waar sportjournalist Indy een heel ander verhaal aantreft dan verwacht. Lissabon. Nu verkrijgbaar bij je boekhandel.
15: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
16: Fans van Voordeel.
15: Aldi.
18: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
19: Even bollen. Iedereen moet het weten.
20: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
18: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
21: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
22: Zijn we al?
21: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
23: Oh ja, verzekering.
21: En weer door met de Ora autoverzekering.
24: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
21: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
25: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
26: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
27: Grand Prix Radio.
28: Noud van Sommeren.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Aan de start van donderdag 2 juli. En die beginnen we in het zuiden en oosten nog zonnig. Maar vanuit het noordwesten trekt de bewolking snel binnen en valt ook daar wat regen. Vanmiddag trekt die regen geleidelijk weg en vanuit het westen breekt de zon dan weer af en toe door. Het wordt vandaag zo'n 20 graden aan de kust tot zo'n 24 in het oosten. Een klein dipje in het weer, kan je stellen. Ja, de donderdagochtendspits verloopt zoals gebruikelijk druk. De werkzaamheden op de A44 en de A27 zorgen voor extra vertraging op de alternatieve routes. Straks krijg je natuurlijk weer een actueel overzicht van de huidige situatie op de weg deze ochtend. PSV en Bayern München die hebben een recordtransfer geregeld, zeg maar, met Saibari. Daarover praat ik je zo even bij. En we gaan richting een nieuw Formule 1 weekend. De grote prijs van Great Britain op Silverstone. Onder andere Lando Norris en Lewis Hamilton blikken daarop vooruit, als je het dan toch over twee Britten hebt. Dat en meer voor je onderweg op jouw sportradio. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio.

0: Sportief aan je donderdag beginnen, dat doe je met jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio. Goedemorgen. PSV heeft een recordtransfer afgerond. De club die verkoopt middenvelder Ismaël Saibari voor een bedrag dat kan oplopen tot 55 miljoen aan Bayern München. De Marokkaanse international heeft in Duitsland een contract voor 5 seizoenen getekend. Zowel Saibari als het bestuur van Bayern reageerden verheugd op de overstap. En ja, en voor PSV betekent de verkoop van de WK-ster de meest lucratieve uitgaande transfer in de clubgeschiedenis. Ja, bedrag dat op blok kan lopen tot 55 miljoen, dat noem ik ook lucratief, zeg maar. Wat minder goed nieuws voor Tellen Griekspoor. Die is dinsdag al uitgeschakeld in de eerste ronde van Wimbledon. De Nederlander verloor in 4 sets van de Australiër James Duckworth. Met 4-6, 6-4, 5-7 en 4-6. En daarmee strandt Griekspoor voor de 5e Grand Slam op rij direct in de openingsronde. Na het verlies van de eerste set knokte hij zich nog terug. Maar in de 3e set ging het mis. Hij verspeelde een 5-3 voorsprong en kon die klap in de 4e set niet meer te boven komen. En door zijn tegenvallende seizoen zakt Griekspoor verder weg op de wereldranglijst. Onlangs stelde hij nog de Zweedse coach Thomas Höckstedt aan in de hoop de negatieve reeks te doorbreken. Inmiddels heeft hij over het uitvallen in de eerste ronde bij Wimbledon gesproken bij de collega's van Ziggo Sport. Hier Tellen Griekspoor.
1: Ik speel eigenlijk prima tennis. Ik kom wederom in een redelijk winnende positie. Je komt de set achter, je draait hem om naar 1-1 in sets en mag uitserveren in die 3e set. Die laat je wederom lopen. En dan snij je jezelf wederom mee in de vingers. En krijg je het niet klaargespeeld in die 4e en wordt het een moeilijk verhaal. Dus wederom niet goed genoeg om deze wedstrijd te winnen. Terug naar de tekentafel. Nog harder werken en dingen proberen nog beter te doen.
0: Tellen Griekspoor over zijn uitschakeling op Wimbledon afgelopen dinsdag al. Gisteren sprak hij er dus over bij Ziggo Sport. Hij moet dus terug naar de tekentafel. Vandaag verder met het restant van de 2e ronde bij Wimbledon. Vanmiddag om 12 uur Nederlandse tijd. Dan gaan de eerste ballen weer overgeslagen worden. En natuurlijk houden we je daarvan op de hoogte. Want wij zijn jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De uitschakeling van Oranje in de 16e finales tegen Marokko heeft een flinke nasleep. Niet alleen sportief, maar ook buiten het veld zijn de gevolgen groot. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ronald Koeman stopt per direct als bondscoach van het Nederlands elftal. Hij neemt de volledige verantwoordelijkheid voor het uitblijven van het beoogde succes, aangezien de halve finale niet is gehaald. Directeur topvoetbal Nigel de Jong respecteert het besluit en bedankt Koeman voor zijn inzet, ook in die uitdagende privéperiode rond de ziekte van zijn vrouw Bartina. KNVB hield al rekening met dit scenario, aangezien het contract van Koeman na het WK afliep. Bond is nu gestart met de evaluatie en gestart met een zoektocht naar een opvolger. Volgens de Jong is er zeker haast geboden, want de Nations League start al in september. KNVB wil wel de tijd nemen voor een zorgvuldige keuze. Naast de sportieve nasleep onderneemt de KNVB ook actie na een golf van racistische berichten. Die zijn geuit aan het adres van de internationals Justin Kluivert, Quinten Timber en Crescencio Summerfield. Ze kregen hiermee te maken nadat ze een strafschop misten tegen Marokko. Op sociale media verschenen hatelijke uitingen. En de bond noemt de situatie vreselijk en maakt ook melding bij het meldpunt Meld Online Discriminatie. En dat onderzoekt weer of er sprake is van strafbare feiten. KNVB voert al langer campagne tegen online haat en benadrukt nog eens dat discriminatie lijnrecht tegenover de kernwaarden van de sport staat.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Grand Prix Radio in het begin van deze donderdag. Ja, in de Formule 1 gaat McLaren onderzoeken waarom het team snelheid verliest op de rechte stukken in vergelijking met Mercedes. Ja, volgens teambaas Andrea Stella is het opmerkelijk, aangezien beide teams gebruik maken van dezelfde power unit, want McLaren rijdt met een Mercedes motor. Stella die schat dat het verschil tussen de twee auto's momenteel ongeveer 3 tot 4 tiende per ronde bedraagt, waarvan 1/2 tiende puur op de rechte stukken verloren gaat. Ja, het team zoekt naar antwoorden in aanloop naar de Grand Prix van Groot-Brittannië. Die wordt dit weekend verreden. Vandaag de mediadag op Silverstone. Ga je later zeker meer over horen bij ons. En dit weekend hoor je natuurlijk alle actie weer live. Onder andere met het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy hier bij Grand Prix Radio. En nu ik het toch over McLaren heb. Wereldkampioen Lando Norris, werkzaam bij het team van McLaren, die heeft gisteren aangegeven dat hij voorlopig nog niet denkt aan een vertrek bij McLaren. Ondanks dat het niet zo heel erg lekker loopt momenteel. Lando Norris bij de collega's van F1.com.
1: If there's any place I want to go, there's only one place. There's only one place I'd ever be interested in. That's very, very, you know, in the distant future. For now, I'm heavily committed to McLaren being the only team I'll ever want to be with. I feel like they're my family. I want to do as much as I can with McLaren for as long as possible, for, you know, 5 years, 10 years. And I'm very, very proud and happy that I can say that, you know, more than almost every, you know, many other drivers ever in Formula One. Yeah, for me, that's my goal, is to be with McLaren forever. But I also love winning. So till that time comes, you never know.
0: Aldus Lando Norris, die voorlopig eigenlijk tot doel heeft gesteld nooit meer weg te gaan bij McLaren. Maar hij houdt ook van winnen. Dus een klein gaatje laat hij toch wel open voor een ander team. En hij begint het gesprek eigenlijk met, er is eigenlijk maar één plek waar ik wil zijn. Maar dat is in de verre toekomst. Welk team zou die dan bedoelen? Dat is toch altijd een beetje afvragen, zeg maar. Dit weekend komt hij in ieder geval in actie voor zijn thuisrace op Silverstone. Lando Norris. Onderweg nog meer sport op jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

0: Dan donderdag 2 juli. En deze dag begint in het zuiden en oosten nog zonnig, maar vanuit het noordwesten trekt de bewolking snel binnen en valt ook wat regen. Vanmiddag trekt die regen geleidelijk weg. Vanuit het westen breekt de zon dan weer af en toe door. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot zo'n 24 in het oosten. De donderdagochtendspits die verloopt zoals gebruikelijk druk. Werkzaamheden op de A44 en de A27 die zorgen voor extra vertraging op de alternatieve routes. Onderweg een actueel overzicht van de situatie op de weg, ook de ANP Headlines. En zo dadelijk ga ik het met je hebben over de Tour de France, want die begint dit weekend.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.

0: Lidl.
1: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Bioderma. Nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
2: Mooi van Ethos.
3: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
5: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Nu bij Coolblue. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
8: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
9: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
10: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
11: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
12: Zijn we al.
11: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora autoverzekering.
14: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar een barbecue alarm?
15: Gezellig samen barbecue? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
11: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
16: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
17: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om in huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar dansles,
18: Kruidvat,
17: naar de
18: bonenbad. Steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4 of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1,240. Reserveer nu op gpticket.nl.
20: Dit is Grand Prix Radio.
21: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl. Nieuws headlines.
22: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Er worden meer Nederlandse jongeren seksueel uitgebuit in Duitsland en België dan gedacht. Uit nieuw onderzoek blijkt dat er wel 125 slachtoffers zijn. Vaak meisjes die in instellingen worden geronseld. In Rotterdam is vannacht iemand zwaar gewond geraakt bij een schietpartij. Veel mensen zagen het gebeuren. Volgens Hart van Nederland was het na de viering van Katie Cotti nog druk op straat. Door brand in een ziekenhuis in Noord-Duitsland zijn zeker 2 patiënten om het leven gekomen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens Duitse media ontstond de brand op de kamer van een patiënt. Het vuur verspreidde zich daarna snel.
21: Grand Prix Radio.
23: WK Update. De Verenigde Staten hebben Bosnië en Herzegovina met 2-0 verslagen. Volarin Balogun zorgde vlak voor rust voor de openingstreffer en kreeg later rood. Malik Tilman besliste het duel met een vrije trap.
0: België heeft na verlenging met 3-2 gewonnen van Senegal. Jurie Tielemans benutte in de slotminuut van de verlenging een strafschop. Eerder was de achterstand van 0-2 in de reguliere tijd weggepoetst. Engeland heeft Congo met 2-1 verslagen. Harry Kane maakte na een vroege achterstand beide doelpunten. Frankrijk heeft Zweden met 3-0 verslagen op het WK. Kylian Mbappé maakte 2 doelpunten. Bondscoach Didier Deschamps zei dat je geen wedstrijden wint op basis van mentaliteit, maar dat je er wel wedstrijden door kunt verliezen. Het programma van vanavond en vannacht. Om 9 uur speelt Spanje tegen Oostenrijk. Vannacht om 1 uur speelt Portugal tegen Kroatië. Om 5 uur speelt Zwitserland tegen Algerije.
21: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is drukker dan gebruikelijk op de donderdag. Onder andere door ongelukken en werkzaamheden. De meeste vertraging in Zuid-Holland, Noord-Brabant en in Gelderland. En als we al die files bij elkaar optellen, komen we toch tot 490 kilometer. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht bij knooppunt Empel. 6 kilometer file en een half uur vertraging. Dat heeft te maken met de werkzaamheden op de A27. Op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht bij afrit Wageningen. Een kwartier vertraging, want een ongeluk houdt daar de rechterrijstrook dicht. A16 Breda-Rotterdam. Bij Rotterdam Centrum nog een kwartier vertraging. Vanaf Dordrecht Centrum rijdt het langzaam. En op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht is file rijden tussen Strandnulde en Leusden over 12 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. Bij Leusden gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen vanochtend vroeg al. De rechterrijstrook is nog steeds dicht. Wil je richting Utrecht? Pak dan de route via Hilversum over de A1 en de A27. Op de N340 Zwolle-Ommen bij Ommen 10 minuten vertraging. Door een ongeluk met een vrachtwagen. De weg is dicht.
21: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
12: Nout van Sommeren met veel sport onderweg. Onder andere Tour de

Grand Prix Radio. Het is donderdag 2 juli. Komend weekend start de Tour de France. En dit jaar doen er 17 Nederlanders aan mee. Dat is het hoogste aantal in 11 jaar. De Tour begint zaterdag dus met een ploegentijdrit in het Spaanse Barcelona. De Nederlandse formatie Visma Leasebike was de eerste ploeg die zijn definitieve selectie van 8 renners bekend maakte. De komende dagen zullen ook de andere teams hun deelnemers voor de prestigieuze wielerwedstrijd officieel presenteren en wordt de volledige startlijst duidelijk. 17 Nederlanders dus in de Tour die aankomende zaterdag van start gaat. Ja, bij tennis is het onzeker of Serena Williams kan deelnemen aan het dubbelspel op Wimbledon. De 44-jarige Amerikaanse zou een koppel vormen met haar zus Venus, maar heeft tijdens haar enkelspelwedstrijd een verrekte knie opgelopen. Ja, door die blessure is haar deelname aan het dubbeltoernooi een groot vraagteken geworden. De komende dagen zal moeten blijken of de Amerikaanse tennislegende voldoende hersteld is om alsnog met haar zus in actie te kunnen komen op het heilige gras van Wimbledon. Ik vind het toch wel weer gaaf hoor, dat Serena en Venus Williams hun tennisrackets weer hebben opgepakt en ja, weer een lekker potje zijn gaan tennissen. En hopen voor Serena dat haar blessure aan de knie toch meevalt en dat ze wel met Venus dus kan deelnemen aan het dubbelspel. Zo dadelijk meer sport voor je. Ronald van der Geer met Sport in het Kort. Onderweg op jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Bij Aston Martin draait alles om de komende Grand Prix van Hongarije. Het team bereidt een omvangrijk updatepakket voor, waarmee ze de prestaties van de auto hopen te verbeteren. Een technisch kopstuk Adrian Newey ziet deze vernieuwing bovendien als een cruciaal instrument om Fernando Alonso aan boord te houden. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Toekomst van de inmiddels 44-jarige Spanjaard is onderwerp van gesprek. Aston Martin beleeft een moeizaam seizoen, is inmiddels naar de achterhoede van het veld verwezen, mede door een auto die kampt met overgewicht en technische uitdagingen bij de motor. Dat de prestaties achterblijven bij de verwachtingen is de onzekerheid over een langer verblijf van Alonso groter geworden. En Newey benadrukt dat de upgrade in Hongarije essentieel is. Het pakket richt zich op de aerodynamische aanpassingen en een aanzienlijke besparing in het gewicht van de wagen. Hoewel de basis van de auto's, zoals het chassis en de versnellingsbak, intact blijft, moet de nieuwe neus en de herziene aerodynamica zorgen voor een duidelijk kwaliteitsverschil op het asfalt. En Alonso wil tastbare vooruitgang zien voordat hij besluit of hij na dit jaar nog een seizoen als coureur actief blijft. Volgens Newey is de ervaring en de sturende kracht van Alonso onmisbaar voor de verdere ontwikkeling van het project uit Silverstone. Of de ingrepen ook daadwerkelijk de gewenste stap vooruit opleveren, ja, dat blijft afwachten. Het team rekent op de simulaties, maar houdt het tegelijkertijd een slag om de arm wat betreft de exacte winst op de baan.
0: Dit is jouw sportradio.

0: sportieve start van donderdag 2 juli. Dit is jouw sportradio Grand Prix Radio. En het WK is natuurlijk in volle gang. Ja, zonder Nederland gaan we het niet meer over hebben. Hè. Dat is nou onderhand wel duidelijk. Vanavond en in de late nachtelijke uren strijden 6 geplaatste landen in de knock-outfase voor een plek bij de laatste 16. Met vandaag wedstrijden in LA, Toronto en Vancouver. Vanavond om 9 uur Nederlandse tijd Spanje tegen Oostenrijk. Om 1 uur vannacht Portugal tegen Kroatië. En morgen vroeg om 5 uur neemt Zwitserland het op tegen Algerije. En die wedstrijden zijn alle live te zien bij NPO 1. Hier zo dadelijk de ANP headlines en hoe is het gesteld met de drukke donderdagochtendspits? Dat hoor je zo.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent, zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 9 uur.
4: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Er werd altijd gedacht dat maar een handjevol Nederlandse jongeren seksueel werden uitgebuit in Duitsland en België, maar het zijn er veel meer. Zeker 125, blijkt uit nieuw onderzoek. Vaak zijn het meisjes die in instellingen zitten en door pooiers worden geronseld. Ze moeten dan aan de slag in hotels of vakantiehuisjes. In Rotterdam is vannacht geschoten en daarbij raakte iemand zwaar gewond. Een man zou zijn geraakt in zijn nek en been. Veel mensen zagen het gebeuren. Na de viering van Katie Cotty was het nog druk op straat. Voor de schietpartij in Rotterdam is nog niemand opgepakt. Een dodelijke ziekenhuisbrand in het noorden van Duitsland. Zeker 2 patiënten zijn om het leven gekomen. Tientallen mensen raakten gewond en het ziekenhuis is ontruimd. De brand ontstond volgens Duitse media in de kamer van een patiënt en werd daarna steeds groter. Het vuur is nu onder controle. Steeds meer mensen zoeken naar een elektrisch tweedehandsje. Het afgelopen half jaar is de verkoop van zulke occasions met ruim de helft toegenomen. Brancheorganisatie BOVAG weet wel hoe dat komt. Elektrische occasions zijn aantrekkelijk geworden vanwege de hoge benzineprijzen sinds de Iran-oorlog. In de loop van de ochtend wordt de bewolking dikker en volgt er een zone met lichte regen die over het land trekt. En later in de middag trekt de regen weg en klaart het vanuit het westen breed op. Maximaal 23 graden.
3: Grand Prix Radio.
2: WK Update.
5: De Verenigde Staten hebben Bosnië en Herzegovina met 2-0 verslagen. Volarin Balogun zorgde vlak voor rust voor de openingstreffer en kreeg later rood. Malik Tilman besliste het duel met een vrije trap. België heeft na verlenging met 3-2 gewonnen van Senegal. Yuri Tielemans benutte in de slotminuut van de verlenging een strafschop. Eerder was de achterstand van 0-2 in de reguliere tijd weggepoetst. Engeland heeft Congo met 2-1 verslagen. Harry Kane maakte na een vroege achterstand beide doelpunten. Het programma van vanavond en vannacht. Om 9 uur speelt Spanje tegen Oostenrijk. Vannacht om 1 uur speelt Portugal tegen Kroatië. Om 5 uur speelt Zwitserland tegen Algerije.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is nog steeds behoorlijk druk op de Nederlandse wegen. Ruim 500 kilometer file bij elkaar, onder andere door ongeluk en werkzaamheden. De meeste vertragingen in Zuid-Holland, Noord-Brabant en in Gelderland. Op de A2 Eindhoven-Den Bosch is het ook file rijden over 7 kilometer tussen Boksel en Vught met een half uur vertraging. A7 Heerenveen-Duitse grens bij Groningen-Zuidoost na een ongeluk een kwartier tijdsverlies. De A28 is weer vrijgegeven vanuit Zwolle naar Amersfoort. Bij Hoevelaken nog wel 10 kilometer file met een kwartier vertraging. De N340 vanuit Zwolle naar Ommen is een ongeluk gebeurd bij Ommen. De weg is daar dicht, je zal daar moeten omrijden.
7: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan, topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
8: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
9: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
8: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
9: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
7: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
10: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
12: Smeuïg, rijk gevuld. Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest. Nu 8 bollen voor €1,69. Bij Fomar, voor de markt.
11: Fomar, voor de markt. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
13: Wat doen jullie aan zaterdag?
14: Ik heb letterlijk niks.
15: Het gaat de hele dag regenen, hè?
16: Nee, ik heb geen regenjas.
15: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
17: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
18: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
17: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
19: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
20: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
19: Nu bij Welkoop. Een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
21: Fijne verjaardag.
22: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
23: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
24: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met
25: misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak, daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Grand Prix Radio.
2: Nout van Sommeren.
0: Hey, goedemorgen. Het is de start van donderdag de 2e. Ja, Wimbledon is volop gaande, maar voor de Nederlanders loopt het niet erg lekker. Nu ook van de zandschap.

Sportradio, het is donderdag, dus langzaam maar zeker mag je een beetje aan het weekend gaan denken. Dit weekend de grote prijs van Silverstone, het iconische circuit waar al sinds jaar en dag geraced wordt. Onder andere een aantal Britten die in actie komen. Lewis Hamilton, Lando Norris, ook George Russell en nog een aantal anderen. Dus thuisrace voor velen. Ja, komend weekend natuurlijk alle actie live zoals je van ons gewend bent. Onder andere met het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. Ja, de dag van vandaag begint in het zuiden en oosten nog zonnig. Maar vanuit het noordwesten trekt de bewolking snel binnen en valt ook daar regen. Vanmiddag trekt die regen geleidelijk weg en vanuit het westen breekt de zon weer af en toe door. Het wordt 20 graden aan de kust tot zo'n 24 in het oosten. Donderdagochtend betekent ook een drukke ochtendspits en werkzaamheden op de A44 en de A27 zorgen voor extra vertraging op de alternatieve routes. Straks krijg je weer een actueel overzicht van de situatie op de weg waar je dus rekening mee moet houden. Tennis onderweg op jouw sportradio. Wimbledon is in volle gang. Dit is Grand Prix Radio.

Dag de tweede. Ja, bij tennis is Botik van der Zandschulp er niet in geslaagd de derde ronde van Wimbledon te bereiken. Ja, de Nederlander werd naar een zinderende vijfzetter uitgeschakeld door de Russische qualifier Roman Safiulin. Van der Zandschulp verloor de partij na een beslissende match tiebreak in de vijfde set. De setstanden waren 0-6, 6-4, 3-6, 6-3 en 6-7. En daarmee komt er voor hem een pijnlijk einde aan zijn deelname aan het Grand Slam toernooi in Londen. En voor Jesper de Jong ging het ook niet helemaal lekker. Ook hij is uitgeschakeld in de tweede ronde. De Nederlander moest zijn meerdere erkennen in het Braziliaanse talent Fonseca. De Jong, de nummer 73 van de wereld, was niet opgewassen tegen het aanvallende spel van de als 24e geplaatste Braziliaan en verloor in 3 sets. De eindstand op het scorebord was 1-6, 5-7 en 4-6. Ja, en het is voor De Jong de tweede keer op rij dat hij in de tweede ronde van het toernooi strandt. Helaas dus voor Jesper De Jong en Botik van der Zandschulp. Zij zullen hun avontuur niet verder gaan voortzetten op Wimbledon. Zo dadelijk nog meer sport voor je. Ronald van der Geer zit deze ochtend op de sportredactie en praat je in het kort bij. Sport in het kort, zo dadelijk hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Feyenoord heeft de selectie flink uitgebreid. Twee Spaanse aanwinsten zijn gepresenteerd. Centrale verdediger Mika Marmol komt transfervrij naar Rotterdam. Ook spits Nacho Ferri maakt de overstap naar de club. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Mika Marmol komt over van het Spaanse Las Palmas. Verdediger doorliep in het verleden nog de jeugdopleiding van Barcelona. Tekent nu een contract voor 4 seizoenen in de Kuip. Zelf geeft hij aan dat het totaalplaatje van de Rotterdamse club hem volledig heeft overtuigd. Het avontuur in Nederland wordt zijn eerste ervaring in een buitenlandse competitie. En dat is weer iets waar hij naar eigen zeggen erg naar uitkijkt. Ook de komst van Nacho Ferri is officieel bevestigd. De spits verhaalt het Belgische KVC Westerlo voor Feyenoord. En heeft zich tot medio 2030 verbonden aan de club. Voor Ferri voelt de stap van het Belgische Kuipje naar de Kuip als de juiste beslissing. Hij noemt de rijke historie van de club en de ambities voor de toekomst als belangrijke redenen voor zijn keuze, waarbij hij ook uitkijkt naar het spelen in de Champions League uiteraard. Beide spelers sluiten per direct aan bij de selectie voor de voorbereiding op het nieuwe seizoen en met deze versterkingen haalt Feyenoord de gewenste impulsen in huis voor zowel de verdediging als de voorhoede. Technische staf hoopt dat de nieuwkomers zich snel aanpassen aan de speelwijze en de intensiteit die in de competitie wordt gevraagd.
0: Sportradio.
3: Sportradio. New truck. Big

Radio Grand Prix Radio. Goedemorgen, het is de start van donderdag 2 juli. Ja, in de sportwereld en het medialandschap is er groot nieuws. Streamingsdienst Videoland heeft bekendgemaakt dat het zijn aanbod uitbreidt met de sportrechten en programmering van Viaplay Nederland. Dit betekent dat de abonnees van Videoland binnenkort ook toegang krijgen tot onder meer de Engelse Premier League. De samenwerking is een significante ontwikkeling in het Nederlandse medialandschap en vergroot het sportaanbod voor de kijkers aanzienlijk. De precieze ingangsdatum van de nieuwe programmering is nog niet gecommuniceerd, maar de aankondiging werd gisteren officieel gedaan. Dat geldt dus voor voetbal, darts en ook Formule 1. Dus wat dat inhoudt voor de abonnementskosten van Videoland is ook nog niet bekend. Hè. Ik verwacht niet dat dezelfde hoogte blijft. Ik denk dat ze dat wel iets omhoog zullen gaan schroeven. Maar in ieder geval groot nieuws uit het Nederlandse medialandschap en ook voor jou als sportliefhebber.

0: Grand Prix Radio. En ook op deze donderdagochtend zijn wij jouw sportradio. En deze donderdag begint de dag in het zuiden en oosten nog zonnig. Maar vanuit het noordwesten trekt de bewolking snel binnen en valt ook daar regen. Vanmiddag trekt die regen geleidelijk weg. Vanuit het westen breekt de zon weer af en toe door. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot zo'n 24 graden in het oosten van het land. Donderdagochtendspits, hoe druk is die daadwerkelijk? Dat hoor je zo. Er zijn in ieder geval werkzaamheden op de A44 en de A27. En die zorgen voor extra vertraging op de alternatieve routes. Daar zo dadelijk dus meer over bij de ANWB. En Rico Verhoeven, daar is nieuws over. Zijn privéleven, dat verloopt niet helemaal soepel momenteel. Daarover zo meer.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat. Opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar 1.

0: nuttig. En heerlijke nectarines, 1 kilo, maar 1,69. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
5: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Bestel je OBU op netlink.nl.
6: Bij Eurojackpot maak je

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen deze week 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
4: Otrium Zomersale. Levi's, Shibi, McGregor en meer. Tot 85% korting.
5: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
7: Met deze week in de bonus. Alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars. Tweede gratis.
6: Play.
7: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
6: Lekker hoor.
7: Alle Dr. Utke Big Americans ook tweede gratis.
6: Doei.
7: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling ook tweede gratis.
6: Yes.
7: En de leukste hamsterzomer items vanaf 99 cent.
6: Hamster.
8: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl. Dit is Grand Prix Radio.
9: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
10: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Experts zijn bezorgd dat steeds meer jongeren persoonlijke gesprekken voeren met AI-chatbots als ChatGPT. Bijna een kwart van de jonge AI-gebruikers deelt geheimen eerder met een chatbot dan met hun beste vrienden. Door de gestegen benzineprijzen zijn autokopers op zoek gegaan naar elektrische tweedehandsjes. Afgelopen maanden steeg de verkoop met ruim de helft, heeft de BOVAG uitgezocht. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw aangevallen door Russische raketten en drones. En het dodental is nu gestegen naar 13. Meer dan 50 mensen raakten gewond.
9: Grand Prix Radio.
11: WK Update. De Verenigde Staten hebben Bosnië en Herzegovina met 2-0 verslagen. Volarin Balogun zorgde vlak voor rust voor de openingstreffer en kreeg later rood. Malik Tilman besliste het duel met een vrije trap. België heeft na verlenging met 3-2 gewonnen van Senegal. Yuri Tielemans benutte in de slotminuut van de verlenging een strafschop. Eerder was de achterstand van 0-2 in de reguliere tijd weggepoetst. Engeland heeft Congo met 2-1 verslagen. Harry Kane maakte na een vroege achterstand beide doelpunten. Het programma van vanavond en vannacht. Om 9 uur speelt Spanje tegen Oostenrijk. Vannacht om 1 uur speelt Portugal tegen Kroatië. Om 5 uur speelt Zwitserland tegen Algerije.
9: Grand Prix Radio Verkeer.
12: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is nog steeds behoorlijk druk op de Nederlandse wegen. Al neemt de drukte natuurlijk aan het einde van de spits wel wat af. Maar altijd nog 300 kilometer file bij elkaar. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Altijd nog 23 kilometer file tussen knooppunt Prins Klausplein en Nieuw-Vennep. Met bijna 40 minuten vertraging. Heeft deels te maken met de afgesloten A44 richting Amsterdam. Op de A16 Breda-Rotterdam 20 minuten vertraging bij Dordrecht. Na een ongeluk is de linkerrijstrook van de A29 dicht vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam. Dat zorgt voor 7 kilometer file bij Numansdorp met een half uur vertraging. Kapotte vrachtauto op de A59 vanuit Den Bosch naar knooppunt Zonzeel bij Afrit Dussen. 4 kilometer file en een kwartier vertraging daar. De weg is dicht, je moet daar via de af- en oprit.
9: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
13: Nout van Sommeren.
14: Met zo dadelijk Lewis Hamilton over Silverstone en triest nieuws over Rico Verhoeven.

0: Opvallend nieuws uit de kickboxwereld. Rico Verhoeven en zijn verloofde Naomi van Beem, die hebben hun relatie verbroken. Ja, ik zag het niet aankomen, want ik volg hem op social media. En deze week ook nog grappige filmpjes van hem en Naomi gezien. Dat doet het stel, is daar erg druk mee. Althans, was er erg druk mee. En ze zouden volgende maand ook in het huwelijk treden. Ja, Verhoeven laat weten dat hij door grote veranderingen in zijn persoonlijke en professionele leven ruimte en balans moet zoeken naar het zwaarste jaar in zijn carrière. Hij geeft aan momenteel niet de beste versie van zichzelf te zijn. En ja, de breuk is de meest opvallende verandering in aanloop naar een mogelijk volgend groot boksgevecht voor de wereldkampioen. Opvallend nieuws dus. Rico en zijn verloofde Naomi van Beem dus uit elkaar. Dan iets leukers. Formule 1 dit weekend. De grote prijs van Groot-Brittannië op het iconische circuit Silverstone. Lewis Hamilton, ja, het is zijn thuisrace. Hij is in de omgeving van Silverstone opgegroeid. En hij spreekt zelf over het circuit en de race al daar. Lewis Hamilton.
1: It's always the one where you feel most at home, of course. It's the one I get to pop in and see my parents and have home-cooked food. It is probably the best track that we really do get to go to. Now, of course, I'm biased, but it is the most fun track to drive. It's just a classic. It's like a vintage house, you know, like just, I'm really into vintage things, but like just there's so much character and beauty in vintage things. New things tend to lack charisma, and this thing's just full of history. I wouldn't say Silverstone's a difficult track to master. I think it probably suits a certain driving style. Of course, it suits a certain car. It's not the most technical of circuits. It's one where you really, it's a driver's circuit. It's one where you need to really have your wits about you, to carry the speeds through the corners that you go through.
0: Aldus zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton over het circuit in Silverstone. Een vintage circuit, dat vindt hij het. En daar houdt hij wel van. Natuurlijk, hij vindt elk circuit en elk publiek vindt hij helemaal geweldig. Maar zijn thuisrace, dat vindt hij helemaal top natuurlijk. Komend weekend alle actie live te horen vanuit Silverstone hier op Grand Prix Radio. Onder andere met het commentaar van onze eigen Olaf Mol en Jack Ploy. Doe het allemaal hier op jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

0: mi piace così.
1: Grand Prix Radio.
2: Sport in het kort.
3: Ajax neemt afscheid van Sinchenko, Tomiyasu en Jaros. Club uit Amsterdam stopt de samenwerking met de drie spelers na een seizoen dat eindigde op de vijfde plaats. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Doelman Vítězslav Jaros werd afgelopen seizoen gehuurd van Liverpool en was lange tijd ook de eerste doelman. Maar de Tsjech moest de beslissende fase van het seizoen aan zich voorbij laten gaan door een knieblessure. En ook voor Oleksandr Sinchenko eindigde de periode in Amsterdam al vroeg. Hij kwam door een zware knieblessure tot slechts twee wedstrijden. En hij werd pas in februari vastgelegd. En verdediger Takehiro Tomiyasu kwam eveneens minder aan spelen toe dan hij had gehoopt. Hij speelde uiteindelijk 9 keer voor Ajax. Nadat hij voor zijn komst naar Nederland al 1,5 jaar aan de kant stond met een zware knieblessure. Schoonmaak in de selectie volgt op de komst van de Braziliaanse linksback Caio Henrique. Hij maakte de overstap van AS Monaco naar de Johan Cruijff Arena. En voor Ajax is het vertrek van de spelers een logische stap in de vernieuwing van de selectie. Club eindigde het afgelopen seizoen als 5e. En de nieuwe technisch directeur Jordi Cruijff heeft de Spaanse trainer Michel aangesteld om de prestaties van het elftal weer naar een hoger niveau te tillen. En er worden de komende tijd nog veel meer wijzigingen in de spelersgroep verwacht.
2: Dit is
1: jouw sportradio.

sportieve start van je donderdag. Dit is jouw sportradio Grand Prix Radio. Nieuws uit de zwemwereld. Zwemcoach Mark Faber die zit een schorsing van 6 maanden... uit wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag. Die straf werd begin dit jaar opgelegd door het instituut sportrechtspraak na een klacht van een voormalig zwemster. Ja, de schorsing van Faber, die in het verleden bondscoach was in Nederland, die loopt op 9 juli aanstaande af. Zijn huidige werkgever, de Vlaamse Zwemfederatie, heeft laten weten volledig geïnformeerd te zijn en behoudt het vertrouwen in de coach, die ook nog Nederlandse zwemmers begeleidt. Dat is dus het nieuws uit de zwemwereld. Meer sport natuurlijk onderweg, want ook op deze donderdagochtend zijn wij jouw sportradio. Baby.

0: met jouw sportradio richting Tiene op deze donderdagochtend. Wat wel leuk is om te vermelden, normaal ben je van ons gewend dat op maandag er een nieuwe F1 aan tafel online verschijnt. Die award-winning podcast van Grand Prix Radio. Maar morgen, voorafgaand aan de grote prijs van Groot-Brittannië, verschijnt die ook op vrijdag een nieuwe podcast F1 aan tafel. Morgen vroeg vanaf 6 uur staat die online, deze week. Samantha Steenwijk, groot Formule 1-liefhebber, zij is de gast. Onze eigen Formule 1-commentator Olaf Mol, die natuurlijk ook de laatste nieuwtjes heeft richting het grote prijsweekend op Silverstone. En de meest controversiële Formule 1-analist van Nederland, Ronald Molendijk. Morgen vroeg vanaf 6 uur dus een nieuwe F1 aan tafel. Gewoon 2 keer in de week een verse podcast. En ook deze die wordt gepresenteerd door Frank Evenblij. En ook nu maak je kans op een volle tank brandstof voor je personenauto met deze podcast. Als je meedoet met Raad het Autogeluid. Morgen vroeg vanaf 6 uur dus online via GrandPrixRadio.nl, jouw favoriete podcast-app. En hij is ook te zien als videocast via de Kijk-app. Dat dus morgen vroeg vanaf 6 uur. Een nieuwe F1 aan tafel. Zo dadelijk hier Koffie en Classics met Danny en heel veel sport.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio nieuws.
2: 10 uur.
4: Goedemorgen, dit is de ANP nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Er zijn zorgen dat steeds meer jongeren AI-chatbots gebruiken als vertrouwenspersoon. Bijna een kwart van de jonge AI-gebruikers legt persoonlijke problemen liever voor aan ChatGPT dan aan hun beste vrienden, meldt een vandaag. Experts vinden dat een slechte zaak. Zij zeggen, jongeren krijgen hapklare antwoorden uit een gedachteloos computermodel. Minister Pieter Heerma wil een organisatie optuigen die gaat kijken of verkiezingen in ons land beïnvloed worden door het buitenland. In een paar andere Europese landen bestaan die organisaties al. Rond de gemeenteraadsverkiezingen waren er al geluiden dat er vanuit het buitenland mensen online werden beïnvloed door nepinformatie. De Oekraïnse hoofdstad Kiev was vannacht opnieuw het toneel van oorlogsgeweld. Het ging om een grote aanval. Tientallen flats en een hotel werden geraakt door Russische raketten en drones. En daarbij zijn volgens Oekraïne zeker 13 mensen om het leven gekomen. Meer dan 50 mensen raakten gewond. Een verschuiving in de occasionsmarkt. Door de hoge benzineprijzen zijn autokopers op zoek gegaan naar elektrische tweedehandsjes. De BOVAG zag dat de afgelopen maanden de verkoop met ruim de helft steeg. Vooral in april was er een piek te zien. 8 op de 100 verkochte occasions reed op stroom. In de loop van de ochtend wordt de bewolking dikker en volgt er een zone met lichte regen die over het land trekt. En later in de middag trekt de regen weg en klaart het vanuit het westen breed op. Maximaal 23 graden.
3: Grand Prix Radio.
5: WK Update. De Verenigde Staten hebben Bosnië en Herzegovina met 2-0 verslagen. Volarin Balogun zorgde vlak voor rust voor de openingstreffer en kreeg later rood. Malik Tilman besliste het duel met een vrije trap. België heeft na verlenging met 3-2 gewonnen van Senegal. Yuri Tielemans benutte in de slotminuut van de verlenging een strafschop. Eerder was de achterstand van 0-2 in de reguliere tijd weggepoetst. Engeland heeft Congo met 2-1 verslagen. Harry Kane maakte na een vroege achterstand beide doelpunten. Het programma van vanavond en vannacht. Om 9 uur speelt Spanje tegen Oostenrijk. Vannacht om 1 uur speelt Portugal tegen Kroatië. Om 5 uur speelt Zwitserland tegen Algerije.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Heel langzaam lossen de files van de ochtendspits op. Het is nog behoorlijk druk met 200 kilometer file in totaal. De A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij elkaar 20 kilometer file nog tussen knooppunt Prins Klausplein en Nieuw-Vennep. Hou rekening met dik een half uur vertraging. Op de A10 vanuit Koenplein naar knooppunt de Nieuwemeer voor knooppunt Amstel 4 kilometer file en een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, er zijn 2 rijstroken dicht. En werkzaamheden op de A27 vanuit Breda naar Gorkum voor knooppunt Gorkum 7 kilometer file en 20 minuten vertraging.
7: Stel je voor. It's like Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar €3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
11: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleforbedrijven.nl.

0: liggen. Lidl!
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
5: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
6: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
5: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
6: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
7: Hey.
8: Hey, liefie. Ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
7: Ja. Dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
8: Ja, dat is helemaal top. Dat komt perfect uit.
9: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
10: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen. Een fles van 1,5 liter. Voor maar €1,08. Heerlijk fris. Altijd laag.
9: Neem nu NL ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL ziet. Slim bekeken.
11: Uh-oh.
12: Je kan niet altijd winnen in het leven, maar wel altijd een win-winner zijn. Want met Lot of Happiness maak jij kans op mooie prijzen en wint sowieso je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speelbewust 18+.
13: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2.

0: bij de verfzaak.
1: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.

This is how we do it. En hoe doen we het dan? Nou, heel simpel. We hebben koffie en classics. Tenminste, als jij voor de koffie zorgt, zorg ik voor de classics. Daarnaast hebben we natuurlijk sportupdates voor je. Kwart voor en kwart over. Sport in het kort praten we je even bij. En we moeten het hebben over het WK voetbal. Vanavond om 9 uur wordt er gespeeld in de Verenigde Staten. De 8e finale tussen Spanje en Oostenrijk. Wie denk jij dat er gaat winnen? Wie heb je ingevuld op je pool? Ja, natuurlijk, ik heb ook Spanje ingevuld. Hoewel Spanje toch minder sterk is dan ik verwacht had. Mocht je nou voor de eindzege nog een tip willen hebben. Hij heeft het van de week al gezegd na het verlies tegen Frankrijk. De Zweedse bondscoach Graham Potter. Die denkt dat Frankrijk echt wel een grote kans maakt op de eindzege. Dus misschien moet je die ook eventjes in gedachten houden. Het is in ieder geval nog hartstikke spannend. Wil je de wedstrijd van Spanje-Oostenrijk vanavond bekijken? 9 uur wordt hij uitgezonden op NPO 1. En hier zo direct, inderdaad, sport in het kort. Je hoort het op Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: crowd. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Zwemcoach Mark Faber zit momenteel een schorsing uit van 6 maanden... vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. En zijn straf loopt inmiddels bijna ten einde. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Die straf werd eerder dit jaar opgelegd door het instituut Sportrechtspraak... na een klacht van een voormalig zwemster. En die klacht dateert uit de zomer van 2024. Dat is de periode waarin Faber nog als bondscoach in Nederland werkte. Zowel de Nederlandse Zwembond als de Mondiale Zwembond... hebben de opgelegde schorsing overgenomen en hierdoor mag de coach tot 9 juli in geen enkele hoedanigheid actief zijn binnen de zwemsport. Sinds zijn vertrek bij de Nederlandse Zwembond, na de Spelen van Parijs, is Faber werkzaam voor de Vlaamse Zwemfederatie. En die federatie laat weten, volledig en transparant door Faber te zijn geïnformeerd over het dossier en over de procedure. En op basis van die informatie en de lopende samenwerking ziet de Belgische Bond geen reden om de arbeidsrelatie te beëindigen. Ondertussen is er onduidelijkheid ontstaan over de werkzaamheden van de coach tijdens een schorsingsperiode, wanneer het dus niet mocht. Er zijn signalen dat Faber, ondanks de opgelegde sanctie, alsnog Nederlandse zwemmers zou hebben begeleid in België. Het is nog niet vastgesteld of dit daadwerkelijk is gebeurd. En de schorsing is bijna ten einde. Over een week loopt die af.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Download Radio. Goedemorgen, het is Koffie en Classics. Het is 2 juli vandaag. Laten we even teruggaan in de Formule 1 geschiedenis naar 2 juli 2006. Ja, 20 jaar geleden. Toen werd namelijk de grote prijs van Amerika verreden. Een jaar nadat er maar 6 auto's aan de finish kwamen vanwege dat bandendebakel met Michelin. Nou, ook in 2006 kwamen er niet zo heel veel auto's over de streep, want er gebeurde genoeg in die wedstrijd. Let op, hè. Onder andere de startcrash met onder andere de uitvallers Frank Montagny, Christian Klien, Scott Speed, Mark Webber, Juan Pablo Montoya en Nick Heidfeld, die behoorlijke klappen maakten. Maar ook Kimi Räikkönen wist de wedstrijd niet uit te rijden, net als Jenson Button, Takuma Sato, Thiago Montero, Jacques Villeneuve blies zijn motor van zijn BMW op, Christian Albers die had een schakelprobleem en uiteindelijk Ralf Schumacher zo'n 10 rondjes voor het einde had ook een technisch probleem. Dus er waren echt heel wat uitvallers, waardoor er maar 9 auto's aan de finish kwamen. Niet normaal, hè? Uiteindelijk gewonnen door de mannen van Ferrari, Michael Schumacher won de wedstrijd. En Felipe Massa werd tweede voor de Renault van Giancarlo Fisichella. Dat dus in 2006. Dit weekend, grote prijs van Engeland die voor de deur staat. Tijdschema neem ik zo direct nog wel even met je door. Het is in ieder geval een sprintweekend, dus de actie gaat natuurlijk vrijdag al beginnen met de enige vrije training die ze hebben. En vrijdagavond de sprintkwalificatie. Meer

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
5: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.

0: heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen en voor zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
6: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
7: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptop.

0: recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak, daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
1: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
3: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
4: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
5: Grand Prix Radio.
6: WK Update. De Verenigde Staten hebben Bosnië en Herzegovina met 2-0 verslagen. Volarin Balogun zorgde vlak voor rust voor de openingstreffer en kreeg later rood. Malik Tilman besliste het duel met een vrije trap. België heeft na verlenging met 3-2 gewonnen van Senegal. Yuri Tielemans benutte in de slotminuut van de verlenging een strafschop. Eerder was de achterstand van 0-2 in de reguliere tijd weggepoetst. Engeland heeft Congo met 2-1 verslagen. Harry Kane maakte na een vroege achterstand beide doelpunten. Het programma van vanavond en vannacht. Om 9 uur speelt Spanje tegen Oostenrijk. Vannacht om 1 uur speelt Portugal tegen Kroatië. Om 5 uur speelt Zwitserland tegen Algerije.
5: Grand Prix Radio Verkeer.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Files nemen af, maar altijd nog 169 kilometer in het land. Op de A2 rijden nog langzaam vanuit Den Bosch naar Utrecht. 10 minuten vertraging bij Waardenburg. 10 minuten op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij Nieuw-Vennep nog 10 kilometer file. Op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt de Nieuwemeer. Bij knooppunt Amstel op de A10 Oost. 10 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden, want er zijn 2 rijstroken dicht. A16 Breda-Rotterdam, 20 minuten vertraging bij Dordrecht. En een kapotte auto op de rechte rijstrook van de A58 vanuit Breda naar Tilburg bij Tilburg-Reeshof. Vanaf knooppunt Galder 13 kilometer file met 20 minuten vertraging.
5: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
8: Danny Elbersen, met zo direct alvast een blik op het Formule

Ja, ja, natuurlijk. Komend weekend weer Formule 1. Grote prijs van Engeland komt eraan op Silverstone. Hele vette baan natuurlijk. Ja, hoe gaat het weekend eruit zien? Het is een sprintweekend. Dat betekent dat er één vrije training is. Die wordt vrijdagmiddag om 1:30 verreden. Het commentaar op de radio bij die sessie komt van Koen Bakker en Max Koebold. Smiddags, vrijdagmiddag om 5:30, hebben we dan de sprintkwalificatie. Die wordt gedaan door Olaf Mol samen met Koen Bakker. En dan op zaterdag 4 juli, 1 uur, de sprintrace. Om 5:00 smiddags hebben we dan de kwalificatie. En zondag natuurlijk, zondagmiddag om 4 uur, de Formule 1 race. De Grand Prix van Engeland met Olaf Mol en Jack Ploy. Het commentaar is dan ook weer live te beluisteren. En we gaan ook weer voorbeschouwen, kun je ook horen op de radio, van 4:50 tot 4:50. Voorbeschouwen op de wedstrijd met Olaf en Jack. Dat wordt een lekker weekend. En als je het wil beluisteren, dat kan natuurlijk via onze DAB+. Dat kan via onze FM-frequentie in de Randstad, 97.6. Of je luistert gewoon via de app, dat kan natuurlijk ook. Of lekker via grandprixradio.nl.

0: Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: Ismaël Saibari verlaat PSV voor een recordbedrag van 55 miljoen euro en maakt de overstap naar Bayern München. En daarmee verbreekt de middenvelder het oude uitgaande transferrecord van de club uit Eindhoven. Dat stond sinds 2019 op naam van Irving Lozano. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Transfer zat er al een tijdje aan te komen. De 25-jarige Marokkaan onderging zijn medische keuring in de Verenigde Staten, waar hij momenteel verblijft voor het wereldkampioenschap. Saibari noemt zijn vertrek er een met gemengde gevoelens. Hij kijkt uit naar zijn nieuwe avontuur bij de Duitse club, maar geeft aan dat hij Eindhoven als thuis is gaan beschouwen. Hij dankt PSV voor de kansen die hij kreeg om zich te ontwikkelen als mens en als voetballer. De loopbaan van Saibari bij PSV begon in 2020... na zijn vertrek uit de jeugdopleiding van het Belgische KRC Genk. In de jaren die volgden speelde hij 142 wedstrijden voor PSV. En daarin was hij direct betrokken bij 71 doelpunten. Hij scoorde zelf 42 keer en leverde 29 keer de assist af. Met PSV won hij onder meer 3 landstitels en 2 keer de KNVB-beker. Op het huidige wereldkampioenschap is Saibari in vorm. Hij wist in alle 3 de groepswedstrijden te scoren en benutte de beslissende strafschop in de serie tegen Nederland. En Bayern München bereidt zich inmiddels voor op het nieuwe seizoen. Dat begint al eind augustus met de Duitse Supercup. En daarin is Borussia Dortmund de tegenstander.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio met Tina Turner en David Bowie in Coffee en Classics. Nou, meer van dit soort giganten hoor je zo direct na 11 uur in het tweede gedeelte. Gaan we het ook nog hebben over Wimbledon. En natuurlijk, welke wedstrijden worden er vanavond nog meer gespeeld naast Spanje-Oostenrijk op het WK voetbal?
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 11 uur.
3: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Grondpersoneel van luchthavens komt in aanmerking met schadelijke kankerverwekkende stoffen, zegt de Gezondheidsraad. Het spul zit in de uitlaatgassen van vliegtuigmotoren. In de uitstoot zit fijnstof dat via de longen in het bloed terechtkomt en kanker kan veroorzaken. Het advies is om grondpersoneel beter te beschermen. In het Maastadziekenhuis in Rotterdam kunnen de polyklinieken weer patiënten ontvangen. Gisteren ontstond een computerstoring en werden de meeste afspraken afgezegd. De problemen zijn nog niet voorbij, want de spoedeisende hulp is nog dicht en operaties zijn geschrapt. Het ziekenhuis heeft volgens regiozender Rijnmond sorry gezegd. De aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev was de grootste tot nu toe in de oorlog met Rusland, zegt de burgemeester. Flats en andere plekken waar veel mensen zitten werden aangevallen met raketten en drones. Er zijn zeker 13 doden en bijna 90 gewonden. Morgen is in Kiev een dag van rouw. Goed nieuws over de heide bij Oorschot in Brabant, waar eerder dit jaar een grote brand uitbrak bij een militaire oefening. Na de brand was een groot deel van de heide zwart. Volgens Omroep Brabant is de natuur zich aan het herstellen. Hier en daar zijn al groene plukjes te zien. In de loop van de ochtend wordt de bewolking dikker en volgt er een zone met lichte regen die over het land trekt. En later in de middag trekt de regen weg en klaart het vanuit het westen breed op. Maximaal 23 graden.
2: Grand Prix Radio.
1: WK Update.
4: De Verenigde Staten hebben Bosnië en Herzegovina met 2-0 verslagen. Volarin Balogun zorgde vlak voor rust voor de openingstreffer en kreeg later rood. Malik Tilman besliste het duel met een vrije trap. België heeft na verlenging met 3-2 gewonnen van Senegal. Yuri Tielemans benutte in de slotminuut van de verlenging een strafschop. Eerder was de achterstand van 0-2 in de reguliere tijd weggepoetst. Engeland heeft Congo met 2-1 verslagen. Harry Kane maakte na een vroege achterstand beide doelpunten. Het programma van vanavond en vannacht. Om 9 uur speelt Spanje tegen Oostenrijk. Vannacht om 1 uur speelt Portugal tegen Kroatië. Om 5 uur speelt Zwitserland tegen Algerije.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Al zijn er 140 kilometer file in het land. De files nemen af, maar het gaat maar heel langzaam vanochtend. Er staat er nog een kapotte auto op de linkerrijstrook van de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Del. Vanaf knooppunt Empel 15 kilometer file en 20 minuten vertraging. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam, kwartiertje vertraging bij Roelof Arendsveen. Werkzaamheden op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Bij industriegebied Avelingen 7 kilometer file en 20 minuten oponthoud. Kapotte vrachtauto heeft een file op de A58 veroorzaakt vanuit Breda naar Tilburg. Nog 10 kilometer vanaf knooppunt Gelder een kwartier vertraging. En ook een kapotte vrachtauto op de A58 vanuit Tilburg naar Breda. Ook die staat bij Tilburg Reeshof. Daar is de rechte rijstrook dicht. 7 kilometer file heeft dat tot gevolg met zo'n 20 minuten vertraging.
6: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
7: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
6: Boeie.
7: Alle hak, tweede gratis.
6: Lekker hoor.
7: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
6: Zoé.
7: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
6: Yes.
7: En de leukste hamster zomeritems

0: beste WK-deals scoor je bij Keukeloods.
1: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Otrium Zomersale. Levi's, Shibi, McGregor en meer tot 85% korting.
5: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
6: Iedereen begrijpt elkaar.
7: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
8: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
9: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring nu 2 voor 24 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen voor mij en mama?
11: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
12: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
11: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
9: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
13: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je obu op netlink.nl.
14: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
13: Bestel je obu op netlink.nl.
15: Goedemorgen!
16: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
17: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
18: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
19: Ik heb letterlijk niks.
20: Het gaat de hele dag regenen, hè?
21: Nee, ik heb geen regenjas.
20: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
22: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
23: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
24: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.

Grand Prix Radio. Met een paar hofleveranciers uit ons programma Koffie en Classics. U2 hoorde je. Beautiful Day. Nou, Beautiful Day is het zeker. En een Beautiful Day wordt het misschien ook wel voor een aantal ploegen. Nou, zeker wel voor een aantal ploegen op het WK. Want uiteindelijk moet er een winnaar overblijven. Dus 6 ploegen moeten vanavond in actie komen op het WK voetbal. In Inglewood, in het Los Angeles Stadium, speelt Spanje tegen Oostenrijk vanavond om 9 uur. Vannacht om 1 uur is het Portugal die aan moet treden tegen Kroatië. Dat gebeurt in Toronto, in Canada. En ook in Canada de wedstrijd tussen Zwitserland en Algerije. Die wordt gespeeld vannacht om 5 uur. Alle wedstrijden zijn natuurlijk weer live te volgen bij NPO 1. Blijven 3 ploegen over die dan vervolgens weer verder gaan. Dus dan kun je ook je pool weer verder gaan invullen. Wie heb je getipt voor de eindzegen? Lastig, hè? Ik ben heel benieuwd. Weet je, ik laat het afhangen van jullie. Gooi maar een paar goede tips op. Ik ben heel benieuwd, want dan ga ik dat overnemen in mijn pool. Ik heb het volste vertrouwen in jullie, dat zeker. Hier zo direct sport in het kort. Eerst krijg je de FBI Project met een oudje. En Ultrafox nu met Vienna op Grand Prix Radio. Wow.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De vrouwenploeg van Ajax heeft de selectie versterkt met twee bekende namen. Clublegt international Katja Snoeys en middenvelder Nadine Noordam, beide vast op de zomer van 2029. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Katja Snoeys komt over van het Engelse Everton. 29-jarige aanvaller speelde eerder onder meer in Frankrijk en voor verschillende Nederlandse clubs. En technisch manager Dolf Rox noemt haar een technisch begaafde speler die met haar ervaring en scorend vermogen een belangrijke rol kan spelen in het begeleiden van jongere talenten. Snoeys, die onlangs openheid gaf over haar gezondheidssituatie met endometriose, kon rekenen op interesse van meerdere clubs, maar kiest nu voor een verbintenis in Amsterdam. Naast de komst van Snoeys keert Nadine Noordam terug bij Ajax. 27-jarige middenvelder stond al tussen 2021 en 2025 onder contract in Amsterdam en tijdens die periode behaalde de ploeg een landskampioenschap en werd twee keer de KNVB-beker gewonnen. Noordam vertrok begin vorig jaar naar Brighton & Hove Albion in Engeland. Daar speelden ze zich in de kijker door in de halve finale van de Engelse beker in de slotminuten de beslissende treffer te maken tegen Liverpool. Die bekerfinale werd uiteindelijk verloren van Manchester City. Met het vastleggen van deze twee spelers zet Ajax een volgende stap in de samenstelling van het team voor de komende seizoenen. Club hoopt met de ervaring van Snoeys als met de vertrouwde kracht van Noordam de ambities op het hoogste niveau weer verder waar te maken.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Sportradio op de donderdag. En dat betekent dat we nog even verwijderd zijn van het sportweekend wat bomvol zit. Want naast dit weekend de start van de Tour de France. Ze beginnen met een ploegentijdrit zaterdag. Dat gebeurt in Barcelona. Ze doen twee etappes, doen ze daar. Eerst een ploegentijdrit van zo'n 20 kilometer. En daarna de eerste echte etappe voordat ze terugkeren naar Frankrijk. Dan hebben we dus de komende maand daar de Tour de France. Dit weekend natuurlijk ook Formule 1 in Engeland op het circuit van Silverstone. Naast de Formule 1 komt ook de Formule 3 in actie en ook de Formule 2. En daarin rijdt dan natuurlijk ook Laurens van Hoepen. Vinden we leuk om te zien. En in de Formule 2 en Formule 3 natuurlijk ook Nederlandse teams, waaronder Van Amersfoort Racing. Laten we hopen dat het volkslied naar eens gaat klinken. Is het dan niet voor een rijder, dan misschien wel voor het team. Als je het wil volgen, het wordt allemaal uitgezonden bij Viaplay. Richting 11:30 nu, dit is Grand Prix Radio. Jouw sportradio.

0: ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruin.

0: fijne verjaardag.
1: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
2: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
3: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
2: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
3: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
4: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus

0: niet liggen. Lidl!
1: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elke maand weer.

0: vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
1: Smeuïg, rijk gevuld. Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest, nu 8 bollen voor 1,69. Bij
2: Fomar, voor de markt. Fomar, voor de markt.
0: Bestel je OBU op netlink.nl.
3: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
4: Ja, mooie wasmachine dit hoor.

0: heb hem zelf ook.
1: Rook?
0: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
1: Nee, rook, uit de meterkast.
2: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
0: Zo, koffie?
2: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
3: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram, 1 plus 1 gratis. En melk Univla, een literpak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten. Grand Prix Radio.
6: WK Update. De Verenigde Staten hebben Bosnië en Herzegovina met 2-0 verslagen. Volarin Balogun zorgde vlak voor rust voor de openingstreffer en kreeg later rood. Malik Tilman besliste het duel met een vrije trap. België heeft na verlenging met 3-2 gewonnen van Senegal. Joeri Tielemans benutte in de slotminuut van de verlenging een strafschop. Eerder was de achterstand van 0-2 in de reguliere tijd weggepoetst. Engeland heeft Congo met 2-1 verslagen. Harry Kane maakte na een vroege achterstand beide doelpunten. Het programma van vanavond en vannacht. Om 9 uur speelt Spanje tegen Oostenrijk. Vannacht om 1 uur speelt Portugal tegen Kroatië. Om 5 uur speelt Zwitserland tegen Algerije.
7: Grand Prix Radio Verkeer.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Altijd nog 100 kilometer file in het land. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Een kwartiervertraging bij Waardenburg. 10 minuten op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht. Werkzaamheden op de A27 vanuit Breda naar Gorkum bij industriegebied Avelingen. Een kwartiervertraging. En nog 10 minuten vertraging bij Tilburg-Reeshof als je over de A58 vanuit Tilburg naar Breda rijdt.
7: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
9: Danny Elbersen. Met zo direct meer over tennis.

Grand Prix Radio, jouw sportradio met Will Smith, Man in Black. Van die film, ja, van heel lang geleden. Misschien leuk om hem nog eens een keertje te kijken. In ieder geval leuk om het liedje nog even te horen in Coffee and Classics. En daarin hebben we het natuurlijk ook over tennis. Want in Londen gaat het bij Wimbledon weer verder op de grasbanen van die All England Club. Laatste wedstrijden uit de tweede speelronde worden afgewerkt om een plek te bemachtigen in de volgende ronde. Helaas, zonder Talon Griekspoor, hij is uitgeschakeld, heeft de tweede rondes niet weten te bereiken. En Serena Williams, 44 jaar oud, is afgelopen week ook uitgeschakeld. Probeerde een comeback te maken, maar ja, die kon er toch niet helemaal meer bijbenen. Nou, wie er overgebleven zijn, die kunnen onder andere vanmiddag in actie komen. Vanmiddag om 12 uur gaat het weer verder daar in Londen. En hier zo direct sport in het kort, maar eerst hoor je Lips Incorporated op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse inbreng in het enkelspel op Wimbledon is beëindigd. Met de uitschakeling van Botik van der Zandschulp en Jesper de Jong zijn er geen tennissers uit Nederland meer actief in het toernooi. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Botik van der Zandschulp speelde een vijfzetter tegen de Rus Roman Zavulin. Partijen kenden een wisselend verloop. Van der Zandschulp knokte zich terug door de stand gelijk te trekken naar 2-2 in sets. In de beslissende super tiebreak van de vijfde set bleek Zavulin met 10-5 de sterkste. Tennisser laat weten dat deze uitschakeling hem heel veel pijn doet. Het is voor Van der Zandschulp al de vijfde keer in 6 jaar... dat zijn deelname in de tweede ronde eindigt. Dan naar Jesper de Jong. Die kon zijn vorm van Roland Garros niet doortrekken naar Londen. Hij speelde tegen João Fonseca. En dat is een Braziliaan die in 3 sets te sterk was voor hem. In de eerste set kon de Nederlander weinig uitrichten. Hoewel hij in de tweede set een vroege achterstand wegwerkte, verloor hij die set alsnog. En in de derde set was een break bij een 3-3-stand voldoende voor Fonseca om de wedstrijd te beslissen. Bij de vrouwen was er voor het hoofdtoernooi al geen Nederlandse deelname. De uitschakeling van Van der Zandschulp en de Jong betekent dat Nederland voor de rest van het toernooi niet meer vertegenwoordigd is in het enkelspel.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

editie van Koffie en Classics. Maar wees gerust, morgen om 10 uur gewoon nieuwe classics voor je. En zo direct na 12 uur natuurlijk hartstikke lekkere muziek. En heel veel sport gebracht door Alexander Stevens. Dus hele fijne donderdag nog.

0: Sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
3: 12 uur.
4: Goedemiddag, dit is de AP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Er is een groot internationaal onderzoek gehouden naar wat ze noemen drogeerverkrachtingen. Dat is een vorm van seksueel misbruik waarbij vrouwen eerst worden bedwelmd met drugs. Er zijn volgens politieorganisatie Europol 156 daders en slachtoffers opgespoord. Of daar ook Nederlanders bij zitten is niet duidelijk. Grondpersoneel op vliegvelden werkt in een onveilige omgeving, vindt de Gezondheidsraad. Want uitlaatgassen van vliegtuigmotoren zijn kankerverwekkend. Nu de raad met die conclusie is gekomen, kan een volgende stap worden gezet. En dat is het instellen van een grenswaarde waarbij nog veilig kan worden gewerkt. Tussen Spijkenisse en Rotterdam is een containerschip op een brug gebotst. Het schip was onderweg naar de Rotterdamse haven toen het misging. Maar kon na de botsing uiteindelijk wel doorvaren. Er zou niemand gewond zijn geraakt. De schade aan de brug wordt nog onderzocht. Er is zoveel belangstelling om de WK-wedstrijd van Kaapverdië tegen Argentinië in het groot te zien, dat een Rotterdamse bioscoop er een derde zaal voor opent. En die is al bijna uitverkocht. Er zijn nu in totaal al 1000 kaarten weg. In Rotterdam wonen veel Kaapverdianen. En 6 spelers uit de selectie komen er ook vandaan. Het is bewolkt en er valt af en toe regen en motregen. Vanuit het noordwesten wordt het weer droog en breekt de zon door. De wind waait uit het noordwesten en is matig tot krachtig. Het is 20 tot 24 graden.
0: Grand Prix Radio.
3: WK Update.
5: De Verenigde Staten hebben Bosnië en Herzegovina met 2-0 verslagen. Volarin Balogun zorgde vlak voor rust voor de openingstreffer en kreeg later rood. Malik Tilman besliste het duel met een vrije trap. België heeft na verlenging met 3-2 gewonnen van Senegal. Yuri Tielemans benutte in de slotminuut van de verlenging een strafschop. Eerder was de achterstand van 0-2 in de reguliere tijd weggepoetst. Engeland heeft Congo met 2-1 verslagen. Harry Kane maakte na een vroege achterstand beide doelpunten. Het programma van vanavond en vannacht. Om 9 uur speelt Spanje tegen Oostenrijk. Vannacht om 1 uur speelt Portugal tegen Kroatië. Om 5 uur speelt Zwitserland tegen Algerije.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Staat op file op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Kwartiertje vertraging bij Waardenburg. En een kwartier vertraging op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum. 5 kilometer door de werkzaamheden.
7: Even bollen. Iedereen moet het weten.
8: Het is zomersale bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie al vanaf 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
9: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
13: I am Vaiana of Motunui.
14: Deze zomer. Here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
15: See her light up the night.
14: Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
2: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
15: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
16: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
15: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf en voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
17: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
18: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
19: Of deze, in een leuk plaatsje.
20: Met

0: vakantiediscounter.nl.
1: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Rij de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue alarm?
6: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
7: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Grand Prix Radio.
9: Alexander Stevens.
10: Goedemiddag, nieuws over Ronald Koeman, maar in dit geval junior. Want hij tekent de komende twee seizoenen bij Telstar. 31 jaar is hij en heeft zijn contract verlengd tot 2028.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is je donderdagmiddag met bewolking, regen, ook druppels. Later gaat het wel weer opklaren, hoor. Temperaturen tussen de 20 en 24 graden vandaag. Ik zei net al, in het voetbal blijft Ronald Koeman, maar in dit geval dus junior, de komende twee seizoenen bij Telstar. Hij is inmiddels 31 jaar en heeft zijn aflopende contract bij Telstar verlengd tot medio 2028. Hij groeide natuurlijk voor seizoen uit tot een held daar in Velsen-Zuid. Want in de laatste competitiewedstrijd scoorde hij uit een penalty en stelde daarmee de handhaving in de Eredivisie veilig. Eigenlijk op een hele historische wijze voor de club. En dankzij zijn heldenrol en de nieuwe verbintenis blijft hij dus behouden ook voor het hoogste Nederlands niveau, de Eredivisie, en blijft hij in Velsen-Zuid. Over voetbal gesproken, de bondscoach van Engeland, Thomas Tuchel, heeft een bijzondere oproep gedaan. En die heeft hij gedaan aan alle Engelse ouders. Hij hoopt dat zij een excuusbrief schrijven voor de scholen, zodat kinderen komende zondagnacht, de nacht van zondag op maandag, wakker kunnen blijven om te kijken naar de 8e finale van het WK als Engeland tegen Mexico moet voetballen. Ze moeten in de knock-outfase na een 2-1 overwinning op Congo straks tegen Mexico. En de bondscoach van Engeland, Tuchel, benadrukt het belang van de steun van jonge fans voor het nationale Engelse elftal tijdens het toernooi. Ik ben benieuwd hoe de scholen en de ouders daarop reageren. Ajax heeft het nieuwe thuistenu gepresenteerd. Ja, iets nieuws was het motto. Niets nieuws houdt. Ja, even duidelijk. Dus niets nieuws was het motto. Gaan we dadelijk erover hebben hoe het eruit ziet. Ik ben benieuwd of jij dan zegt, nou, dat is niets nieuws. Je hoort het zo hier bij Grand Prix Radio. Wij zijn jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Formule 1-team van Williams zet alles op alles om de huidige sportieve tegenvallers om te buigen. De teambaas, James Vos, kondigt voor de Grand Prix van Azerbeidzjan in september een bijna volledig nieuwe auto aan. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het team heeft een lastige fase achter de rug. Door een moeizame voorbereiding op het seizoen was de auto bij de start te zwaar en niet op tijd klaar. En de problemen rondom het gewicht van de auto remmen de ontwikkeling en de prestaties, waardoor het team op de achtste de plek in het constructeurskampioenschap staat. In de recente races bleven punten uit en werden de zwakke punten van de auto pijnlijk duidelijk. Zeker in warme omstandigheden. De coureurs Alex Albon en Carlos Sainz hebben hun onvrede geuit over het gebrek aan vooruitgang. Tijdens de race in Oostenrijk kon het team geen rol van betekenis spelen, mede doordat concurrenten wel met updates kwamen en Williams dus niet. Het team kiest nu voor een stapsgewijze aanpak. Tijdens de Brits de Grand Prix introduceert Williams een pakket van middelgrote omvang. Daarna volgen kleine verbeteringen in Spa en Budapest. En ook voor Zandvoort staan aanpassingen gepland die zich richten op gewichtreductie. Toch ligt de echte hoop bij de grote update voor Baku. Albon tempert de verwachtingen voor de korte termijn. Hij stelt dat de komende upgrades nog geen grote doorbraak naar de middenmoot betekenen, maar hij ziet ze wel als een noodzakelijke eerste stap om het gat naar concurrenten zoals Haas te verkleinen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Country Radio, jouw sportradio met de Verve en Bittersweet Symphony. Het is je donderdagmiddag, smakelijk eten tijdens de lunch. Het is bewolkt, het regent af en toe, later klaart het wel weer op. Temperaturen tussen de 20 en de 24 graden. Morgen, zonnige periode, morgen is het droog. Goeie vooruitzichten dus. Temperatuur morgen rond de 25 graden. En ik had het er net al even over het nieuwe tenue van Ajax. Ja, hoe ziet dat eruit onder het motto niks nieuws? Want, heel eerlijk, Ajax heeft natuurlijk ook een tenue te presenteren. En dat deden ze vanochtend. Het nieuwe thuistenue voor het komend seizoen. Ze houden vast aan het iconische ontwerp, zoals ze zelf zeggen. Het shirt bevat de gebruikelijke brede verticale rode baan in het midden. Geflankeerd, met een mooi woord, door twee witte stroken. De klassieke en herkenbare uitstraling van de wedstrijden die thuis worden gespeeld in de Johan Cruijff Arena. Natuurlijk in de Eredivisie en de mogelijke, eventuele, Europese competities. Ja, sorry voor het lachen. Zometeen hier veel meer sport in het kort. Natuurlijk ook het WK, maar eerst de nieuwe van Teddy Swims.
1: Sportradio.

0: samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
1: Even bollen. Iedereen moet het weten.
2: Het is zomersale bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot €50 korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie al vanaf €4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
3: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde

0: pakken.
1: ANWB en gaan.
2: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blaad je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
4: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Hak je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
6: Hak je dag!
7: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
8: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
7: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
8: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
9: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
10: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf €2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
1: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt. En kom naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The bit that works.
4: Grand Prix Radio.
5: WK Update. De Verenigde Staten hebben Bosnië en Herzegovina met 2-0 verslagen. Volarin Balogun zorgde vlak voor rust voor de openingstreffer en kreeg later rood. Malik Tilman besliste het duel met een vrije trap. België heeft na verlenging met 3-2 gewonnen van Senegal. Yuri Tielemans benutte in de slotminuut van de verlenging een strafschop. Eerder was de achterstand van 0-2 in de reguliere tijd weggepoetst. Engeland heeft Congo met 2-1 verslagen. Harry Kane maakte na een vroege achterstand beide doelpunten. Het programma van vanavond en vannacht. Om 9 uur speelt Spanje tegen Oostenrijk. Vannacht om 1 uur speelt Portugal tegen Kroatië. Om 5 uur speelt Zwitserland tegen Algerije.
4: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht een kwartiertje vertraging bij Waardenburg. Kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook van de A5 vanuit Amsterdam naar Hoofddorp. Bij knooppunt De Hoek is er 1 rijstrook dicht en wel de rechter. Daardoor 10 minuten vertraging. Op de A27 Breda-Gorkum werkzaamheden bij knooppunt Gorkum. 5 kilometer file en een kwartier oponthoud. En de N62, in die weg ligt de Westerschelde-tunnel. Die is in beide richtingen dicht. Er is een auto met caravan geschaard. Gaat minimaal nog tot 1 uur duren. Omrijden via Antwerpen. Op de N325 vanuit Duitsland naar Nijmegen. 20 minuten vertraging bij Nijmegen.
4: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
7: Alexander Stevens.
8: Met zometeen de WK voetbal.

Free Radio, jouw sportradio. Robbie Williams, let me entertain you. En op het wereldkampioenschap voetbal in Noord-Amerika, je weet het. Natuurlijk ook Canada, hè, dat valt onder Noord-Amerika. Maar ook Mexico is vandaag ronde 32. Vanavond en in de late nachtelijke uren strijden de 6 geplaatste landen voor nu in de knock-outfase voor een plekje. En dat is een plekje bij de laatste 16 wedstrijden vanavond. Spanje-Oostenrijk, goede pot, om 9 uur. Die wordt gevoetbald in Los Angeles. Om 1 uur vannacht Portugal tegen Kroatië. En Zwitserland moet aan de bak. Tegen Algerije om 5 uur. De wedstrijden zijn te zien bij NPO 1. Zometeen even bijpraten over Bernie Ecclestone, de voormalige baas van de Formule 1. Hij heeft een uitspraak gedaan over Max Verstappen, die jou zeker zal interesseren. Blijf hier, dan hoor je hem zometeen na Bananarama bij Grand Prix Radio, jouw sport.

Country Radio, jouw sportradio. Met Bananarama, I Heard a Rumor op je donderdagmiddag. Dit weekend de grote prijs van Engeland, Formule 1 met Max Verstappen. En in de Formule 1 heeft Bernie Ecclestone wat geroepen. Hij is de voormalige baas van de Formule 1. De oprichter heeft zich uitgelaten over de toekomst van onze Max Verstappen. Volgens Bernie, en die weet veel en het is een slimme man, zou Max er goed aan doen om een overstap te overwegen naar een ander team. Hij heeft ook de naam van dat team genoemd. Hij zegt, hij moet naar Ferrari. Ecclestone mengde zich in het debat over de toekomst van Max, waarbij ook geruchten gaan over McLaren en een vertrek misschien wel helemaal uit de Formule 1. Hij zei, nee, zegt hij, dat moet hij allemaal niet doen. Hij zegt, hij moet een nieuw hoofdstuk toevoegen aan zijn leven, aan zijn carrière in de Formule 1. En het meest logische, vindt Bernie Ecclestone, zou dat zijn als Max naar Ferrari zou gaan. Max zelf heeft er geen uitspraak over gedaan. Het zal hem denk ik ook geen ene moer uitmaken. Zometeen in je sport in het kort. Ronald van der Geer loopt op de redactie rond. Je hoort hem zometeen na John Legend bij Grand Prix Radio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Olaf Kooi maakt bij zijn nieuwe ploeg Decathlon CMA GGM zijn debuut in de Tour de France. 24-jarige sprinter moet zijn persoonlijke ambities voor het puntenklassement echter aanpassen. Van zijn wielerploeg richt zich namelijk volledig op een goed algemeen klassement voor de kopman. En dat is Paul Sexas. Daarmee verschuift de focus voor Kooi naar het behalen van een individuele ritzege. Dit is Roland van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voorbereiding op het debuut verliep voor de Zuid-Hollander moeizaam. Hardnekkige virusinfectie hield hem maandenlang aan de kant. En pas ruim een maand geleden maakte hij zijn eerste kilometers voor zijn nieuwe team. Maar met 3 ritzegers sindsdien wist hij alsnog een plek in de selectie voor de Tour af te dwingen. Korte aanlooptijd zorgde echter wel voor dat Kooi weinig ervaring heeft met het opbouwen van een sprinttrein met zijn teamgenoten zoals Kees Bol en Daan Holen. En volgens de renner is de situatie niet ideaal, maar het is niet anders. Hij benadrukt dat het team door goede communicatie alsnog tot resultaten moet komen. Ondanks de onrustige aanloop stelt Kooi dat hij weer op een niveau zit dat goed genoeg is voor de Tour. Hij heeft vrede met de rolverdeling in de ploeg. De focus op het jonge Franse talent, Sexas, is volgens Kooi een gezonde dynamiek voor het team, waarbij hij zelf ook een helpende hand gaat bieden. Het is voor het eerst dat de jonge Fransman aan het vertrek staat in de belangrijkste wielerkoers van het jaar.
0: Dit is jouw Sportradio.

Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Grand Prix Radio Fatalist Insomnia richting 1 uur op je donderdagmiddag met Maxi Jazz natuurlijk van Fatalist. Ooit een keer een potje tafeltennis met hem gespeeld. Nee, tafelvoetbal moet ik zeggen. En dat was tijdens een Formule 1 race op Spa. Ja, mooi verhaal. Ga ik nog een keer helemaal aan je vertellen. Eerst even richting de Tour de France. Zaterdag is het zover. En de Nederlandse wielrenners Olaf Kooi, maar ook Arvid de Klein, zij kijken met vertrouwen uit naar de start komende zaterdag in Barcelona. De 32-jarige de Klein, Arvid van voren, wordt voor het eerst geconfronteerd eigenlijk met deze grote ronde. Eigenlijk iets waar hij zelf niet meer op had gerekend vanwege zijn leeftijd, 32 jaar. Olaf Kooi is een stuk jonger, die is 24 jaar, kende een toch wel onzekere aanloop richting deze Tour, maar zegt dat hij nu toch fit is en gelukkig ook op tijd voor de start zaterdag in Barcelona. Het zijn beide sprinters, ze hopen eigenlijk na een lastige periode nu weer vol energie mee te kunnen doen. Hopen ook op een ritzege ergens in de Tour te behalen de komende weken. En we gaan dat natuurlijk op de voet volgen. Zometeen hier veel meer sport. We gaan het hebben over België. Ja, gisteren. Waanzinnige comeback. Verder dus ook op het WK. Ja, hebben ze heel bijzonder gedaan. En er is veel meer te melden. Ook over Oranje zelfs. Je hoort het hier.

0: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent. Wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 1 uur.
3: Goedemiddag, dit is de AP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. 7 Nederlanders die meevoeren met de Gaza-vloot gaan aangifte doen van seksueel geweld en mishandeling door Israëlische militairen. In mei werden de schepen tegengehouden door het Israëlische leger en moesten de opvarenden van boord. Ze zeggen als beesten te zijn behandeld. Na een paar dagen mochten ze Israël uit. Opnieuw is een gynaecoloog betrapt op het gebruik van zijn eigen sperma om vrouwen zwanger te maken. Dit keer iemand die in het voormalige ziekenhuis Leienburg in Den Haag werkte. DNA-onderzoek heeft aan het licht gebracht dat zeker 2 kinderen van hem waren. Er gingen al jaren geruchten over zijn praktijken. Zeker 64 mensen die in Den Haag slachtoffer zijn geworden van de aanslag op de tarwekamp eisen een schadevergoeding. Door de explosie eind 2024 raakten ze gewond of verloren ze hun huis. De explosie was een wraakactie van de jaloerse ex van een vrouw met een bruidswinkel op de tarwekamp. Er vielen 6 doden. Het duurt opnieuw langer voordat er tussen Rotterdam en Dordrecht weer treinen kunnen rijden. Op zijn vroegst zondag, maar dat kan volgens ProRail ook maandag worden. Eerder deze week was er brand in een kabelgoot. Kabels om de seinen en wissels mee te bedienen zijn beschadigd en het repareren duurt langer dan gedacht. Het is bewolkt en er valt af en toe regen en motregen. Vanuit het noordwesten wordt het weer droog en breekt de zon door. De wind waait uit het noordwesten en is matig tot krachtig. Het is 20 tot 24 graden.
2: Grand Prix Radio.
1: WK Update.
4: België heeft na verlenging met 3-2 gewonnen van Senegal. De Rode Duivels poetsten in de laatste minuten van de reguliere speeltijd een achterstand van 0-2 weg en Yuri Tielemans benutte vlak voor het einde van de verlenging een strafschop. De Verenigde Staten hebben Bosnië en Herzegovina met 2-0 verslagen. Volarin Balogun zorgde vlak voor rust voor de openingstreffer en kreeg later rood. Malik Tilman besliste het duel met een vrije trap. Engeland heeft Congo met 2-1 verslagen. Harry Kane maakte na een vroege achterstand beide doelpunten. Het programma van vanavond en vannacht. Om 9 uur speelt Spanje tegen Oostenrijk. Vannacht om 1 uur speelt Portugal tegen Kroatië. Om 5 uur speelt Zwitserland tegen Algerije.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Een kwartier vertraging tussen Rosmalen-West en Waardenburg. Op de vrachtauto op de rechterrijstrook van de A5 vanuit Amsterdam naar Hoofddorp bij knooppunt De Hoek. 20 minuten vertraging. Omrijden kan via de A9 en de A4. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij knooppunt Lunette. 4 kilometer file en 10 minuten vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrij. De N62, de weg Belgische grens Borselen, is in beide richtingen dicht ter hoogte van de Westerschelde-tunnel na een ongeluk. Er is een auto met caravan geschaard. De weg blijft in ieder geval nog in beide richtingen dicht tot 1 uur. De westbuis blijft altijd nog dicht tot 2 uur voor het opruimen. Tot die tijd omrijden via Antwerpen.
6: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Hoi van Ethos.
8: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
1: De
10: theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets. Bestel je obu op netlink.nl.
7: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
11: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
13: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
14: Even lekker in mijn telefoon duiken, koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
15: Brussel Zuid.
14: Hé, nu al?
13: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
16: Oh, wat een goal!
17: Goal? Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
2: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Grand Prix Radio.
6: Alexander Stevens.
7: Goedemiddag, smakelijk eten. Het is 1 uur geweest op je donderdag. Formule 1-coureur Carlos Sainz zal na de zomer stoppen. Een beslissing nemen over zijn toekomst. Of hij wel of niet in de Formule 1 blijft en bij Williams.
5: Grand

Country Radio, jouw sportradio. Je donderdagmiddag, het is 2 juli. Smakelijk eten tijdens de lunch. Carlos Sainz, de Formule 1-coureur, zal pas na de zomerstop een beslissing nemen over zijn toekomst in de Formule 1, heeft hij gezegd. Het contract loopt af bij het team van Williams aan het eind van het seizoen. En ondanks een toch wel indrukwekkend eerste jaar van hem bij Williams, het team uit Grove, waar hij vorig seizoen in 20 races punten wist te pakken, geeft hij aan dat hij nu nog niet serieus nadenkt over zijn opties voor volgend jaar. Hij wil zich nog steeds eerst concentreren op dit seizoen en kijkt daarna pas verder. Wij kijken even verder naar het WK voetbal. In het WK voetbal heeft België gisteravond zich op spectaculaire wijze geplaatst voor de 8e finales. De ploeg van Rudy Garcia, de bondscoach, keek tegen een 0-2 achterstand aan, maar knokte zich heel knap terug en won uiteindelijk de wedstrijd na verlenging met 3-2 van Senegal. Invaller Lukaku zorgde voor de aansluitingstreffer, waarna aanvoerder Jurrie Tielemans in de extra tijd van de verlenging vanaf de strafschopstip de beslissende treffer binnenschoot. Ja, uiteindelijk werd het dus 3-2. Die comeback van België deed mij een beetje denken aan de WK-wedstrijd tegen Japan in 2018. De Belgen zijn uitermate vrolijk vandaag, dat snap je. En straks gaan we even praten over Tottenham Hotspur. Zij hebben namelijk een clubrecord gevestigd daar in Engeland. Je hoort er zo meteen meer over, inclusief sport in het kort met Ronald van der Geer op de sportredactie. Voor sport zit je hier goed, wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Anthony Correa hoopt op de komst van Joris van Overheem naar FC Utrecht. Nieuwe oefenmeester ziet in de middenvelder een versterking die uitstekend past binnen de speelwijze die hij voor ogen heeft. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De naam van Overheem duikt al langere tijd op rond de Domstad. De behoefte aan ervaring is aanwezig bij de club. Zeker na het vertrek van spelers zoals Nick Viergever, Mike van der Hoorn en Soufiane El Karouani. Volgens Correa is de eventuele komst van Overheem echter breder dan alleen het opvangen van ervaring. Hij stelt dat de speler naadloos aansluit bij zijn tactische plannen. Over de voortgang van de gesprekken houdt de trainer zich op de vlakte. Hij benadrukt dat de besluitvorming over transfers bij technisch directeur Jordi Zuidam ligt. Wat betreft de leidersrol binnen de selectie ziet Correa dat er na het vertrek van ervaren krachten ruimte ontstaat voor nieuwe gezichten om op te staan. Hoewel hij de groep nog wat verder moet leren kennen, merkt hij op trainingen al tekenen van leiderschap bij verschillende spelers. Naast ambities op de transfermarkt is er aandacht voor de huidige selectie en specifiek voor de doelman, Vasilis Barkas. Correa is tevreden over de voetballende kwaliteiten van de Griekse keeper. Hij wijst er wel op dat de primaire taak van een doelman blijft om ballen tegen te houden. Volgens de trainer moet er niet onnodig worden gevoetbald in de opbouw. Er moet een lange bal volgen als de situatie daarom vraagt. Een visie die hij omschrijft als de klassieke gedachte van het keepersvak.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio, je donderdagmiddag. Het is bewolkt, regent af en toe, maar later klaart het op. Temperaturen zijn lekker tussen de 20 en 24 graden. In het Engelse voetbal heeft Tottenham Hotspur een clubrecord gevestigd met de aankoop van Matheus Fernandes. De middenvelder komt voor een recordbedrag over van West Ham United. En met die transfer wordt Fernandes de duurste aankoop uit de clubgeschiedenis van Tottenham Hotspur. Waarmee hij natuurlijk het vorige record overneemt, want dat stond op naam van Xavi Simons, die was toen de duurste. Eerder deze transferperiode versterkte Tottenham Hotspur zich al met Oranje International Jan-Paul van Hekken en de transfervrije verdedigers Andy Robertson en Marcos Senesi, wat aangeeft dat de ambities van Tottenham Hotspur hoog liggen en behoorlijk serieus zijn. We hebben het straks even over de Formule 1. Het is het raceweekend van de Grote Prijs van Engeland. Daar gaan we zo direct wat dieper op in. Er zijn wat opmerkelijke zaken dit weekend.
1: Grand Prix Radio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio met Motorcycle as the rush comes. In het voetbal krijgt Emre Mor de komende weken de kans om een contract af te dwingen bij NEC in Nijmegen. Hij is momenteel op proef daar. En de eerste indrukken in de Goffert zijn positief. De clubleiding zal echter pas na afloop van het trainingskamp in Garderen, waar ze zitten, een definitieve beslissing nemen over een langer verblijf van de speler bij NEC. En volgens NEC speelt geld voor hem geen rol en wil hij zich vooral sportief bewijzen om een carrière die hij momenteel aan het opbouwen is een nieuwe impuls te geven. Grote kans dus, Emre Mor, dat hij bij NEC blijft. We houden hier natuurlijk uiteraard van op de hoogte. En natuurlijk ook van het weer, want wordt het lekkerder, wordt het weer warmer. De details hoor je zo meteen hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Radio, jouw sportradio. Het is je donderdagmiddag rond 1:30 met Tears for Fears en Sowing the Seeds of Love. Vanmiddag is het bewolkt in Nederland, het regent af en toe. Later klaart het wel weer op. Temperaturen tussen de 20 en 24 graden. Morgen opnieuw zon. Morgen blijft het droog met temperaturen die maximaal de 25 graden aantikken. En langzaamaan komt de zomer weer in volle hevigheid terug. Kwestie van even wachten.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
2: Boeie!
3: Alle hak, tweede gratis.
2: Lekker hoor!
3: Alle Iglo viscuisine, viskramen, vissen van, ook tweede gratis.
2: Zoey!
3: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
2: Yes!
3: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Hamster!
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
7: Welkom bij de verfzaak.
6: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
8: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond.

0: Designer Outlet Roosendaal.
1: Welkom bij de Verfzaak. Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
2: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
4: Voel mij zo free.
5: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
6: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
5: Wow, dit is echt nice.
6: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
8: laatste kans.
7: Nog één keer brullende motoren.
8: Ja, goed.
7: Dit mag je niet missen.
8: Oh.
7: Daar moet je bij zijn.
8: Naar binnen.
7: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
9: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Lees nu Lissabon, de nieuwste vakantietriller van Kiki van Dijk. Een razendspannende tocht door de Portugese hoofdstad, waar sportjournalist Indy een heel ander verhaal aantreft dan verwacht. Lissabon, nu verkrijgbaar bij je boekhandel.
12: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
13: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
13: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar 1,99. En heerlijke nectarines, 1 kilo, maar 1,69. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
16: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
17: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
18: Grand Prix Radio.
19: WK Update. De Verenigde Staten hebben Bosnië en Herzegovina met 2-0 verslagen. Volarin Balogun zorgde vlak voor rust voor de openingstreffer en kreeg later rood. Malik Tilman besliste het duel met een vrije trap. België heeft na verlenging met 3-2 gewonnen van Senegal. Yuri Tielemans benutte in de slotminuut van de verlenging een strafschop. Eerder was de achterstand van 0-2 in de reguliere tijd weggepoetst. Engeland heeft Congo met 2-1 verslagen. Harry Kane maakte na een vroege achterstand beide doelpunten. Het programma voor vanavond en vannacht volgt. Vanavond om 9 uur speelt Spanje tegen Oostenrijk. Vannacht om 1 uur staat Portugal tegen Kroatië op het programma. Later vannacht om 5 uur speelt Zwitserland tegen Algerije.
18: Grand Prix Radio Verkeer.
0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Staat momenteel file op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Kwartier vertraging tussen Rosmalen, West en Waardenburg, 11 kilometer. Kwartier vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf Zevenaar 3 kilometer file tot aan de grens door controles. A50 Arnhem-Os, een kwartier vertraging tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En de Westerschelde-tunnel in de N62 is in beide richtingen dicht. Zijn auto met caravan geschaard. De weg blijft voorlopig nog even dicht, dus omrijden moet je via Antwerpen.
8: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
18: Alexander Stevens. Zometeen WK voetbal, Formule 1 en kickboksen.

Country Radio, jouw sportradio. Het is je donderdagmiddag tijdens lunch. Smakelijk eten. En kickbokser Morrie Kroma zal op 12 december zijn wereldtitel in het zwaargewicht verdedigen tijdens het Glory Gala in Arnhem in het Gelredome. Daar zal hij het dan opnemen tegen de Kroatische uitdager Placibat. Het gevecht is de hoofdpartij vanavond in het Gelredome, waar trouwens wordt verwacht dat het compleet uitverkocht zal zijn. Placibat heeft al aangegeven vol vertrouwen te zijn en stelt dat de tijd van de huidige kampioenen voorbij is, dus ook van hem. Niet zozeer van hemzelf, maar van zijn uitdager, in dit geval Morrie Kroma. Het titelgewicht zal uiteraard door dit soort uitspraken een extra lading krijgen, want komt er dan een nieuwe kampioen aan? We zullen het meemaken. Het duurt nog heel eventjes. 12 december is het zover. Zover ik heb begrepen is het al rond en om uitverkocht. Straks even bijpraten over de Formule 1 dit weekend. De grote prijs van Engeland op Silverstone. Wimbledon is bezig. Novak Djokovic speelde gistermiddag. Trouwens eigenlijk een makkelijk partijtje. Tweede ronde partijtje. Gaan we zo meteen ook even over doorbleppen. Over bleppen gesproken. Hij loopt rond op de sportredactie. Ronald van der Geer. Hij is er zo met sport in het kort. Kortom, voor je sport op je donderdagmiddag zit je hier prima. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Zwemcoach Mark Faber zit momenteel een schorsing uit van 6 maanden... vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. En zijn straf loopt inmiddels bijna ten einde. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Die straf werd eerder dit jaar opgelegd door het instituut Sportrechtspraak... na een klacht van een voormalig zwemster. En die klacht dateert uit de zomer van 2024. Dat is de periode waarin Faber nog als bondscoach in Nederland werkte. Zowel de Nederlandse Zwembond als de Mondiale Zwembond... hebben de opgelegde schorsing overgenomen en hierdoor mag de coach tot 9 juli in geen enkele hoedanigheid actief zijn binnen de zwemsport. Sinds zijn vertrek bij de Nederlandse Zwembond na de Spelen van Parijs is Faber werkzaam voor de Vlaamse Zwemfederatie. En die federatie laat weten volledig en transparant door Faber te zijn geïnformeerd over het dossier en over de procedure. En op basis van die informatie en de lopende samenwerking ziet de Belgische Bond geen reden om de arbeidsrelatie te beëindigen. Ondertussen is er onduidelijkheid ontstaan over de werkzaamheden van de coach tijdens een schorsingsperiode, wanneer het dus niet mocht. Er zijn signalen dat Faber, ondanks de opgelegde sanctie, alsnog Nederlandse zwemmers zou hebben begeleid in België. Het is nog niet vastgesteld of dit daadwerkelijk is gebeurd. En de schorsing is bijna ten einde. Over een week loopt die af.
0: Dit is jouw Sportradio.

0: Palm Tree Radio, jouw sportradio met altijd leuke Katy Perry en Roar. En bij tennis kende Novak Djokovic gisteren een eenvoudig middagje op Wimbledon. De tennisser had daardoor tijd voor een grapje. Tijdens de wedstrijd deed hij alsof hij een bal heel hard richting ballenmeisje wilde slaan. Daardoor liet hij haar schrikken. Maar ondertussen gaf hij haar een heel zacht onderhandsballetje. Hilariteit natuurlijk al om op de tribunes. En dat gaf ook aan hoe relaxed Novak Djokovic in dit Wimbledon zit. Hij plaatste zich sowieso gisteren zonder problemen voor de volgende ronde op het gras in Londen. Volgende week natuurlijk worden die partijen wel wat serieuzer. En zit hier dan iedere middag aangeschoven. Bij mij, gezellig, Christy Bogert. Die dan even bijpraat over wat we kunnen gaan verwachten die dag op Wimbledon. En we blikken dan samen even terug op het Wimbledon van de dag ervoor. Christy Bogert, ga maar even googlen. Ze was erg succesvol in het Nederlandse tennis. Zometeen trouwens,
1: hey,
0: even
1: hallo,
0: ook
1: Wendy Brandt hier.
0: Formule 1 weekend.
1: Elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met in de mix
0: is hier live te volgen
1: op Grand Prix Radio.
0: Van Olaf Mol en Jack Ploy. Inclusief uitgebreide
2: Grand Prix Radio.
0: Zometeen meer
3: waar
0: hier
3: je
0: bij
3: ook bent,
0: Grand Prix
3: wereldwijd
0: Radio.
3: Op GrandPrixRadio.nl.
4: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
4: 2 uur.
5: Goedemiddag, dit is de AP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Dat jongeren in AZC's vaker verdacht worden van een misdrijf dan hun leeftijdsgenoten is iets om je zorgen over te maken. Dat zegt Vluchtelingenwerk over politiecijfers van het aantal verdachte asielzoekers. Volgens de organisatie kan het komen doordat ze steeds maar weer van opvangplek naar opvangplek moeten verhuizen. Er waren al geruchten dat een gynaecoloog van een Haags ziekenhuis zijn eigen sperma gebruikt om vrouwen zwanger te maken, en die blijken waar te zijn. DNA-onderzoek heeft bewezen dat zeker 2 kinderen van hem zijn. De gynaecoloog, die niet meer leeft, werkte in de jaren 70 en 80 in het voormalige Leienburg ziekenhuis. Er komen steeds meer spullen binnen bij kringloopwinkels, maar dat betekent niet automatisch dat ze beter draaien. Zaken hebben te maken met hogere lonen, stijgende energiekosten en minder subsidies. Het gevolg is dat de kringloopwinkels voor het 2e jaar op rij minder binnenkrijgen dan eruit gaat en dus verlies lijden. Douwe Bob zit in zak en as, want zijn dierbaarste gitaar is gestolen. Eentje van meer dan 80 jaar oud, waarmee hij al zijn liedjes opneemt en speelt. Gitaar is door iemand uit zijn auto gejat. Douwe Bob heeft een beloning klaar liggen van €2000 voor degene die ervoor zorgt dat zijn gitaar terugkomt. Het is bewolkt en er valt af en toe regen en motregen. Vanuit het noordwesten wordt het weer droog en breekt de zon door. De wind waait uit het noordwesten en is matig tot krachtig. Het is 20 tot 24 graden.
3: Grand Prix Radio.
4: WK Update.
6: De Verenigde Staten hebben Bosnië en Herzegovina met 2-0 verslagen. Volarin Balogun zorgde vlak voor rust voor de openingstreffer en kreeg later rood. Malik Tilman besliste het duel met een vrije trap. België heeft na verlenging met 3-2 gewonnen van Senegal. Yuri Tielemans benutte in de slotminuut van de verlenging een strafschop. Eerder was de achterstand van 0-2 in de reguliere tijd weggepoetst. Het programma van vanavond en vannacht. Om 9 uur speelt Spanje tegen Oostenrijk. Vannacht om 1 uur speelt Portugal tegen Kroatië. Om 5 uur speelt Zwitserland tegen Algerije.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 160 kilometer file in het land, dat is behoorlijk veel voor dit tijdstip. Op de A2 Den Bosch-Utrecht, een kwartier vertraging tussen Rosmalen, West en Waardenburg. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij Roelof Arendsveen, 20 minuten vertraging. De weg is daar dicht. Je kan omrijden via Bodegraven in Utrecht over de N11, de A12, de A2 en de A9. Het is een heel eind. De andere kant op is de weg ook dicht. De A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Bij Hoogmade, 50 minuten vertraging. Daar kan je makkelijker omrijden. Pak de A44 richting Den Haag. Op de A5 vanuit Amsterdam naar Hoofddorp. 10 minuten vertraging bij knooppunt De Hoek. De rechterrijstrook is daar dicht. De kapotte vrachtauto. A50 Arnhem-Oss, een kwartier vertraging bij Ravenstein. En de N62, Borselen-Belgische grens, is dicht bij de Westerschelde-tunnel. Je zal moeten omrijden en dat is een heel stuk via Antwerpen.
8: Even bollen,
2: Iedereen moet het weten.
8: Het is zomersale bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
9: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Als je Vodafone mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
10: krijg je tot wel 20 euro korting.
11: Elke maand.

0: van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
1: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Bestel je OBU op netlink.nl.
3: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
4: Hakje spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en pulvruchten, zo haal je alles uit je dag.
5: Hakje dag!
3: De leukste vakantieboeken, nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld bij wissel.nl. Wissel.nl.
9: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
11: Oh, nu al zin in zaterdag.
10: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
12: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
13: Ze zijn er weer! Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet! Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
15: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.

Happy Radio, jouw sportradio. We hebben gisteren een hele fijne WK-dag gehad met een paar bijzondere wedstrijden. In het voetbal heeft België zich op miraculeuze wijze geplaatst voor de achtste finale van het WK. De Rode Duivels voltooiden een waanzinnige comeback tegen Senegal door een 2-0 achterstand om te buigen in een 3-2 overwinning na verlenging. Vlak voor tijd kwam de ploeg nog terug tot 2-2. Dat was Tielemans die dat deed. In de verlenging deed hij het ook met de winnende treffer vanaf de penalty-stip. Door de late ontsnapping mag België zich opmaken voor een confrontatie met het gastland Verenigde Staten in de volgende ronde. En die hebben het gehaald omdat ze met 2-0 hebben gewonnen van Bosnië-Herzegovina. Valerin Balogun die opende de score, maar kreeg na een uur een rode kaart na ingrijpen van de VAR. In ondertal besliste Tillman voor Amerika de wedstrijd alsnog met een rakenvrije trap en werd het 2-0. Ze balen in Amerika er nu wel van dat ze hun topscorer missen. Dus spits, die gaan ze missen tegen België. Die wedstrijd die is dus binnenkort. En ook vanavond is er natuurlijk weer lekker voetbal. Om 9:00 de eerste wedstrijd. Dan is het Spanje tegen Oostenrijk. Om 1:00 Portugal tegen Kroatië. Ook een mooi affiche. En voor de liefhebber om 5:00 is er ook nog Zwitserland

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ismaël Saibari verlaat PSV voor een recordbedrag van 55 miljoen euro en maakt de overstap naar Bayern München. En daarmee verbreekt de middenvelder het oude uitgaande transferrecord van de club uit Eindhoven. Dat stond sinds 2019 op naam van Irving Lozano. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Transfer zat er al een tijdje aan te komen. De 25-jarige Marokkaan onderging zijn medische keuring in de Verenigde Staten, waar hij momenteel verblijft voor het wereldkampioenschap. Saibari noemt zijn vertrekker een met gemengde gevoelens. Hij kijkt uit naar zijn nieuwe avontuur bij de Duitse club, maar geeft aan dat hij Eindhoven als thuis is gaan beschouwen. Hij dankt PSV voor de kansen die hij kreeg om zich te ontwikkelen als mens en als voetballer. De loopbaan van Saibari bij PSV begon in 2020... na zijn vertrek uit de jeugdopleiding van het Belgische KRC Genk. In de jaren die volgden speelde hij 142 wedstrijden voor PSV. En daarin was hij direct betrokken bij 71 doelpunten. Hij scoorde zelf 42 keer en leverde 29 keer de assist af. Met PSV won hij onder meer 3 landstitels en 2 keer de KNVB-beker. Op het huidige wereldkampioenschap is Saibari in vorm. Hij wist in alle 3 de groepswedstrijden te scoren en benutte de beslissende strafschop in de serie tegen Nederland. En Bayern München bereidt zich inmiddels voor op het nieuwe seizoen. Dat begint al eind augustus met de Duitse Supercup. En daarin is Borussia Dortmund de tegenstander.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Country Radio, jouw sportradio, Jennifer Page en Crush. Het is donderdagmiddag en vandaag is een wat mindere dag qua weer. Het is bewolkt en af en toe is er wat regen of motregen. Morgen trouwens wel droog en meer zon. Temperatuur vanmiddag ongeveer een graadje of 20. Morgen wordt het ook meteen al lekkerder, hè? Zonnige periode blijft droog en dan de temperatuur tussen de 19 en de 25 graden. Richting 2:30, Grand Prix Radio.

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.

0: liggen. Lidl!
1: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukkelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
2: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Biodermal. Nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
3: Mooi van Ethos.
1: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
5: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dreizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
6: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
10: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd... en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
11: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
12: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
13: Welkom bij de verfzaak.
12: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
14: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat... en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje... terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen... en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Welkom bij de verfzaak.
12: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
15: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
13: Fans van Voordeel.
15: Aldi.
16: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits... haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
15: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper... komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
13: Fans van Voordeel.

0: experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.
1: Grand Prix Radio.
2: WK Update. België heeft na verlenging met 3-2 gewonnen van Senegal. De Rode Duivels poetsten in de laatste minuten van de reguliere speeltijd een achterstand van 0-2 weg. En Yuri Tielemans benutte vlak voor het einde van de verlenging een strafschop. De Verenigde Staten hebben Bosnië en Herzegovina met 2-0 verslagen. Volarin Balogun zorgde vlak voor rust voor de openingstreffer en kreeg later rood. Malik Tillman besliste het duel met een vrije trap. Engeland heeft Congo met 2-1 verslagen. Harry Kane maakte na een vroege achterstand beide doelpunten. Het programma van vanavond en vannacht. Om 9 uur speelt Spanje tegen Oostenrijk. Vannacht om 1 uur speelt Portugal tegen Kroatië. Om 5 uur speelt Zwitserland tegen Algerije.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is alweer behoorlijk druk op de weg. Bij elkaar staat er bijna 200 kilometer file. Problemen zijn er onder andere op de A4. Die is namelijk in beide richtingen dicht tussen Den Haag en Amsterdam bij Hoogmade. Richting Den Haag kun je omrijden over de A44. Richting Amsterdam niet. Daar moet je helemaal omrijden via Utrecht. Op de A27 van Breda naar Gorkum tussen Nieuwendijk en Gorkum 20 minuten vertraging door de werkzaamheden daar. Daardoor is het ook drukker op de A2 en de A50 van het zuiden naar het noorden. En de N62 Borselen-Belgische grens is dicht bij de Westerschelde-tunnel. Daar is een ongeluk gebeurd.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
4: Rob Spijker.
5: We kijken zo meteen even bij tennisclub Wimbledon op het gras.

Jouw sportradio Culture Club hoorde je Time Clock of the Heart. Op dit moment wordt het tennistoernooi van Wimbledon gespeeld op het heilige gras. En Van der Zandschulp die heeft helaas niet de tweede ronde bereikt. Hij heeft een lange partij gespeeld van meer dan 4 uur. Dat speelde hij tegen de Rus Safulin. En die verloor hij met 0-6, 6-4, 3-6, 6-3 en 6-7. En die laatste set, daarin leek het de hele tijd een beetje zijn kant op te vallen. Het moest toch een super tiebreak worden, zoals dat dan tegenwoordig heet. En de Nederlander kwam met 8-2 achter en moest later met 10-5 buigen. En is dus uitgeschakeld. Ook zijn Nederlandse collega Jesper de Jong is gisteren uitgeschakeld. Die verloor gewoon in 3 sets. Wat dat betreft in het mannentoernooi geen Nederlanders meer. We houden je op de hoogte van Wimbledon, ook hier bij Grand Prix Radio. Jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De vrouwenploeg van Ajax heeft de selectie versterkt met twee bekende namen. Clublegend international Katja Snoeys en middenvelder Nadine Noordam, beide vast op de zomer van 2029. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Katja Snoeys komt over van het Engelse Everton. 29-jarige aanvaller speelde eerder onder meer in Frankrijk en voor verschillende Nederlandse clubs. En technisch manager Dolf Rox noemt haar een technisch begaafde speler die met haar ervaring en scorend vermogen een belangrijke rol kan spelen in het begeleiden van jongere talenten. Snoeys, die onlangs openheid gaf over haar gezondheidssituatie met endometriose, kon rekenen op interesse van meerdere clubs, maar kiest nu voor een verbintenis in Amsterdam. Naast de komst van Snoeys keert Nadine Noordam terug bij Ajax. 27-jarige middenvelder stond al tussen 2021 en 2025 onder contract in Amsterdam en tijdens die periode behaalde de ploeg een landskampioenschap en werd twee keer de KNVB-beker gewonnen. Noordam vertrok begin vorig jaar naar Brighton & Hove Albion in Engeland. Daar speelde ze zich in de kijker door in de halve finale van de Engelse beker in de slotminuten de beslissende treffer te maken tegen Liverpool. Die bekerfinale werd uiteindelijk verloren van Manchester City. Met het vastleggen van deze twee spelers zet Ajax een volgende stap in de samenstelling van het team voor de komende seizoenen. Club hoopt met de ervaring van Snoeys als met de vertrouwde kracht van Noordam de ambities op het hoogste niveau weer verder waar te maken.
0: Dit is jouw sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio Love and Understanding, hoorde je van Cher. Ik moet het even hebben over de Formule 1, want ja, dit weekend is het weekend in Engeland. Silverstone. Het gaat niet zo heel erg lekker bij Williams. En coureur Carlos Sainz, een van de coureurs bij Williams, zal pas na de zomerstop een beslissing nemen over zijn toekomst in de Formule 1. Het contract van de Spanjaard bij het team van Williams loopt aan het einde van dit seizoen namelijk af. En er moet natuurlijk wel iets besloten worden. Ondanks een indrukwekkend eerste jaar bij de renstal Drove, waar hij vorig seizoen in 20 races punten pakte, geeft Sainz aan dat hij nu niet serieus nadenkt over zijn positie voor na 2026. Hij wil eerst volledig concentreren op de huidige jaargang en even laten zien wat hij kan daar bij Williams. Maar de kans is dus groot dat hij misschien wel een stapje gaat maken of ergens anders een stoeltje gaat vullen. We houden die op de hoogte natuurlijk.

0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 3 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Martijn Richters. Jarenlang werden er meer en meer campers verkocht, maar dat is voorbij. In de eerste helft van het jaar waren het er 8% minder dan vorig jaar. Het zijn vaak mensen met minder geld die afhaken. Voor een camper betaal je nu namelijk meer belasting. In Huizen bij Hilversum woedt een grote brand in een huis. Zeker 2 mensen zijn gewond geraakt en 15 woningen zijn ontruimd. Met een drone wordt bekeken of er nog meer slachtoffers zijn. Regionale omroep NH meldt dat er voor de brand een explosie was. Brokstukken van de gevel liggen op straat. In Engeland heeft de regering excuses aangeboden aan vrouwen die in de vorige eeuw werden gedwongen om hun baby af te staan voor adoptie. Dat gebeurde als je ongetrouwd zwanger was. Premier Starmer zei dat het een schandvlek is in de geschiedenis. In Nederland worden deze excuses vanmiddag ook verwacht. En berichten op Facebook die woede en haat oproepen zijn vaak expres gemaakt om geld te verdienen met advertenties, zeggen onderzoekers. Gebruikers worden opgeroepen om verder te klikken naar de reacties en krijgen dan reclame te zien. Hoe hatelijker het netbericht, hoe meer geld er wordt verdiend. Bewolkt en af en toe regen, maar vanuit het noordwesten droog en wat zon bij 20 tot 24 graden. Morgen zonnige periode, droog en ongeveer net zo warm als vandaag.
0: Grand Prix Radio.
1: WK Update. De Verenigde Staten hebben Bosnië en Herzegovina met 2-0 verslagen. Volarin Balogun zorgde vlak voor rust voor de openingstreffer en kreeg later rood. Malik Tilman besliste het duel met een vrije trap. België heeft na verlenging met 3-2 gewonnen van Senegal. Yuri Tielemans benutte in de slotminuut van de verlenging een strafschop. Eerder was de achterstand van 0-2 in de reguliere tijd weggepoetst. Engeland heeft Congo met 2-1 verslagen. Harry Kane maakte na een vroege achterstand beide doelpunten. Het programma van vanavond en vannacht. Om 9 uur speelt Spanje tegen Oostenrijk. Vannacht om 1 uur speelt Portugal tegen Kroatië. Om 5 uur speelt Zwitserland tegen Algerije.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk op de weg. Er staat 250 kilometer file. Heeft deels te maken met de afgesloten A27... waardoor het onder andere heel druk is op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen Rosmalen en Waardenburg is de vertraging 20 minuten. De A4 Den Haag-Amsterdam die was dicht bij Hoogmade. De weg wordt nu vrijgegeven. Er was daar een politieactie gaande. Je hoeft dus niet meer om te rijden en er komt een beetje beweging in daar. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht is de vertraging 20 minuten. Op de A58 Breda-Tilburg bij knooppunt Sint-Annabos moet je ook rekening houden met een kwartier vertraging. En de N62 Borselen-Belgische grens is dicht bij de Westerschelde-tunnel door een ongeluk.
4: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren.
5: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
4: Dat zeg ik. Gamma!
6: The stories are true.
7: The story has just begun.
1: Disney's Vaiana, kom tot leven.
8: See her light up the night in the sea. She calls me.
9: Are you ready to be the hero?
1: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
10: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van libellen, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
11: Fijne verjaardag.
12: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
10: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
13: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
9: of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18 plus.
14: En we gaan nog even door met de megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL-bak nectarines of platte perziken. 1,5 kilo voor maar 2,69. Die laat je toch niet liggen? Lidl.
15: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
16: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
17: Hey, dat is Tom die net parkeert.
18: Hey, oh, sorry.
17: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
19: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skin Food. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB Brandstof, dat is pas handig.
20: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
21: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
20: Bestel je OBU op netlink.nl.
22: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
23: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
22: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
24: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
25: Kia. Movement that inspires. Grand Prix Radio.
26: Rob Spijker. Er gebeurt op dit moment nogal wat op het transfergebied bij de voetballers. Ja, de competitie begint natuurlijk kort na de WK weer. Tottenham Hotspur heeft er een hele mooie naam bij. Zometeen meer erover.

Country Radio, Madonna en Deeper and Deeper. In het voetbal heeft Tottenham Hotspur een clubrecord gevestigd met de aankoop van Fernandes. De middenvelder komt voor een recordbedrag over van competitiegenoot West Ham United. Met de transfer wordt Fernandes de duurste aankoop in de clubgeschiedenis van de Spurs, waarmee hij het vorige record van Xavi Simons overneemt. Eerder deze transferperiode versterkte de Londenaren zich al met Oranje International Jan Paul van Hekken en de transfervrije verdedigers Andy Robertson en Marcos Senesi. Wat natuurlijk de ambitie van de club onderstreept. Ze willen niet weer in die degradatiezone terechtkomen. Ze willen nu weer gewoon een beetje bovenin meedraaien, daar waar Tottenham Hotspur eigenlijk hoort. Op dit moment wordt er getennist in Londen. Dat is Wimbledon. We gaan straks even voor je kijken wat voor wedstrijden daar gespeeld worden. Of er misschien nog een paar leuke wedstrijden tussen zitten. Meestal wel, hè? Eerst de Bauza op Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse inbreng in het enkelspel op Wimbledon is beëindigd. Met de uitschakeling van Botik van der Zandschulp en Jesper de Jong zijn er geen tennissers uit Nederland meer actief in het toernooi. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Botik van der Zandschulp speelde een vijfzetter tegen de Rus Roman Zavulin. Partijen kenden een wisselend verloop. Van der Zandschulp knokte zich terug door de stand gelijk te trekken naar 2-2 in sets. In de beslissende super tiebreak van de vijfde set bleek Zavulin met 10-5 de sterkste. Tennisser laat weten dat deze uitschakeling hem heel veel pijn doet. Het is voor Van der Zandschulp al de vijfde keer in 6 jaar dat zijn deelname in de tweede ronde eindigt. Dan naar Jesper de Jong. Die kon zijn vorm van Roland Garros niet doortrekken naar Londen. Hij speelde tegen Joao Fonseca en dat is een Braziliaan die in 3 sets te sterk was voor hem. In de eerste set kon de Nederlander weinig uitrichten. Hoewel hij in de tweede set een vroege achterstand wegwerkte, verloor hij die set alsnog. En in de derde set was een break bij een 3-3 stand voldoende voor Fonseca om de wedstrijd te beslissen. Bij de vrouwen was er voor het hoofdtoernooi al geen Nederlandse deelname. De uitschakeling van Van der Zandschulp en de Jong betekent dat Nederland voor de rest van het toernooi niet meer vertegenwoordigd is in het enkelspel.
0: Sportradio.

Grumpy Radio, jouw sportradio op een donderdagmiddag waar het af en toe regent. We hebben een tijdje niet meer gehad. Er is af en toe wat regen of motregen. Temperatuur ook een beetje aan de lage kant. Temperatuur ligt rond de 20 graden. Morgen wordt het allemaal beter. Dan is er geen regen meer. Dan hebben we een droge dag. Laat de zon zich af en toe zien. En dan gaat de temperatuur de 25 graden weer aan tikken. En dat is al het goede nieuws van vandaag. Richting 3:30 is dit Grumpy Radio met Toto op jouw sportradio.

0: het in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
2: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen. Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elke maand weer.

0: toch niet liggen? Lidl!
1: Lieslot, wat ben je aan het doen?
2: Kijk, het is de last minute super sale bij prijsvrij vakanties.
1: Dus?
2: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
1: Ah, met superkorting.
2: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
1: Prijsvrij vakanties.
3: Dit gaat nooit lukken. No way.

0: de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we al.
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Smeuïg, rijk gevuld. Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest, nu 8 bonnen voor 1,69. Bij
4: Fomar, voordeelmarkt. Fomar, voordeelmarkt.
0: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
6: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
5: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,99 euro.

0: handig. Karwei, maak het mooier.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: Paul van Bergen.nl, daar vind je wel.
3: Grand Prix Radio.
4: WK Update. De Verenigde Staten hebben Bosnië en Herzegovina met 2-0 verslagen. Volarin Balogun zorgde vlak voor rust voor de openingstreffer en kreeg later rood. Malik Tilman besliste het duel met een vrije trap. België heeft na verlenging met 3-2 gewonnen van Senegal. Yuri Tielemans benutte in de slotminuut van de verlenging een strafschop. Eerder was de achterstand van 0-2 in de reguliere tijd weggepoetst. Engeland heeft Congo met 2-1 verslagen. Harry Kane maakte na een vroege achterstand beide doelpunten. Het programma voor vanavond en vannacht volgt. Vanavond om 9 uur speelt Spanje tegen Oostenrijk. Vannacht om 1 uur staat Portugal tegen Kroatië op het programma. Later vannacht om 5 uur speelt Zwitserland tegen Algerije.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Goed nieuws over de A4 Den Haag-Amsterdam, want de weg is in beide richtingen weer open bij Hoogmade. Er staat nog wel een flinke file, vooral richting Den Haag. Vanaf Hoofddorp is de vertraging nog behoorlijk, maar die neemt nu wel snel af. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten en Harmelen ook nog 10 kilometer file. Daar is de vertraging 20 minuten door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Verder gebeurde er een ongeluk op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij Moerdijk. Daar is de vertraging ook 20 minuten. Daar is ook de rechte rijstrook dicht. En de N62 Borselen-Belgische grens is helemaal dicht bij de Westerschelde-tunnel.
3: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
6: Rob Spijker.
7: Zo meteen even vooruitblikken op de Grand Prix van Silvestre.

Grand Prix Radio, Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Aankomend weekend de grote prijs van Silverstone. En dat is Formule 1 racen voor liefhebbers. Er is maar één vrije training. Die is aankomende vrijdag om 14:30. Sprintkwalificatie is er dan 's middags om 17:30. En de sprintrace en de kwalificatie die zitten dan weer de dag erop. Sprintrace natuurlijk, de sprintrace waar de punten te halen zijn. En de kwalificatie voor de race op zondag om 16:00. Nederlandse tijd. Ze wijken daar in Engeland net even weer een uurtje af van de andere normale tijden. En het is dus een sprintweekend, dus er zijn veel punten te verdelen. Het is de race met de korte bochten. En daar hebben ze bij Red Bull wel eens een beetje moeite mee. Of dat dit weekend ook gaat gebeuren, is maar één manier om erachter te komen. Blijven luisteren, want wij zenden alles live uit via GrandPrixRadio.nl.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Olaf Kooi maakt bij zijn nieuwe ploeg Decathlon CMA GGM zijn debuut in de Tour de France. 24-jarige sprinter moet zijn persoonlijke ambities voor het puntenklassement echter aanpassen. Van zijn wielerploeg richt zich namelijk volledig op een goed algemeen klassement voor de kopman. En dat is Paul Sexas. Daarmee verschuift de focus voor Kooi naar het behalen van een individuele ritzege. Dit is Roland van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voorbereiding op het debuut verliep voor de Zuid-Hollander moeizaam. Hardnekkige virusinfectie hield hem maandenlang aan de kant. En pas ruim een maand geleden maakte hij zijn eerste kilometers voor zijn nieuwe team. Maar met 3 ritzegers sindsdien wist hij alsnog een plek in de selectie voor de Tour af te dwingen. Korte aanlooptijd zorgde echter wel voor dat Kooi weinig ervaring heeft met het opbouwen van een sprinttrein met zijn teamgenoten zoals Kees Bol en Daan Hole. En volgens de renner is de situatie niet ideaal, maar het is niet anders. Hij benadrukt dat het team door goede communicatie alsnog tot resultaten moet komen. Ondanks de onrustige aanloop stelt Kooi dat hij weer op een niveau zit dat goed genoeg is voor de Tour. Hij heeft vrede met de rolverdeling in de ploeg. De focus op het jonge Franse talent, Sexas, is volgens Kooi een gezonde dynamiek voor het team, waarbij hij zelf ook een helpende hand gaat bieden. Het is voor het eerst dat de jonge Fransman aan het vertrek staat in de belangrijkste wielerkoers van het jaar.
0: Dit is jouw Sportradio.

Crampy Radio met Cutting Through. I just died in your arms tonight. Dit is jouw sportradio. Met zometeen na vieren de man die veel verstand van voetbal heeft. Tenminste, dat roept hij zelf altijd. Maar hij heeft ook de hele tijd geroepen dat Nederland wereldkampioen zou worden. Misschien dat we daar straks nog wat meer over horen. Bij Rick hoor je sowieso meer over Silverstone dit weekend, Formule 1. Tour de France staat dit weekend. We hebben natuurlijk Londen. Daar is Wimbledon, het gras tennis toernooi. En het WK voetbal. Je hoort er ook alles over bij Rick van Veldhuizen. Zometeen na vieren.

0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio nieuws.
0: 4 uur.
4: Goedemiddag, dit is het ANP nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Martijn Richters. Het kabinet heeft excuses gemaakt aan vrouwen die in de vorige eeuw onder dwang hun baby moesten afstaan voor adoptie. Meestal omdat ze ongetrouwd waren. Staatssecretaris Van Brugge zei ook sorry tegen de vaders en kinderen. Er is veel leed veroorzaakt en dat had nooit mogen gebeuren, zei ze. In de Tweede Kamer volgen tientallen Groningers het debat over de nieuwe kerncentrales. Tot hun verbijstering kwam de Eemshaven aan de Waddenzee als de beste plek naar voren. Terwijl eerder was beloofd dat Groningen buiten schot zou blijven. De tegenstanders zijn met twee bussen naar Den Haag gekomen. Door de extreme hitte vorige week zijn er meer mensen overleden dan normaal. Volgens het RIVM 500 meer, vooral 80-plussers. Hun lichaam kan de warmte slechter kwijt. Het sterftecijfer was vooral in het oosten en zuiden hoger en daar was het ook het heetst. En omdat het een feestje kan worden in Rotterdam rond de WK-wedstrijd Canada-Marokko, gaat de Coolsingel zaterdagavond dicht. De gemeente zegt dat een voetbalfeest in het centrum goed en prettig moet verlopen en dat er geen plek is voor verkeers-ASO's. Bewoners mogen er wel door. Bewolkt en af en toe regen, maar vanuit het noordwesten droog en wat zon bij 20 tot 24 graden. Morgen zonnige periode, droog en ongeveer net zo warm als vandaag.
3: Grand Prix Radio.
5: WK Update. De Verenigde Staten hebben Bosnië en Herzegovina met 2-0 verslagen. Volarin Balogun zorgde vlak voor rust voor de openingstreffer en kreeg later rood. Malik Tilman besliste het duel met een vrije trap. België heeft na verlenging met 3-2 gewonnen van Senegal. Yuri Tielemans benutte in de slotminuut van de verlenging een strafschop. Eerder was de achterstand van 0-2 in de reguliere tijd weggepoetst. Dit is het programma voor vanavond en vannacht. Spanje speelt tegen Oostenrijk om 9 uur. Vannacht neemt Portugal het om 1 uur op tegen Kroatië. Ook later vannacht speelt Zwitserland tegen Algerije om 5 uur.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk op de weg. Er staat nu al 500 kilometer file. Onder andere veel vertraging op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen knooppunt de Hoek en de Hoogmade 25 minuten oponthoud. Zo'n ongeluk gebeurt, de linker rijstrook is dicht. Ook een ongeluk op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij knooppunt Velzen. Daar zijn ook twee rijstroken dicht, kost je een half uur. Op de A12 Arnhem-Den Haag bij Harmelen een uur vertraging door een ongeluk. De rechter rijstrook is dicht. En op de A17 Roosendaal-Dordrecht een kwartier vertraging bij Moerdijk. Ook daar is een ongeluk gebeurd en ook daar is een rijstrook dicht.
7: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
10: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.

0: retour.
1: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB Brandstof, dat is pas handig.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
3: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
6: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
8: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis? Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
10: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsen of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
11: Grand Prix Radio.
12: Rick van Veldhuizen.
13: Met Lego kun je alles bouwen.
14: Ja mensen, de Grand Prix van Silverstone gaat toch weer net iets anders worden. Misschien wordt Silverstone wel een stukje speelgoed. Zometeen meer

ontkennen. Maar nee, Max Verstappen in verband gebracht met McLaren. Nee, maar het is natuurlijk wel gaaf. Oké, nou, we wachten rustig af. Zometeen nog meer nieuws vanaf Silverstone, want het worden Lego-autootjes. Ja, daar kan ik je zometeen alles over vertellen. Over rijden gesproken,

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Anthony Correa hoopt op de komst van Joris van Overheem naar FC Utrecht. Nieuwe oefenmeester ziet in de middenvelder een versterking die uitstekend past binnen de speelwijze die hij voor ogen heeft. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De naam van Overheem duikt al langere tijd op rond de Domstad. De behoefte aan ervaring is aanwezig bij de club. Zeker na het vertrek van spelers als Nick Viergever, Mike van der Hoorn en Soufiane El Karouani. Volgens Correa is de eventuele komst van Overheem echter breder dan alleen het opvangen van ervaring. Hij stelt dat de speler naadloos aansluit bij zijn tactische plannen. Over de voortgang van de gesprekken houdt de trainer zich op de vlakte. Hij benadrukt dat de besluitvorming over transfers bij technisch directeur Jordi Zuidam ligt. Wat betreft de leidersrol binnen de selectie ziet Correa dat er na het vertrek van ervaren krachten ruimte ontstaat voor nieuwe gezichten om op te staan. Hoewel hij de groep nog wat verder moet leren kennen, merkt hij op trainingen al tekenen van leiderschap bij verschillende spelers. Naast ambities op de transfermarkt is er aandacht voor de huidige selectie en specifiek voor de doelman, Vasilis Barkas. Correa is tevreden over de voetballende kwaliteiten van de Griekse keeper. Hij wijst er wel op dat de primaire taak van een doelman blijft om ballen tegen te houden. Volgens de trainer moet er niet onnodig worden gevoetbald in de opbouw. Er moet een lange bal volgen als de situatie daarom vraagt. Een visie die hij omschrijft als de klassieke gedachte van het keepersvak.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

zeker in het leven. Ook zelfs in de liefde. Alle chemische processen die plaatsvinden in je lichaam, zeer bijzonder. Hey jongens, we gaan het zeker even hebben over Silverstone. Want de Britse Grand Prix wordt dit weekend niet alleen sportief interessant, maar ook een beetje absurd. Voor de race van dit weekend gaan de Formule 1-coureurs een rondje rijden in kleine autootjes die zijn opgebouwd uit Lego-steentjes. Dat is geen grap. Mini-auto's in de kleuren van de teams, duizenden steentjes, echte wielen, lage snelheid, hoog marketinggehalte. Het is echt waanzinnig. Ja, tenminste, als je van Lego houdt. En eerlijk is eerlijk, het is slim. Formule 1 snapt als geen ander dat de sport tegenwoordig meer is dan alleen de race op zondag.

dus ook Lego. Ja, L-E-G-O. Maar precies daar zit nu ook de vraag. Wanneer is het leuk en wanneer wordt het te veel verpakking om de sport heen? Silverstone is natuurlijk heilig asfalt. Daar begint de Formule 1 geschiedenis eigenlijk in 1950. Hamilton won er al maar liefst 9 keer. Ja, 9 keer was het. Norris komt er als regerend wereldkampioen. Russell rijdt daar voor eigen publiek. En dan zetten ze ook nog een keertje in een soort van speelgoedparade. Van Lego. Ja, Formule 1 verkoopt tegenwoordig niet alleen snelheid, maar beleving vooral. Vooral beleving. En de vraag is alleen, wanneer wordt de beleving uiteindelijk afleiding van datgene waar het eigenlijk voor om gaat? En dat is zo hard mogelijk de rondjes maken. Daarom, kader van de spraakmaker, en laat ik hem even zo neerleggen. Op Silverstone gaan de coureurs dit weekend dus rondjes rijden. Wordt Formule 1 te veel show of hoort het spektakel te zijn juist bij deze moderne topsport? Dus ja, wat vind jij daarvan? Wordt Formule 1 te veel show of hoort het spektakel juist bij de moderne topsport? Laat het even weten via de app of via mail. Rick

0: de week niet los. Firework. Mag allemaal niet meer, hè?
1: Ja. De Spraakmaker.
0: Ja, mag allemaal verboden tegenwoordig. Jongens, de vraag is even, wordt Formule 1 te veel show? Of hoort spektakel juist bij de moderne topsport? Mogen ze met Lego-wagentjes rondrijden of niet? Laat maar weten.
2: Ontvang je toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voor...

0: maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
2: Oh, nu al zin in zaterdag.
1: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
3: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
4: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
5: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
6: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op Grando.nl. Grando, sinds 1965.
7: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via Mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
8: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar een winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
10: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch. Met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
10: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar 1,99. En heerlijke nectarines, 1 kilo, maar 1,69. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
14: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
15: Ik heb letterlijk niks.
16: Het gaat de hele dag regenen, hè?
17: Nee, ik heb geen regenjas.
16: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
14: Goedemorgen!
18: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
19: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: Odido. Doe maar iets sterks voor papa en mij.
10: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
5: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
10: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
6: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
8: Met deze week in de bonus... alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars... tweede gratis.
6: Boeie.
8: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
6: Lekker hoor.
8: Alle Dr. Utke Big Americans ook tweede gratis.
6: Zoé.
8: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling... ook tweede gratis.
6: Yes.
8: En de leukste hamster zomer items vanaf 99 cent.
6: Hamster!
7: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari.

0: Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. News headlines.
3: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Martijn Richters. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan zo'n 15.000 vrouwen die vorige eeuw hun pasgeboren baby moesten afstaan. Vaak waren ze niet getrouwd. De overheid had meer naar jullie om moeten kijken, zei de staatssecretaris. D66 en het CDA vinden Groningen geen goede plek voor nieuwe kerncentrales, bleek in een debat. De tribune zat vol Groningers die tegen zijn. Ze zijn verbijsterd dat Groningen überhaupt een optie is na beloftes van het vorige kabinet. En in het zuiden van Frankrijk, bij Perpignan, zijn zeker 3 campings aan de kust ontruimd om een grote natuurbrand. 1000 mensen zijn geëvacueerd. Ooggetuigen melden veel explosies.
2: Grand Prix Radio.
4: WK Update. België heeft na verlenging met 3-2 gewonnen van Senegal. De Rode Duivels poetsten in de laatste minuten van de reguliere speeltijd een achterstand van 0-2 weg. En Yuri Tielemans benutte vlak voor het einde van de verlenging een strafschop. De Verenigde Staten hebben Bosnië en Herzegovina met 2-0 verslagen. Volarin Balogun zorgde vlak voor rust voor de openingstreffer en kreeg later rood. Malik Tilman besliste het duel met een vrije trap. Het programma van vanavond en vannacht. Om 9 uur speelt Spanje tegen Oostenrijk. Vannacht om 1 uur speelt Portugal tegen Kroatië. Om 5 uur speelt Zwitserland tegen Algerije.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel vroeg druk op de weg, met name in het midden en zuiden van het land, onder andere door de afsluiting van de A27. Verder zijn er ook veel ongelukken gebeurd, zoals op de A2 van Den Bosch naar Maastricht bij knooppunt De Hocht. De vertraging is daar nu een kwartier, de linkerrijstrook is dicht. Op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Hoogmade staat een vrachtwagen met pech. Daar is de rechterrijstrook dicht, met heel veel vertraging vanaf Schiphol, namelijk een uur. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Aalsmeer en knooppunt Velzen 35 minuten oponthoud door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam Centrum en Hendrikido-Ambacht een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. Er zijn daar 3 rijstroken dicht. En op de A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht en knooppunt Everdingen ook een half uur vertraging door wegwerkzaamheden.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
6: Rick van Veldhuizen.
7: Formule 1 coureurs die rondrijden in Lego-auto's. Wordt de Formule 1 te veel show?
8: Grand Prix.

0: veel.
1: Oh, wat veel.
0: Race gewoon. Ik hoef geen pretpark om de sport heen te zien.
1: Ja, kom.
0: Ronald uit Roermond. Formule 1 was altijd show. Vroeger waren het champagne, glamour, dread girls. Nu is het Lego, Netflix. Ja, het is een andere jas, maar blijf circus.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Zwemcoach Mark Faber zit momenteel een schorsing uit van 6 maanden... vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. En zijn straf loopt inmiddels bijna ten einde. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Die straf werd eerder dit jaar opgelegd door het instituut Sportrechtspraak... na een klacht van een voormalig zwemster. En die klacht dateert uit de zomer van 2024. Dat is de periode waarin Faber nog als bondscoach in Nederland werkte. Zowel de Nederlandse Zwembond als de Mondiale Zwembond... hebben de opgelegde schorsing overgenomen en hierdoor mag de coach tot 9 juli in geen enkele hoedanigheid actief zijn binnen de zwemsport. Sinds zijn vertrek bij de Nederlandse Zwembond na de Spelen van Parijs is Faber werkzaam voor de Vlaamse Zwemfederatie. En die federatie laat weten volledig en transparant door Faber te zijn geïnformeerd over het dossier en over de procedure. En op basis van die informatie en de lopende samenwerking ziet de Belgische Bond geen reden om de arbeidsrelatie te beëindigen. Ondertussen is er onduidelijkheid ontstaan over de werkzaamheden van de coach tijdens een schorsingsperiode, wanneer het dus niet mocht. Er zijn signalen dat Faber, ondanks de opgelegde sanctie, alsnog Nederlandse zwemmers zou hebben begeleid in België. Het is nog niet vastgesteld of dit daadwerkelijk is gebeurd. En de schorsing is bijna ten einde. Over een week loopt die af.
0: Dit is jouw Sportradio.

Geloof ik werkelijk helemaal niks van, als ik de tekst tenminste volg. Hij heeft een vrouw, die vindt hij heel mooi. En uiteindelijk blijkt zij een ander te hebben en hij is blij voor haar. Wow, geloof jij het? Ik niet. Overigens over Look Away gesproken. Keek de scheidsrechter gisteravond heel even weg bij de wedstrijd België tegen Senegal. Ja, ik vond het nog wonderlijk dat Senegal op het veld bleef staan bij de Afrika Cup. Waar ze zo lang weggelopen, maar misschien hebben ze daarvan geleerd. Ik vond het wel redelijk omstreden. Senegal stond met 2-0 voor. En daarna, ja, als bij een wonder, pakten ze uiteindelijk de 2-2. Echt in de dying seconds van de reguliere speeltijd. En uiteindelijk moest er dan toch nog een verlenging bij komen. En in die verlenging was daar een moment waarop er een pingel werd gegeven. Een penalty. Ja, ik vond hem omstreden. Maar goed, dat even terzijde. Zoek het uit. Kijk maar hoe je er kijkt. Maar ik vond hem raar. Vanavond om 9 uur Spanje tegen Oostenrijk. Gaat gebeuren in LA. Vannacht om 1 uur Portugal tegen Kroatië. Wow, twee bejaarden. Modric die dan tegen Ronaldo speelt. Kan nog wel leuk worden in Canada, Toronto. Een andere wedstrijd in Canada, in Vancouver, wordt om 5 uur vannacht Nederlandse tijd gespeeld. Dat is de wedstrijd.

0: zometeen bij je terug met uur 2.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 5 uur.
3: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Martijn Richters. Het wordt verboden om uitzendkrachten in te zetten in de vleesindustrie, melden ingewijden. Het verbod gaat over 2 jaar in. Het kabinet wil zo misstanden aanpakken. In slachthuizen werken veel arbeidsmigranten die worden uitgebuit. De werkgevers beloven al jaren verbetering, maar dat gebeurt niet. Zo'n 15.000 vrouwen die in de vorige eeuw hun pasgeboren baby moesten afstaan, hebben excuses gekregen van het kabinet. Staatssecretaris Van Brugge zei dat het nooit had mogen gebeuren. De stichting die de kinderen vertegenwoordigt is blij, maar wil dat alle dossiers openbaar worden, want dat is nog niet gebeurd. D66 en het CDA willen de nieuwe kerncentrales niet in Groningen neerzetten. Dat zeiden ze in een debat. Tegenstanders uit Groningen waren met 2 bussen naar Den Haag gekomen en zaten op de tribune. Het kabinet wees Groningen aan als een van de plekken voor de kerncentrales, maar dat staat haaks op eerdere beloftes. Aan de Middellandse Zee bij het Franse Perpignan zijn zeker 3 campings geëvacueerd. Er woedt een grote natuurbrand en 1000 mensen moesten weg. Getuigen hebben explosies gehoord en blushelikopters bestrijden het vuur. Er staat een harde wind en de angst is dat die het vuur aanwakkert. De regen trekt naar het zuidoosten weg en vanuit het westen breekt de zon door. Het is een graad of 22. Morgen veel zon, droog en maximaal 24 graden.
2: Grand Prix Radio.
0: WK Update. België heeft na verlenging met 3-2 gewonnen van Senegal. De Rode Duivels poetsten in de laatste minuten van de reguliere speeltijd een achterstand van 0-2 weg. En Yuri Tielemans benutte vlak voor het einde van de verlenging een strafschop. De Verenigde Staten hebben Bosnië en Herzegovina met 2-0 verslagen. Volarin Balogun zorgde vlak voor rust voor de openingstreffer en kreeg later rood. Malik Tilman besliste het duel met een vrije trap. Het programma van vanavond en vannacht. Om 9 uur speelt Spanje tegen Oostenrijk. Vannacht om 1 uur speelt Portugal tegen Kroatië. Om 5 uur speelt Zwitserland tegen Algerije.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is een hele drukke avondspits. Er staat meer dan 800 kilometer file. Dat is onder andere te wijten aan wegwerkzaamheden, maar er zijn ook flink wat ongelukken gebeurd. Op de A2 Eindhoven-Utrecht staat een hele lange file tussen de afrit Den Bosch en Waardenburg. 19 kilometer in totaal, de vertraging is ruim 3 kwartier. Het komt door de afsluiting van de A27. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen knooppunt De Hoek en Hoogmade een uur vertraging. Daar wordt een vrachtwagen geborgen, de rechte rijstrook is dicht. Op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen knooppunt Del en knooppunt Gorkum een half uur vertraging. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Hanke en knooppunt Gorkum ook een half uur extra reistijd. En op de A27 Almere-Gorkum de andere kant op tussen Utrecht-Noord en Lexmond is de vertraging ook 40 minuten. En dat heeft natuurlijk te maken met de afsluiting. De A27 is in beide richtingen dicht tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen.
5: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
6: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor €5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
7: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
8: Lees nu Lissabon, de nieuwste vakantietriller van Kiki van Dijk. Een razendspannende tocht door de Portugese hoofdstad, waar sportjournalist Indy een heel ander verhaal aantreft dan verwacht. Lissabon, nu verkrijgbaar bij je boekhandel.
7: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
9: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
10: Iedereen begrijpt elkaar.
11: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
12: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
13: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
14: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
15: Wow.
14: Kost je maar 3 minuten.
15: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
14: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
16: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
17: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
16: Bestel je OBU op netlink.nl.
18: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar €1,08. Heerlijk fris, altijd laag.
19: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
20: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
21: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar dansles, naar de woningbouw.
22: Steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
24: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
25: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
26: Rook?
25: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
26: Nee, rook. Uit de meterkast.
24: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
25: Zo, koffie?
24: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
27: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische rokgroenten. Alle zakken van 400 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Grand Prix Radio.
1: Rick van Veldhuizen. Vanavond toch een soort van tragiek in de wedstrijd tussen Portugal en Kroatië. En niet vanwege Modric en Cristiano Ronaldo, maar vanwege Diogo Jota. Zometeen daar veel meer over.

0: Bach.
1: Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij heeft geen sixpack, maar wel teamspirit. Rick van Veldhuizen.
0: Ja, een teamspirit wordt het ook vannacht. Want de Portugezen, die gaan het met z'n allen doen tegen Kroatië. En nogmaals, het heeft nu even helemaal niks meer te maken tussen Cristiano Ronaldo, de oude Cristiano Ronaldo en de oude Modric. Ik bedoel, het zijn leeftijdsgenoten. Nee, het gaat om iets heel anders. Het gaat om Diego Jota. Ja, ik sprak het net heel even op zijn Nederlands uit. Want ja, dat hoor ik heel vaak terug bij diverse programma's. Diego Jota. Maar het is Diego Jota. Ja, in het voetbal staat de Portugese selectie namelijk vanavond stil bij Diego Jota, die bijna een jaar geleden overleed. De middenvelder Ruben Neves die vertelt dat hij nog dagelijks contact zoekt met zijn boezemvriend via een appgroep, waarin ook de weduwe van Jota zit. Neves draagt dit WK ook als eerbetoon het rugnummer 21, het oude nummer van Jota. Vanavond speelt Portugal in de 16e finale van het wereldkampioenschap dus tegen Kroatië. Ja, en Neves zal na afloop direct een bericht sturen om zijn gevoelens over de wedstrijd te delen. Maar ja, ik vind het aan de ene kant vind ik het dus heel erg mooi. Zo probeer je een vriend niet te laten vergeten. Een strijder samen voor de Portugese eer. Hij is helaas niet meer. En zijn weduwe heeft natuurlijk veel verdriet, zijn kinderen. Je probeert daar iets moois van te maken. Maar we zagen het ook op een Cody Gakpo. Ja, die ging gewoon spelen. En hij trakteerde Nederland nog op die 1-0 tegen Marokko. Maar je zag gewoon dat echt alles explodeerde van de spanning, van de emotie. En de vraag is alleen, zal dit vanavond bijdragen aan een eventuele winst voor Portugal? Of zal dit juist de Portugezen gaan nekken? Vanavond zullen we het gaan meemaken. Ik kijk nog heel even, want ik vergeet het altijd weer heel snel. Om 1 uur vannacht Nederlandse tijd vanuit Toronto, Ontario, zal de wedstrijd worden gespeeld voor de wereldbeker in de ronde van de 32 besten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ismaël Saibari verlaat PSV voor een recordbedrag van 55 miljoen euro en maakt de overstap naar Bayern München. En daarmee verbreekt de middenvelder het oude uitgaande transferrecord van de club uit Eindhoven. Dat stond sinds 2019 op naam van Irving Lozano. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Transfer zat er al een tijdje aan te komen. De 25-jarige Marokkaan onderging zijn medische keuring in de Verenigde Staten, waar hij momenteel verblijft voor het wereldkampioenschap. Saibari noemt zijn vertrekker een met gemengde gevoelens. Hij kijkt uit naar zijn nieuwe avontuur bij de Duitse club, maar geeft aan dat hij Eindhoven als thuis is gaan beschouwen. Hij dankt PSV voor de kansen die hij kreeg om zich te ontwikkelen als mens en als voetballer. Loopbaan van Saibari bij PSV begon in 2020... na zijn vertrek uit de jeugdopleiding van het Belgische KRC Genk. In de jaren die volgden speelde hij 142 wedstrijden voor PSV. En daarin was hij direct betrokken bij 71 doelpunten. Hij scoorde zelf 42 keer en leverde 29 keer de assist af. Met PSV won hij onder meer 3 landstitels en 2 keer de KNVB-beker. Op het huidige wereldkampioenschap is Saibari in vorm. Hij wist in alle 3 de groepswedstrijden te scoren en benutte de beslissende strafschop in de serie tegen Nederland. En Bayern München bereidt zich inmiddels voor op het nieuwe seizoen. Dat begint al eind augustus met de Duitse Supercup. En daarin is Borussia Dortmund de tegenstander.
0: Sportradio. Sport.

0: Uit de categorie allergrootsten van de Nederlandse popmuziek is dit er toch wel eentje. De Golden Earring en de Twilight Zone bij Grand Prix Radio.
1: Jouw sportradio.
0: Binnen weer stiekem.

De vraag is heel simpel. Wanneer wordt dominantie in de sport mooi en wanneer wordt het oerzaai? Ja, zeg het maar. Het gebeurt natuurlijk bij heel veel grote sporters. Djokovic, om even iemand te noemen die rondom Wimbledon hangt. Zelfs bij onze eigen Max Verstappen hadden we dat. Laat me even weten via de app van Grand Prix Radio. Van de Via Rick uit Grand Prix Radio.

0: Er zit nog een lekkere swing in deze plaat. Electricity. Ja, wij zijn van veel sport. Over hele lekkere liedjes. En dit is zo een...
1: De Spraakmaker.
0: Spraakmaker van dit uur. Wanneer wordt dominantie in de sport mooi en wanneer gaat het saai worden? Geef dat eens even aan bij ons via de app of via rickertgrandprixradio.nl.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
5: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar 1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar 3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
6: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
7: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel. Lees voor het kopen de verpakking.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
9: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
11: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor €5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
12: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de

0: Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
1: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
3: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus. AHA gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
3: Boeie.
4: Alle hak, tweede gratis.
3: Lekker hoor.
4: Alle Iglo Vis Cuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
3: Zoé.
4: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
3: Yes.
4: En de leukste hamster zomeritems

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
3: Dit is Grand Prix Radio.
4: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl. News headlines.
5: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Martijn Richters. Slachterijen en andere vleesbedrijven mogen over 2 jaar geen uitzendkrachten meer inzetten. Het kabinet wil zo een eind maken aan uitbuiting. De vleesindustrie belooft al jaren beterschap, maar er gebeurt te weinig. Kinderen die in de vorige eeuw meteen na hun geboorte werden weggehaald bij hun moeder, zijn blij met de excuses van het kabinet. Ze vinden die wel wat laat. Het waren vaak ongetrouwde vrouwen die hun kind kwijtraakten. En tegenstanders van kernenergie in Groningen zijn opgelucht weer in de bus gestapt na het debat in Den Haag. Daar werd duidelijk dat D66 en het CDA de nieuwe kerncentrales niet in Groningen willen bouwen.
4: Grand Prix Radio.
6: WK Update. De Verenigde Staten hebben Bosnië en Herzegovina met 2-0 verslagen. Volarin Balogun zorgde vlak voor rust voor de openingstreffer en kreeg later rood. Malik Tilman besliste het duel met een vrije trap. België heeft na verlenging met 3-2 gewonnen van Senegal. Yuri Tielemans benutte in de slotminuut van de verlenging een strafschop. Eerder was de achterstand van 0-2 in de reguliere tijd weggepoetst. Dit is het programma voor vanavond en vannacht. Spanje speelt tegen Oostenrijk om 9 uur. Vannacht neemt Portugal het om 1 uur op tegen Kroatië. Ook later vannacht speelt Zwitserland tegen Algerije om 5 uur.
4: Grand Prix Radio Verkeer.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is een hele drukke avondspits met bijna 900 kilometer file. Vooral veel vertraging op de A2 Eindhoven-Utrecht tussen Den Bosch en Waardenburg. Daar is de vertraging 3 kwartier. Komt door de afgesloten A27. Op de A4 Amsterdam-Den Haag is het ook heel erg druk tussen knooppunt Bad Hoeverdorp en Hoogmade. Daar sta je 1 uur in de file. Er wordt een vrachtwagen geborgen. De rechterrijstrook is dicht. Op de A27 van Breda naar Gorkum voor de afsluiting tussen Hank en Gorkum 1 uur oponthoud. De andere kant op tussen Utrecht en Everdingen bijna 40 minuten vertraging. En door een ongeluk bij Eindhoven op de randweg van Eindhoven is het vastgelopen op de A58 Tilburg-Eindhoven bij knooppunt Batadorp ook 35 minuten vertraging.
4: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
8: Rick van Veldhuizen.
9: Dominantie in de sport is mooi of is dat gewoon saai? Zometeen jullie reacties.

0: geluid van de snelheid. The Speed of Sound. Coldplay, daar zijn we van bij Grand Prix Radio. Sterker nog, we love it.
1: De Spraakmaker.
0: Ja, de Spraakmaker van dit uur. Dat gaat over dominantie in de sport. Is dat mooi of niet mooi? Heeft alles te maken met Tadej Pogacar. Die straks misschien voor de vijfde keer de Tour de France op zijn naam kan schrijven. Wordt dat saai? Of denk je, nee, dat is toch verdraaid heel erg knap. Zelfs bij onze Max Verstappen hadden we zoiets van... Oké, de wint hij alweer voor de vierde keer. Ja, nou, zo'n vijfde keer wil ik dan ook graag. Maar sommige mensen denken daar toch heel anders over. Arjan uit Zwolle, die...

eigenlijk alleen nog maar naar plek 2. Dan Koen uit Hoofddorp. Dominantie is juist sportgeschiedenis. Geschiedenis. Later zeggen we. Ik heb die jaren gewoon live meegemaakt. Oh man. Ik zeg dat nog zo vaak tegen jonge gasten. Maar ik heb te veel meegemaakt ondertussen. Linda.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De vrouwenploeg van Ajax heeft de selectie versterkt met twee bekende namen. Clublegend international Katja Snoeys en middenvelder Nadine Noordam, beide vast tot de zomer van 2029. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Katja Snoeys komt over van het Engelse Everton. 29-jarige aanvaller speelde eerder onder meer in Frankrijk en voor verschillende Nederlandse clubs. En technisch manager Dolf Rox noemt haar een technisch begaafde speler die met haar ervaring en scorend vermogen een belangrijke rol kan spelen in het begeleiden van jongere talenten. Snoeys, die onlangs openheid gaf over haar gezondheidssituatie met endometriose, kon rekenen op interesse van meerdere clubs, maar kiest nu voor een verbintenis in Amsterdam. Naast de komst van Snoeys keert Nadine Noordam terug bij Ajax. 27-jarige middenvelder stond al tussen 2021 en 2025 onder contract in Amsterdam en tijdens die periode behaalde de ploeg een landskampioenschap en werd twee keer de KNVB-beker gewonnen. Noordam vertrok begin vorig jaar naar Brighton & Hove Albion in Engeland. Daar speelde ze zich in de kijker door in de halve finale van de Engelse beker in de slotminuten de beslissende treffer te maken tegen Liverpool. Die bekerfinale werd uiteindelijk verloren van Manchester City. Met het vastleggen van deze twee spelers zet Ajax een volgende stap in de samenstelling van het team voor de komende seizoenen. Club hoopt met de ervaring van Snoeys als met de vertrouwde kracht van Noordam de ambities op het hoogste niveau weer verder waar te maken.
0: Dit

0: Harris's, wat zijn die waard? Ja, Calvin Harris en Sam Smith hoorde je bij Grand Prix Radio. En dan heb ik het over de promises die Red Bull hebben gemaakt richting Verstappen. Verstappen weer richting Red Bull. Want het schijnt zo te zijn dat ook Max Verstappen tijdens de persconferentie weer is gevraagd naar zijn komst naar McLaren. Of dat had echt aan de orde is of niet. Maar hij wil niks zeggen. Hij wil niks zeggen. Maar misschien wel iets om het er zo meteen nog even over te hebben. In het laatste uur, want die komt eraan.
1: Zometeen bij je terug met uur 3.
2: Hey, hallo. Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 6 uur.
4: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Martijn Richters. Het OM laat het er niet bij zitten dat twee mannen zijn vrijgesproken van het verkrachten van een meisje van 17, vorig jaar in Nieuwegein. De rechter vond verkrachting niet bewezen, maar het OM zegt, ze was in een kwetsbare positie en kon geen kant op. Het gebeurde in een auto. Een van de verdachten was politieman. Over 2 jaar mogen slachterijen en andere vleesbedrijven geen uitzendkrachten meer inzetten. Die worden te vaak uitgebuit, vindt het kabinet. Ze doen zwaar en gevaarlijk werk voor weinig geld en als ze worden ontslagen worden ze vaak ook dakloos. Het kabinet eiste verbetering, maar die kwam er niet. Natuurbranden in het zuiden van Frankrijk. Bij Perpignan zijn campings ontruimd en blushelikopters proberen het vuur te bedwingen. Volgens Franse media zijn 2000 mensen geëvacueerd en is ten noorden van Perpignan een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Daar zijn wegen dicht en aan een paar huizen afgebrand. Tegenstanders van kernenergie in Groningen zijn blij dat D66 en het CDA de nieuwe kerncentrales niet in de Eemshaven willen bouwen. Het kabinet vindt dat wel de beste plek, maar de bewoners zien het niet zitten. Tientallen Groningers waren met 2 bussen naar Den Haag gekomen om het debat te volgen en gaan nu met een goed gevoel weer naar huis. Vanavond schijnt de zon en het blijft droog. En ook vannacht is het helder. Dan koelt het af naar een graad of 13. Morgen flinke periode met zon en droog en het wordt 19 tot 24 graden.
3: Grand Prix Radio.
1: WK Update.
5: De Verenigde Staten hebben Bosnië en Herzegovina met 2-0 verslagen. Volarin Balogun zorgde vlak voor rust voor de openingstreffer en kreeg later rood. Malik Tilman besliste het duel met een vrije trap. België heeft na verlenging met 3-2 gewonnen van Senegal. Yuri Tielemans benutte in de slotminuut van de verlenging een strafschop. Eerder was de achterstand van 0-2 in de reguliere tijd weggepoetst. Het programma van vanavond en vannacht. Om 9 uur speelt Spanje tegen Oostenrijk. Vannacht om 1 uur speelt Portugal tegen Kroatië. Om 5 uur speelt Zwitserland tegen Algerije.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog steeds heel erg druk op de weg, maar de meeste files beginnen nu langzaam wat korter te worden. Stond niet erg te merken op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Tussen Den Bosch en Waardenburg is de vertraging nog bijna een uur. Dat komt door de afgesloten A27, daardoor is het extra druk op die A2. Merk je ook op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch tussen Drunen en knooppunt Empel 35 minuten oponthoud. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en Hoogmade sta je 3 kwartier in de file door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is daar dicht. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Driebergen en Woerden 3 kwartier extra reistijd door een ongeluk. Daar zijn alle rijstroken weer vrij. En er staat een vrachtwagen met pech op de A50 Apeldoorn-Arnhem bij knooppunt Waterberg. Daar is nog een rijstrook dicht en dat kost je vanaf Hoenderlo ruim 1 kwartier.
7: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: En we gaan nog even door met de megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL-bak nectarines of platte perziken. 1,5 kilo voor maar 2,69. Die laat je toch niet liggen? Lidl!
9: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
10: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
11: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
12: Waar ben jij?
13: Ik zit nog in de trein.
14: Het volgende station is Station Antwerpen.
13: Ik denk dat het wat later wordt.
12: Jij zat zeker weer je serie te kijken.
13: Nee.
12: Ja?
13: Ja, oké, sorry.
15: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
16: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
17: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
18: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hak je dag!
19: Fijne verjaardag. In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
20: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
21: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
22: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
21: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
22: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
23: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de bar?
24: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
25: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
26: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
25: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
26: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
27: Voel mij zo free.
28: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
29: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
28: Wow, dit is echt nice.
29: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
30: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar de dansles, naar de bowlingbaan.
31: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Grand Prix Radio.
0: Rick van Veldhuizen. Ronald Koeman junior verlengt zijn contract bij Telstar. Hamilton die zegt, ja, schrijf die Verstappen niet af. En over Verstappen gesproken, ja, daar wil ik het straks echt even met jou over hebben, hoor.
3: Grand Prix Radio.
32: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: These days. Hey, goedenavond.
1: Grand Prix Radio, jouw sportradio. Wij schakelen sneller dan je koffiezetapparaat. Met Rick van Veldhuizen.
0: Nou, ik denk niet dat je bij je koffiezetapparaat momenteel zit, maar eerder aan tafel. Ja, en daar deel ik jou mee dat doelman Ronald Koeman junior langer blijft bij Telstar. De 31-jarige keeper heeft zijn handtekening gezet onder een nieuw contract dat hem tot medio 2028 aan de club uit Velsen-Zuid gaat verbinden. Koeman junior, die bekend staat als een penalty-specialist, een pingel-specialist, was een belangrijke pion voor het team in de afgelopen seizoenen. Met de nieuwe overeenkomst kiest de doelman voor zekerheid en een langer verblijf bij de club waar hij zich heeft ontwikkeld tot een vaste waarde onder de lat. En misschien had zijn vader hem wel moeten meenemen naar Amerika. Ja, dat durft hij natuurlijk weer niet. Het is toch een beetje nepotisme dan. Maar misschien had je er wat aan kunnen hebben. Zeker met die pingels tegen Marokko. En dan even een heel andere tak van sport, de Formule 1. In de Formule 1 heeft Lewis Hamilton zijn concurrent Max Verstappen nog lang niet afgeschreven voor de wereldtitel. Ondanks dat de Nederlander een bescheiden 7e plek heeft in het kampioenschap. Met een achterstand van bijna 100 punten op WK-leider Kimi Antonelli gelooft Hamilton in een ommekeer. En volgens de Britse coureur heeft Verstappen het vermogen om de prestaties van het dominante Mercedes-team te evenaren. En kan hij zich gedurende het seizoen nog terugknokken in de titelstrijd voor 2026. Dat zijn bemoedigende woorden. Was het niet Lewis Hamilton die destijds zei, this guy. En toen was Max toch een jongeling. En was Hamilton echt een god op dat moment in de Formule 1. Maar wel eentje die hem ging uitdagen. En Hamilton werd ook uitgedaagd.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse inbreng in het enkelspel op Wimbledon is beëindigd. Met de uitschakeling van Botik van der Zandschulp en Jesper de Jong zijn er geen tennissers uit Nederland meer actief in het toernooi. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Botik van der Zandschulp speelde een vijfzetter tegen de Rus Roman Zavulin. Partijen kenden een wisselend verloop. Van der Zandschulp knokte zich terug door de stand gelijk te trekken naar 2-2 in sets. In de beslissende super tiebreak van de vijfde set bleek Zavulin met 10-5 de sterkste. Tennisser laat weten dat deze uitschakeling hem heel veel pijn doet. Het is voor Van der Zandschulp al de vijfde keer in 6 jaar dat zijn deelname in de tweede ronde eindigt. Dan naar Jesper de Jong. Die kon zijn vorm van Roland Garros niet doortrekken naar Londen. Hij speelde tegen Joao Fonseca en dat is een Braziliaan die in 3 sets te sterk was voor hem. In de eerste set kon de Nederlander weinig uitrichten. Hoewel hij in de tweede set een vroege achterstand wegwerkte, verloor hij die set alsnog. En in de derde set was een break bij een 3-3 stand voldoende voor Fonseca om de wedstrijd te beslissen. Bij de vrouwen was er voor het hoofdtoernooi al geen Nederlandse deelname. De uitschakeling van Van der Zandschulp en de Jong betekent dat Nederland voor de rest van het toernooi niet meer vertegenwoordigd is in het enkelspel.

ooit iemand heel erg rijk geworden van dit nummertje. Eigenlijk van Mariska Veres en Robbie van Leeuwen van Shocking Blue. En die gozer heeft daar echt zijn zakken mee gevuld. Zo vaak is deze plaat gebruikt. Venus. En nu van Bananarama, maar in commercials, overal zat hij Venus in. En die zakken werden maar voller en voller bij Robbie van Leeuwen. Echt fantastisch. Wij moeten het toch even hebben over Max Verstappen. Daar hangt weer zo'n paddockverhaal. Dat je eigenlijk niet te groot moet maken, maar dat je ook weer niet kunt gaan negeren. De opmerking en de mededeling en de gedachte en het gevoel is: Max gaat naar McLaren. Maar nogmaals, het is de gedachte. Laten we dus helder zijn, er is geen bevestigde overstap. Red Bull zegt dat Verstappen wil blijven zolang het team hem een competitieve auto geeft. Nou, maar precies daar zit nu de spanning, want Red Bull is niet meer onaantastbaar. McLaren is sportief en technisch weer een grootmacht geworden en ondertussen wordt er in de paddock gefluisterd over contracten, toekomstscenario's en de vraag waar Verstappen de komende jaren het meeste kans maakt om te winnen. Nou goed, dat maakt dit verhaal interessant. Niet omdat Max morgen zijn koffers gaat pakken, maar omdat zijn carrière nu eigenlijk in een andere fase zit. Hij hoeft niks meer te bewijzen als coureur niet. Hij moet vooral kiezen waar hij het gevoel heeft dat hij zijn volgende hoofdstuk kan gaan schrijven. Blijf je bij het team waarmee je groot bent geworden, of ga je naar een team dat misschien beter klaar staat voor de nieuwe Formule 1 jaren die nog voor je liggen? Tenminste, als je zo denkt als Max. Daar kunnen we dus niet in treden. Max glimlacht alleen maar heel vriendelijk en zegt daar wil ik het niet over hebben. En Max hoeft niet weg bij Red Bull uit paniek, maar hij zou gek zijn als hij niet op zijn minst luistert naar wat McLaren te vertellen heeft. Nou goed, dat is het dingetje momenteel. Dan even heel snel de vraag aan jullie allemaal, die vrij simpel is voor de spraakmaker. Moet Max Verstappen de deur met McLaren openzetten, of moet hij Red Bull trouw blijven? Kom maar door via de app of via Rick @GrandPrixRadio.nl.

0: and the Animals. Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nou, hij ligt hier voor ons.
1: De spraakmaker.
0: De spraakmaker van dit uur. Moet Max Verstappen de deur naar McLaren openzetten? Of moet hij Red Bull trouw blijven? Via de app of via rick@grandprixradio.nl. Kom maar door.
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
3: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen.

0: Opvallend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring. Nu 2 voor 24 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
0: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
5: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor 5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
4: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
6: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
7: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
6: Oh, Otrium?
7: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
8: I am Vaiana of Motunui.
9: Deze zomer.
10: Here we go.
9: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
11: See her light up the night.
9: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
12: Otrium Zomersale. Levi's, Shibi, McGregor en meer tot 85% korting.
13: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
14: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
15: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
14: Boeie.
15: Alle hak, tweede gratis.
14: Lekker hoor.
15: Alle Iglo Vis Cuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
14: Zoé.
15: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
14: Yes.
15: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Hamster. Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
16: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.

0: Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Ga met GP-ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
3: Dit is Grand Prix Radio.
4: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl. News headlines.
5: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Martijn Richters. Het OM gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van twee mannen voor het verkrachten van een meisje van 17 in een auto. De rechter vond verkrachting niet bewezen. Door Russische aanvallen op Kiev is een opslagplaats met heel veel hulpgoederen verwoest. Het gaat volgens het Rode Kruis om onder meer medische apparatuur. Bij de aanvallen kwamen zeker 21 mensen om. En de toename van euthanasie komt niet door tekorten in de zorg, zeggen onderzoekers. Slechte zorg kan de euthanasiewens wel versterken. Het onderzoek werd gedaan op verzoek van de ChristenUnie.
4: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files worden korter, maar op een aantal plaatsen heb je nog wel erg veel vertraging. Zoals op de A2 Eindhoven-Utrecht tussen Den Bosch en Waardenburg. Daar is het op onthoud 3 kwartier. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Knooppunt de Hoek en Roelevarensveen 20 minuten vertraging. A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Woerden ruim een half uur oponthoud door een ongeluk. Alle rijstroken zijn vrij. A27 Breda-Gorkum tussen Hank en industriegebied Avelingen. Dus dat is de brug bij Gorkum, een half uur vertraging. Op de A59 knooppunt Zonzeel-Den Bosch tussen Waalwijk en knooppunt Empel is er op onthoud ook nog 20 minuten. Dat komt door de drukte op de A2. En op de N65 Tilburg-Den Bosch staat bij de afrit Comfort een auto in brand. De linkerrijstrook is dicht, de vertraging 20 minuten.
4: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
7: Rick van Veldhuizen.
8: En we stellen vragen. Zoals, moet Max Verstappen bij Red Bull blijven of niet?

Roermond zegt, hij moet gewoon luisteren, niet meteen tekenen. Maar wel kijken wat daar nou ineens voor hem ligt. Dat zou iedere topsporter moeten doen. Fietsen uit Sneek. Max hoort bij Red Bull, zoals Senna bij McLaren hoorde. Sommige combinaties moet je niet uit elkaar gaan trekken. Melvin uit Rotterdam. Hey, daar komt hij volgens mij. Als Lambiase daarheen gaat en McLaren blijft sterker, dan wordt het ineens wel logisch. Max wil winnen en geen nostalgie verzamelen. Nou ja, goed, aan de andere kant, Lambiase is toch een soort van nostalgie. Dat was een soort van twee-eenheid die elkaar nooit meer zouden loslaten. En nu zijn ze dan toch weer bij elkaar als hij zou tekenen bij McLaren. Want daar gaat Lambiase dus ook naar heen. Nou goed, duidelijk. Verschillende meningen daarover. Maar af en toe is een keer wat anders. Dat is nooit verkeerd, nee. Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met nu...

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Olaf Kooi maakt bij zijn nieuwe ploeg Decathlon CMA GGM zijn debuut in de Tour de France. 24-jarige sprinter moet zijn persoonlijke ambities voor het puntenklassement echter aanpassen. Van zijn wielerploeg richt zich namelijk volledig op een goed algemeen klassement voor de kopman. En dat is Paul Sexas. Daarmee verschuift de focus voor Kooi naar het behalen van een individuele ritzege. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voorbereiding op het debuut verliep voor de Zuid-Hollander moeizaam. Hardnekkige virusinfectie hield hem maandenlang aan de kant. En pas ruim een maand geleden maakte hij zijn eerste kilometers voor zijn nieuwe team. Maar met 3 ritzegers sindsdien wist hij alsnog een plek in de selectie voor de Tour af te dwingen. Korte aanlooptijd zorgde echter wel voor dat Kooi weinig ervaring heeft met het opbouwen van een sprinttrein met zijn teamgenoten zoals Kees Bol en Daan Hole. En volgens de renner is de situatie niet ideaal, maar het is niet anders. Hij benadrukt dat het team door goede communicatie alsnog tot resultaten moet komen. Ondanks de onrustige aanloop stelt Kooi dat hij weer op een niveau zit dat goed genoeg is voor de Tour. Hij heeft vrede met de rolverdeling in de ploeg. De focus op het jonge Franse talent, Sexas, is volgens Kooi een gezonde dynamiek voor het team, waarbij hij zelf ook een helpende hand gaat bieden. Het is voor het eerst dat de jonge Fransman aan het vertrek staat in de belangrijkste wielerkoers van het jaar.

Gunplayer game. Nou, 22 hoor. 22 spelers tijdens het WK, tijdens iedere wedstrijd hiervan. Gisteravond trouwens al begonnen ze om 6 uur te spelen. Dat vond ik heel erg raar. Was volgens mij voor het eerst dat om 6 uur al de wedstrijd werd gespeeld. Ik weet niet waarom dat was, maar ik vond het wel heel vroeg. Vandaag is dat niet het geval. Overigens, de wedstrijd van gisteren was tussen Engeland en de Democratische Republiek van Congo. Heel lang stonden ze op 1-0. En door een, volgens mij een opvlieging van Harry Kane is het uiteindelijk toch nog ten gunste van Engeland uitgevallen. Maar het had ook zomaar kunnen zijn dat Engeland huiswaarts had kunnen gaan. Dus ik vond het wel een bijzondere wedstrijd. Maar sowieso, dit toernooi wordt volgens mij het toernooi van reuzendoders. Hier gaan grote namen sneuvelen. Dus gaan we allemaal meemaken. Vanavond om 9:00 Nederlandse tijd. Spanje tegen Oostenrijk vanuit LA. En houd het in de gaten. Grote landen kunnen ineens aan de kant worden gezet. Dan 2 toch redelijk grote voetballanden door de jaren heen. Portugal en Kroatië. Wordt gespeeld in Toronto. Ja, dat kan alle kanten op. En dat zie je vanaf 1:00 vannacht. Wordt dus echt weer een nachtwedstrijd. En helemaal diep in de nacht, of misschien wel heel vroeg in de ochtend, om 5:00 de wedstrijd tussen Zwitserland en Algerije. En die wordt gespeeld in Vancouver. Alles te bekijken via NPO1. Ja, het is weer iets om naar uit te kijken. Maar er gebeurt zoveel aan sport, echt. Je wil het niet geloven. Silverstone, Tour de France, Wimbledon. Het houdt gewoon maar niet op.

0: We stoppen namelijk hier. Nee, niet Grand Prix Radio. Dat gaat als sportradio 24/7 door, dus dat stopt nog lang niet. En blijf jou van informatie voorzien, dus geen zorgen en lekkere muziek. Morgen ben ik er weer, tussen 4 en 7. Weliswaar ook dan weer onderbroken door vrije trainingen, kwalificaties, noem het allemaal maar op. Gaat allemaal gebeuren. We maken daar gewoon plek voor. Maar tegelijkertijd hebben we ook gewoon het normale programma. Met morgen natuurlijk ook weer onze eigen Ben Liebrand met zijn minimix van deze week. Wat mij betreft graag tot morgen en een fijne donderdagavond.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 7 uur.
3: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Martijn Richters. Dat euthanasie vaker voorkomt, komt vooral doordat mensen anders zijn gaan denken over hun laatste levensfase. Vroeger was vooral kanker de reden, nu is het vaker ook psychisch lijden. Ook is euthanasie beter bespreekbaar. De druk op de zorg speelt ook mee, maar is geen directe reden, zeggen onderzoekers. Het Rode Kruis noemt het een zware klap dat in Kiev een opslagplek voor hulpgoederen is verwoest bij een Russische aanval. Er lag voor 1,5 miljoen euro aan spullen, onder meer medische apparatuur. Bij de aanval kwamen zeker 21 mensen om. Het was een van de grootste tot nu toe, zei de burgemeester. In Huizen bij Hilversum zoeken hulpverleners verder in een huis waar brand is geweest. Twee mensen raakten gewond en ze willen uitsluiten dat er nog een slachtoffer is. Omdat het huis niet veilig is voor de brandweer om naar binnen te gaan, wordt gezocht met een drone en twee speurhonden. En Formule 1-auto's gemaakt van Lego gaan weer de baan op. Zondag rijden de coureurs over het circuit van Silverstone voor de echte race. Het kan zomaar een spektakel worden. De auto's gaan 25 km per uur en vorig jaar vlogen de Lego-steentjes alle kanten op toen de coureurs er een echte race van maakten. Vanavond schijnt de zon en het blijft droog. En ook vannacht is het helder. Dan koelt het af naar een graad of 13. Morgen flinke periode met zon en droog. En het wordt 19 tot 24 graden.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog steeds ruim 200 kilometer file. Dat is behoorlijk wat voor dit tijdstip. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht heb je nog de meeste vertraging, namelijk 50 minuten tussen Sint-Michielsgestel en Knaalpunt Empel. Dat komt door de afgesloten A27, daardoor is het extra druk op de A2. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Knaalpunt Ippenburg en Zoetewoudendorp een half uur vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. A12 Den Haag-Utrecht tussen Voorburg en Zoetermeer een kwartier vertraging door een aanrijding. Daar is ook de linkerrijstrook dicht. En op de A50 Apeldoorn-Arnhem tussen Hoenderloo en knooppunt Waterberg een kwartier vertraging door een auto met pech. Daar is de rechte rijstrook dicht.
5: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
7: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
8: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
7: En we gaan

0: Kort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
2: Je kan niet altijd winnen in het leven. Maar wel altijd een win-winner zijn. Want met Lot of Happiness maak jij kans op mooie prijzen en wint sowieso je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
6: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische wokgroenten. Alle zakken van 400 gram. 1+1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen. Ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja. Van Jumbo.
8: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
8: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
10: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Anthony Correa hoopt op de komst van Joris van Overheem naar FC Utrecht. Nieuwe oefenmeester ziet in de middenvelder een versterking die uitstekend past binnen de speelwijze die hij voor ogen heeft. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De naam van Overheem duikt al langere tijd op rond de Domstad. De behoefte aan ervaring is aanwezig bij de club. Zeker na het vertrek van spelers zoals Nick Viergever, Mike van der Hoorn en Soufiane El Karouani. Volgens Correa is de eventuele komst van Overheem echter breder dan alleen het opvangen van ervaring. Hij stelt dat de speler naadloos aansluit bij zijn tactische plannen. Over de voortgang van de gesprekken houdt de trainer zich op de vlakte. Hij benadrukt dat de besluitvorming over transfers bij technisch directeur Jordi Zuidam ligt. Wat betreft de leidersrol binnen de selectie ziet Correa dat er na het vertrek van ervaren krachten ruimte ontstaat voor nieuwe gezichten om op te staan. Hoewel hij de groep nog wat verder moet leren kennen, merkt hij op trainingen al tekenen van leiderschap bij verschillende spelers. Naast ambities op de transfermarkt is er aandacht voor de huidige selectie en specifiek voor de doelman, Vasilis Barkas. Correa is tevreden over de voetballende kwaliteiten van de Griekse keeper. Hij wijst er wel op dat de primaire taak van een doelman blijft om ballen tegen te houden. Volgens de trainer moet er niet onnodig worden gevoetbald in de opbouw. Er moet een lange bal volgen als de situatie daarom vraagt. Een visie die hij omschrijft als de klassieke gedachte van het keepersvak.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvee pindakaas, een pot van 350 gram, 1 plus 1 gratis. En melk Univla, een literpak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
3: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
6: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.

0: dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met... misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
0: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blaad je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
4: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
5: Smeuïg en rijk gevuld? Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest. Nu 8 bonnen voor €1,69. Bij Fomar, voordeelmarkt.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20.000

0: vakantiediscounter.nl.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
4: Het circuit is van jou tijdens de Race Experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.
5: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files zijn nu heel snel aan het oplossen. De meeste vertraging is er onder andere nog op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Knooppunt Empel. Daar nog 35 minuten oponthoud. Dat heeft te maken met de afgesloten A27. Verder op de A20 hoek van Holland-Gouda bij Knooppunt Gouwen nog ruim een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. Op de A50 Apeldoorn-Arnhem bij Knooppunt Waterberg staat ook een kapotte vrachtwagen. En ook daar is de rechte rijstrook dicht. En daar is de vertraging ongeveer 10 minuten. Grand Prix.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Zwemcoach Mark Faber zit momenteel een schorsing uit van 6 maanden... vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. En zijn straf loopt inmiddels bijna ten einde. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Die straf werd eerder dit jaar opgelegd door het instituut Sportrechtspraak... na een klacht van een voormalig zwemster. En die klacht dateert uit de zomer van 2024. Dat is de periode waarin Faber nog als bondscoach in Nederland werkte. Zowel de Nederlandse Zwembond als de Mondiale Zwembond... hebben de opgelegde schorsing overgenomen en hierdoor mag de coach tot 9 juli in geen enkele hoedanigheid actief zijn binnen de zwemsport. Sinds zijn vertrek bij de Nederlandse Zwembond na de Spelen van Parijs is Faber werkzaam voor de Vlaamse Zwemfederatie. En die federatie laat weten volledig en transparant door Faber te zijn geïnformeerd over het dossier en over de procedure. En op basis van die informatie en de lopende samenwerking ziet de Belgische Bond geen reden om de arbeidsrelatie te beëindigen. Ondertussen is er onduidelijkheid ontstaan over de werkzaamheden van de coach tijdens een schorsingsperiode, wanneer het dus niet mocht. Er zijn signalen dat Faber, ondanks de opgelegde sanctie, alsnog Nederlandse zwemmers zou hebben begeleid in België. Het is nog niet vastgesteld of dit daadwerkelijk is gebeurd. En de schorsing is bijna ten einde. Over een week loopt die af.
0: Dit is jouw Sportradio.

0: Country Radio is jouw sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 8 uur.
4: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Martijn Richters. Noordwijk weigert asielzoekers op te vangen. Dat staat in het coalitieakkoord van het nieuwe gemeentebestuur. Daarin zitten drie lokale partijen, VVD en CDA. Elke gemeente is verplicht om asielzoekers op te vangen, maar Noordwijk zegt dat het zich tot het uiterste zal verzetten. Artsen voelen zich steeds vaker onder druk gezet om euthanasie uit te voeren. Patiënten en hun naasten zien euthanasie steeds meer als een normale manier van sterven en hebben er moeite mee als de arts het afwijst. Volgens onderzoekers denken mensen dat ze recht hebben op euthanasie, maar dat is niet zo. Zeker twee brandweermensen zijn gewond geraakt bij het bestrijden van een grote natuurbrand in Zuid-Frankrijk. Die woedt bij Perpignan. Drie campings zijn ontruimd. Zeker 1500 mensen moesten ergens anders naartoe. Honderden vakantiewoningen en een loods met chemische spullen zijn verwoest. In Engeland is een man die meedeed aan het programma Married at First Sight opgepakt voor verkrachting. Vrouwelijke deelnemers hadden over hem en andere mannen geklaagd. De zender Channel 4 onderzoekt nu de veiligheid van de deelnemers. RTL zond de Britse versie hier uit, maar is daarmee gestopt. Vannacht helder en droog en het koelt af naar een graad of 13. Morgen droog en flink wat zon. Op de stranden wordt het ongeveer 19 graden. In het zuidoosten misschien 24.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog steeds druk op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg is de vertraging een kwartier. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Rotterdam-Prins Alexander en knooppunt Gouwe 10 minuten vertraging door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is daar dicht. En de N69 Neerpelt-Veldhoven is in beide richtingen dicht tussen de Belgische grens en Bergijk. Daar ligt namelijk lading op het wegdek.
6: Hey.
7: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
6: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
7: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
8: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
9: Nu bij Coolblue. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
8: Neem nu NL ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL ziet. Slim bekeken.
10: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
11: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg! Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
12: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
13: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
12: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
13: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
14: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
15: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
16: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
15: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
17: Hey jij daar!
18: Hé,
2: Heb je ook zo zin in vakantie?
17: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
2: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
17: Prijsvrij vakanties.
18: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen deze week 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
17: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
19: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
20: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
22: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus

0: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
1: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
2: Rook?
1: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
2: Nee, rook. Uit de meterkast.
0: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
1: Zo, koffie?
0: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl. Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ismaël Saibari verlaat PSV voor een recordbedrag van 55 miljoen euro en maakt de overstap naar Bayern München. En daarmee verbreekt de middenvelder het oude uitgaande transferrecord van de club uit Eindhoven. Dat stond sinds 2019 op naam van Irving Lozano. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Transfer zat er al een tijdje aan te komen. De 25-jarige Marokkaan onderging zijn medische keuring in de Verenigde Staten, waar hij momenteel verblijft voor het wereldkampioenschap. Saibari noemt zijn vertrek er een met gemengde gevoelens. Hij kijkt uit naar zijn nieuwe avontuur bij de Duitse club, maar geeft aan dat hij Eindhoven als thuis is gaan beschouwen. Hij dankt PSV voor de kansen die hij kreeg om zich te ontwikkelen als mens en als voetballer. De loopbaan van Saibari bij PSV begon in 2020... na zijn vertrek uit de jeugdopleiding van het Belgische KRC Genk. In de jaren die volgden speelde hij 142 wedstrijden voor PSV. En daarin was hij direct betrokken bij 71 doelpunten. Hij scoorde zelf 42 keer en leverde 29 keer de assist af. Met PSV won hij onder meer 3 landstitels en 2 keer de KNVB-beker. Op het huidige wereldkampioenschap is Saibari in vorm. Hij wist in alle 3 de groepswedstrijden te scoren en benutte de beslissende strafschop in de serie tegen Nederland. En Bayern München bereidt zich inmiddels voor op het nieuwe seizoen. Dat begint al eind augustus met de Duitse Supercup. En daarin is Borussia Dortmund de tegenstander.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
3: Wow!
2: Is binnen 3 minuten geregeld.
3: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
1: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
4: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
7: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
8: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
9: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
8: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
10: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en

0: gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
1: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
4: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
5: Paul van Bergen.nl, daar vind je wel.
6: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De vrouwenploeg van Ajax heeft de selectie versterkt met twee bekende namen. Clublegend international Katja Snoeys en middenvelder Nadine Noordam, beide vast op de zomer van 2029. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Katja Snoeys komt over van het Engelse Everton. 29-jarige aanvaller speelde eerder onder meer in Frankrijk en voor verschillende Nederlandse clubs. En technisch manager Dolph Rox noemt haar een technisch begaafde speler die met haar ervaring en scorend vermogen een belangrijke rol kan spelen in het begeleiden van jongere talenten. Snoeys, die onlangs openheid gaf over haar gezondheidssituatie met endometriose, kon rekenen op interesse van meerdere clubs, maar kiest nu voor een verbintenis in Amsterdam. Naast de komst van Snoeys keert Nadine Noordam terug bij Ajax. 27-jarige middenvelder stond al tussen 2021 en 2025 onder contract in Amsterdam en tijdens die periode behaalde de ploeg een landskampioenschap en werd twee keer de KNVB-beker gewonnen. Noordam vertrok begin vorig jaar naar Brighton & Hove Albion in Engeland. Daar speelde ze zich in de kijker door in de halve finale van de Engelse beker in de slotminuten de beslissende treffer te maken tegen Liverpool. Die bekerfinale werd uiteindelijk verloren van Manchester City. Met het vastleggen van deze twee spelers zet Ajax een volgende stap in de samenstelling van het team voor de komende seizoenen. De club hoopt met de ervaring van Snoeys als met de vertrouwde kracht van Noordam de ambities op het hoogste niveau weer verder waar te maken.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Overtime.
1: Sportradio.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
3: 9 uur.
4: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Martijn Richters. In Amsterdam is een proef begonnen met een GPS-apparaat om vrouwen te beschermen. Het apparaat geeft een signaal af als een verdachte met een enkelband te dicht bij het slachtoffer komt. De reclassering wordt dan gewaarschuwd en er zit een noodknop op om de politie te waarschuwen. Noordwijk weigert asielzoekers op te vangen. Dat staat in het coalitieakkoord van drie lokale partijen, VVD en CDA. Van de wet moet elke gemeente asielzoekers opvangen, maar Noordwijk zegt dat ze al in handen vol hebben aan buitenlandse arbeiders, Oekraïners, toeristen en medewerkers van het Europese ruimtevaartcentrum. Patiënten denken tegenwoordig dat ze recht hebben op euthanasie en zetten artsen onder druk als die weigeren, zeggen onderzoekers. De artsen krijgen bijvoorbeeld te horen dat ze niet zo moeilijk moeten doen. Volgens de wet moet een arts elke keer een afweging maken en is euthanasie een bijzondere medische handeling. En in Harlingen is de sail begonnen met een groot concert. Morgen komen de historische zeilschepen de haven binnen en kunnen bezoekers meevaren. Er is de komende dagen van alles te doen. Een optocht van de bemanning door Harlingen, scootjes racen tegen elkaar en DJ's treden op. Maandag varen de zeilschepen weer weg. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar een graad of 13. Morgen overal droog en zonnig. Aan de kust worden 20 graden, in het binnenland maximaal 24.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Op zoek naar een echte WK-deal? Keukeloos heeft hem. Niet alleen 15% korting op je keuken, maar nu ook een Hisense TV of Barbecue XL cadeau. Keukeloos.nl voor al jouw WK-deals.
9: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
8: De beste WK-deals scoor je bij Keukeloos.
10: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus

0: Alleen vandaag nog.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
5: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
6: Je kan niet altijd winnen in het leven, maar wel altijd een win-winner zijn. Want met Lot of Happiness maak jij kans op mooie prijzen en wint sowieso je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
7: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
9: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
10: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
12: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse inbreng in het enkelspel op Wimbledon is beëindigd. Met de uitschakeling van Botik van der Zandschulp en Jesper de Jong zijn er geen tennissers uit Nederland meer actief in het toernooi. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Botik van der Zandschulp speelde een vijfzetter tegen de Rus Roman Zavulin. Partijen kenden een wisselend verloop. Van der Zandschulp knokte zich terug door de stand gelijk te trekken naar 2-2 in sets. In de beslissende super tiebreak van de vijfde set bleek Zavulin met 10-5 de sterkste. Tennisser laat weten dat deze uitschakeling hem heel veel pijn doet. Het is voor Van der Zandschulp al de vijfde keer in 6 jaar dat zijn deelname in de tweede ronde eindigt. Dan naar Jesper de Jong. Die kon zijn vorm van Roland Garros niet doortrekken naar Londen. Hij speelde tegen Joao Fonseca en dat is een Braziliaan die in 3 sets te sterk was voor hem. In de eerste set kon de Nederlander weinig uitrichten. Hoewel hij in de tweede set een vroege achterstand wegwerkte, verloor hij die set alsnog. En in de derde set was een break bij een 3-3 stand voldoende voor Fonseca om de wedstrijd te beslissen. Bij de vrouwen was er voor het hoofdtoernooi al geen Nederlandse deelname. De uitschakeling van Van der Zandschulp en de Jong betekent dat Nederland voor de rest van het toernooi niet meer vertegenwoordigd is in het enkelspel.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Goedemorgen!
2: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
3: Oh, wat een goal! Goal?
4: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
6: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
7: The stories are true.
8: The story has just begun.
9: Disney's Vaiana, kom tot leven.
10: See her light up the night in the sea. She calls.
9: Are you ready to be the hero? Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.

0: liggen. Lidl!
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
6: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA.

0: besparen.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Olaf Kooi maakt bij zijn nieuwe ploeg Decathlon CMA GGM zijn debuut in de Tour de France. 24-jarige sprinter moet zijn persoonlijke ambities voor het puntenklassement echter aanpassen. Franse wielerploeg richt zich namelijk volledig op een goed algemeen klassement voor de kopman. En dat is Paul Sexas. Daarmee verschuift de focus voor Kooi naar het behalen van een individuele ritzege. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voorbereiding op het debuut verliep voor de Zuid-Hollander moeizaam. Hardnekkige virusinfectie hield hem maandenlang aan de kant. En pas ruim een maand geleden maakte hij zijn eerste kilometers voor zijn nieuwe team. Maar met 3 ritzegers sindsdien wist hij alsnog een plek in de selectie voor de Tour af te dwingen. Korte aanlooptijd zorgde echter wel voor dat Kooi weinig ervaring heeft met het opbouwen van een sprinttrein met zijn teamgenoten zoals Kees Bol en Daan Hole. En volgens de renner is de situatie niet ideaal, maar het is niet anders. Hij benadrukt dat het team door goede communicatie alsnog tot resultaten moet komen. Ondanks de onrustige aanloop stelt Kooi dat hij weer op een niveau zit dat goed genoeg is voor de Tour. Hij heeft vrede met de rolverdeling in de ploeg. De focus op het jonge Franse talent, Sexas, is volgens Kooi een gezonde dynamiek voor het team, waarbij hij zelf ook een helpende hand gaat bieden. Het is voor het eerst dat de jonge Fransman aan het vertrek staat in de belangrijkste wielerkoers van het jaar.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 10 uur.
3: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Martijn Richters. Er is geen derde slachtoffer gevonden na een grote brand in een woning in Huizen bij Hilversum. Er is een tijdje gezocht met een drone en speurhonden. Twee mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Geëvacueerde buurtbewoners mogen vanavond waarschijnlijk terug naar huis. Een paar duizend mensen zijn geëvacueerd in Zuid-Frankrijk aan de Middellandse Zee bij Perpignan. Er woedt al een dag lang een enorme natuurbrand. Drie grote campings zijn ontruimd. Vakantiehuisjes zijn verbrand. En op een bedrijventerrein een loods van scheepsbouwer Katana. Voor de veiligheid van vrouwen test Amsterdam een GPS-apparaat dat gaat piepen als een dader met een enkelband in de buurt komt. Ook komt er betere straatverlichting bij sportlocaties. En bij festivals worden mannelijke bezoekers aangesproken over grensoverschrijdend gedrag en hoe ze kunnen ingrijpen als ze het zien gebeuren. En voor de Sagrada Familia in Barcelona is het hele peloton van de Tour de France gepresenteerd. Als laatste kwam titelverdediger Tadej Pogacar het podium op. Eerder stond Mathieu van der Poel er ook. En die zei dat hij gaat proberen snel de gele trui te pakken. Net als vorig jaar. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar een graad of 13. Morgen overal droog en zonnig. Aan de kust wordt het 20 graden. In het binnenland maximaal 24.
4: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.

0: bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
1: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
3: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
4: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
5: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
7: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
8: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
7: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
8: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
9: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleforbedrijven.nl.
10: Lees nu Lissabon, de nieuwste vakantietriller van Kiki van Dijk. Een razendspannende tocht door de Portugese hoofdstad, waar sportjournalist Indy een heel ander verhaal aantreft dan verwacht. Lissabon, nu verkrijgbaar bij je boekhandel.
11: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.

0: Tour.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Anthony Correa hoopt op de komst van Joris van Overheem naar FC Utrecht. Nieuwe oefenmeester ziet in de middenvelder een versterking die uitstekend past binnen de speelwijze die hij voor ogen heeft. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De naam van Overheem duikt al langere tijd op rond de Domstad. De behoefte aan ervaring is aanwezig bij de club. Zeker na het vertrek van spelers als Nick Viergever, Mike van der Hoorn en Soufiane El Karouani. Volgens Correa is de eventuele komst van Overheem echter breder dan alleen het opvangen van ervaring. Hij stelt dat de speler naadloos aansluit bij zijn tactische plannen. Over de voortgang van de gesprekken houdt de trainer zich op de vlakte. Hij benadrukt dat de besluitvorming over transfers bij technisch directeur Jordi Zuidam ligt. Wat betreft de leidersrol binnen de selectie ziet Correa dat er na het vertrek van ervaren krachten ruimte ontstaat voor nieuwe gezichten om op te staan. Hoewel hij de groep nog wat verder moet leren kennen, merkt hij op trainingen al tekenen van leiderschap bij verschillende spelers. Naast ambities op de transfermarkt is er aandacht voor de huidige selectie en specifiek voor de doelman, Vasilis Barkas. Correa is tevreden over de voetballende kwaliteiten van de Griekse keeper. Hij wijst er wel op dat de primaire taak van een doelman blijft om ballen tegen te houden. Volgens de trainer moet er niet onnodig worden gevoetbald in de opbouw. Er moet een lange bal volgen als de situatie daarom vraagt. Een visie die hij omschrijft als de klassieke gedachte van het keepersvak.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
3: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
2: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
3: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
1: En we gaan nog even door met de megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL-bak nectarines of platte perziken. 1,5 kilo voor maar 2,69. Die laat je toch niet liggen? Lidl!
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
11: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
12: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
13: Is een lekkere van Albert Heijn.
11: Bestel je OBU op netlink.nl.
14: Daar zit Sophie.
15: Hi.
14: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
15: Met Sophie.
14: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op 1 verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.

0: Wekkerloods.nl voor al jouw WK-deals.
1: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
0: De beste WK-deals scoor je bij Keukenloods.
2: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
2: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar €1,99. En heerlijke nectarines, 1 kilo, maar €1,69. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The bit that works.
6: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Zwemcoach Mark Faber zit momenteel een schorsing uit van 6 maanden... vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. En zijn straf loopt inmiddels bijna ten einde. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Die straf werd eerder dit jaar opgelegd door het instituut Sportrechtspraak... na een klacht van een voormalig zwemster. En die klacht dateert uit de zomer van 2024. Dat is de periode waarin Faber nog als bondscoach in Nederland werkte. Zowel de Nederlandse Zwembond als de Mondiale Zwembond... hebben de opgelegde schorsing overgenomen en hierdoor mag de coach tot 9 juli in geen enkele hoedanigheid actief zijn binnen de zwemsport. Sinds zijn vertrek bij de Nederlandse Zwembond, na de Spelen van Parijs, is Faber werkzaam voor de Vlaamse Zwemfederatie. En die federatie laat weten, volledig en transparant door Faber te zijn geïnformeerd over het dossier en over de procedure. En op basis van die informatie en de lopende samenwerking ziet de Belgische Bond geen reden om de arbeidsrelatie te beëindigen. Ondertussen is er onduidelijkheid ontstaan over de werkzaamheden van de coach tijdens een schorsingsperiode, wanneer het dus niet mocht. Er zijn signalen dat Faber, ondanks de opgelegde sanctie, alsnog Nederlandse zwemmers zou hebben begeleid in België. Het is nog niet vastgesteld of dit daadwerkelijk is gebeurd. En de schorsing is bijna ten einde. Over een week loopt die af.
0: Dit is jouw Sportradio.

0: Yeah.
1: Sportradio.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 11 uur.
3: Goedenavond, dit is het AP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. De spoednoodopvang voor asielzoekers in Apeldoorn gaat dicht vanwege asbest. De 60 bewoners worden morgen uit voorzorg overgebracht naar een andere opvanglocatie. Het COA onderzoekt hoe ernstig de situatie is. Tegen de komst van deze noodopvang is veel protest geweest. Daarbij werden onder meer vuurwerk en rookbommen afgestoken. De Tweede Kamer wil dat bestuurders die door roekeloos rijgedrag een dodelijk ongeluk veroorzaken, mogelijk nooit meer mogen autorijden. Nu kan een rechter een rijontzegging van maximaal 5 jaar opleggen, of 10 jaar als iemand eerder de fout inging. De Kamer wil dat het kabinet onderzoekt of een permanent rijverbod mogelijk is. Voor het eerst in een paar jaar zijn er minder hypotheken aangevraagd en de hoge hypotheekrente speelt daarbij een rol. Dat heeft de hypotheker uitgezocht. Bij starters zakte het niet in, maar verdubbelde het aantal hypotheekaanvragen bijna. Zij kopen voormalige kleine en betaalbare huurwoningen. En het kabinet wil dat er over een paar jaar op de basisschool nog maar 1 doorstroomtoets is voor groep 8. Nu zijn er 6 en experts zeggen dat de ene makkelijker is dan de andere. Ook worden meiden volgens het kabinet onderschat bij hun schooladvies en werkt dat nog lang door. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar een graad of 13. Morgen overal droog en zonnig. Aan de kust wordt het 20 graden en in het binnenland maximaal 24.
4: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL-bak nectarines of platte perziken. 1,5 kilo voor maar €2,69. Die laat je toch niet liggen. Lidl.
6: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
7: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
8: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
7: Dus?
8: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
7: Ah, met superkorting.
8: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
7: Prijsvrije vakanties.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
11: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
12: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
13: Je kan niet altijd winnen in het leven, maar wel altijd een win-winner zijn. Want met Lot of Happiness maak jij kans op mooie prijzen en wint sowieso je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
14: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
15: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
14: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
0: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
16: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
17: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op Mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
18: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
19: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want chicken.
1: Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ismaël Saibari verlaat PSV voor een recordbedrag van 55 miljoen euro en maakt de overstap naar Bayern München. En daarmee verbreekt de middenvelder het oude uitgaande transferrecord van de club uit Eindhoven. Dat stond sinds 2019 op naam van Irving Lozano. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Transfer zat er al een tijdje aan te komen. De 25-jarige Marokkaan onderging zijn medische keuring in de Verenigde Staten, waar hij momenteel verblijft voor het wereldkampioenschap. Saibari noemt zijn vertrek er een met gemengde gevoelens. Hij kijkt uit naar zijn nieuwe avontuur bij de Duitse club, maar geeft aan dat hij Eindhoven als thuis is gaan beschouwen. Hij dankt PSV voor de kansen die hij kreeg om zich te ontwikkelen als mens en als voetballer. De loopbaan van Saibari bij PSV begon in 2020... na zijn vertrek uit de jeugdopleiding van het Belgische KRC Genk. In de jaren die volgden speelde hij 142 wedstrijden voor PSV. En daarin was hij direct betrokken bij 71 doelpunten. Hij scoorde zelf 42 keer en leverde 29 keer de assist af. Met PSV won hij onder meer 3 landstitels en 2 keer de KNVB-beker. Op het huidige wereldkampioenschap is Saibari in vorm. Hij wist in alle 3 de groepswedstrijden te scoren en benutte de beslissende strafschop in de serie tegen Nederland. En Bayern München bereidt zich inmiddels voor op het nieuwe seizoen. Dat begint al eind augustus met de Duitse Supercup. En daarin is Borussia Dortmund de tegenstander.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: ben jij?
1: Ik zit nog in de trein.
2: Het volgende station is station Antwerpen.
1: Ik denk dat het wat later wordt.
0: Je zat zeker weer je serie te kijken.
1: Nee.
0: Ja?
1: Ja, oké, sorry.
3: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL Ziet. Slim bekeken.
4: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
5: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat? Opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
7: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
9: Iedereen begrijpt elkaar.
10: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
11: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
13: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De vrouwenploeg van Ajax heeft de selectie versterkt met twee bekende namen. Clublegend international Katja Snoeys en middenvelder Nadine Noordam, beide vast tot de zomer van 2029. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Katja Snoeys komt over van het Engelse Everton. 29-jarige aanvaller speelde eerder onder meer in Frankrijk en voor verschillende Nederlandse clubs. En technisch manager Dolf Rox noemt haar een technisch begaafde speler die met haar ervaring en scorend vermogen een belangrijke rol kan spelen in het begeleiden van jongere talenten. Snoeys, die onlangs openheid gaf over haar gezondheidssituatie met endometriose, kon rekenen op interesse van meerdere clubs, maar kiest nu voor een verbintenis in Amsterdam. Naast de komst van Snoeys keert Nadine Noordam terug bij Ajax. 27-jarige middenvelder stond al tussen 2021 en 2025 onder contract in Amsterdam en tijdens die periode behaalde de ploeg een landskampioenschap en werd twee keer de KNVB-beker gewonnen. Noordam vertrok begin vorig jaar naar Brighton & Hove Albion in Engeland. Daar speelde ze zich in de kijker door in de halve finale van de Engelse beker in de slotminuten de beslissende treffer te maken tegen Liverpool. Die bekerfinale werd uiteindelijk verloren van Manchester City. Met het vastleggen van deze twee spelers zet Ajax een volgende stap in de samenstelling van het team voor de komende seizoenen. De club hoopt met de ervaring van Snoeys als met de vertrouwde kracht van Noordam de ambities op het hoogste niveau weer verder waar te maken.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
1: Ben jij daar, Rick?
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: Middernacht.
4: Goedenacht, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Nafte van der Meijs. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn inmiddels zeker 27 mensen om het leven gekomen en 91 anderen gewond geraakt. Het dodental loopt verder op, terwijl reddingswerkers doorgaan met zoeken. Volgens de Oekraïnse autoriteiten gaat het om een van de zwaarste aanvallen op de hoofdstad sinds het begin van de oorlog. De politie heeft een verdachte in beeld voor de bomaanslag van maandag in Monaco. Tegen die persoon is een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd. Bij de aanslag raakten 3 mensen gewond, onder wie een Oekraïense zakenman. Volgens Franse media gaat het mogelijk om een vrouw die zich als man voordeed. Een automobilist uit Den Bosch is zijn rijbewijs opnieuw kwijtgeraakt, slechts 6 uur nadat hij het had teruggekregen. Hij werd betrapt op rijden onder invloed van alcohol en drugs, ondanks zijn poging de wietlucht te verbloemen door parfum in zijn mond te sprayen. Volgens de politie is dit zijn 3e aanhouding hiervoor. En Spanje heeft zich overtuigend geplaatst voor de 8e finales van het WK. De Europees kampioen was met 3-0 te sterk voor Oostenrijk. Mikel Oyarzabal scoorde 2 keer. Pedro Porro maakte de 3e treffer. In de volgende ronde wacht Portugal of Kroatië als tegenstander. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar een graad of 13. Morgen overal droog en zonnig. Aan de kust wordt het 20 graden en in het binnenland maximaal 24.
5: Wat doen jullie aan zaterdag?
6: Oh, ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
11: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: I am Vaiana of Motunui.
13: Deze zomer.
14: Here we go.
13: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
15: See her light up the night in the sea. She calls me.
16: The ocean chose you.
13: Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
17: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
18: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
19: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
20: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
19: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse inbreng in het enkelspel op Wimbledon is beëindigd. Met de uitschakeling van Botik van der Zandschulp en Jesper de Jong zijn er geen tennissers uit Nederland meer actief in het toernooi. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Botik van der Zandschulp speelde een vijfzetter tegen de Rus Roman Zavulin. Partijen kenden een wisselend verloop. Van der Zandschulp knokte zich terug door de stand gelijk te trekken naar 2-2 in sets. In de beslissende super tiebreak van de vijfde set bleek Zavulin met 10-5 de sterkste. Tennisser laat weten dat deze uitschakeling hem heel veel pijn doet. Het is voor Van der Zandschulp al de vijfde keer in 6 jaar... dat zijn deelname in de tweede ronde eindigt. Dan naar Jesper de Jong. Die kon zijn vorm van Roland Garros niet doortrekken naar Londen. Hij speelde tegen João Fonseca. En dat is een Braziliaan die in 3 sets te sterk was voor hem. In de eerste set kon de Nederlander weinig uitrichten. Hoewel hij in de tweede set een vroege achterstand wegwerkte, verloor hij die set alsnog. En in de derde set was een break bij een 3-3-stand voldoende voor Fonseca om de wedstrijd te beslissen. Bij de vrouwen was er voor het hoofdtoernooi al geen Nederlandse deelname. De uitschakeling van Van der Zandschulp en de Jong betekent dat Nederland voor de rest van het toernooi niet meer vertegenwoordigd is in het enkelspel.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Now that's what's happening.
1: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Olaf Kooi maakt bij zijn nieuwe ploeg Decathlon CMA GGM zijn debuut in de Tour de France. 24-jarige sprinter moet zijn persoonlijke ambities voor het puntenklassement echter aanpassen. Van zijn wielerploeg richt zich namelijk volledig op een goed algemeen klassement voor de kopman. En dat is Paul Sexas. Daarmee verschuift de focus voor Kooi naar het behalen van een individuele ritzege. Dit is Roland van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voorbereiding op het debuut verliep voor de Zuid-Hollander moeizaam. Hardnekkige virusinfectie hield hem maandenlang aan de kant. En pas ruim een maand geleden maakte hij zijn eerste kilometers voor zijn nieuwe team. Maar met 3 ritzegers sindsdien wist hij alsnog een plek in de selectie voor de Tour af te dwingen. Korte aanlooptijd zorgde echter wel voor dat Kooi weinig ervaring heeft met het opbouwen van een sprinttrein met zijn teamgenoten zoals Kees Bol en Daan Holen. En volgens de renner is de situatie niet ideaal, maar het is niet anders. Hij benadrukt dat het team door goede communicatie alsnog tot resultaten moet komen. Ondanks de onrustige aanloop stelt Kooi dat hij weer op een niveau zit dat goed genoeg is voor de Tour. Hij heeft vrede met de rolverdeling in de ploeg. De focus op het jonge Franse talent, Sexas, is volgens Kooi een gezonde dynamiek voor het team, waarbij hij zelf ook een helpende hand gaat bieden. Het is voor het eerst dat de jonge Fransman aan het vertrek staat in de belangrijkste wielerkoers van het jaar.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 1 uur.
3: Goeienacht, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Naften van der Meijs. Een bewaker is in Venezuela levend onder het puin vandaan gehaald nadat hij 8 dagen vast had gezeten na de zware aardbeving. Hij overleefde doordat een kleine beveiligingscabine waarin hij zat overeind bleef terwijl het winkelcentrum instortte. Reddingswerkers hielden contact met hem en gaven hem via een smalle opening te eten. Het Vaticaan heeft meerdere bisschoppen en priesters uit de katholieke kerk gezet. Ze hadden zonder toestemming van de paus 4 nieuwe bisschoppen benoemd. Volgens het Vaticaan horen de leden van deze streng katholieke kerkgroep daardoor niet langer bij de katholieke kerk. De populaire Turkse stand-up comedian Deniz Güktaş is aangehouden na grappen over president Erdogan in zijn nieuwe comedy special. Volgens de Turkse autoriteiten beledigde hij daarmee de president en zou hij hebben aangezet tot haat. De show werd in een week tijd meer dan 7 miljoen keer bekeken en zorgde voor veel ophef in Turkije. En de uitbraak van het Hantavirus is officieel voorbij. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. In totaal raakten 13 mensen besmet. 3 van hen, onder wie 2 Nederlanders, overleden aan de gevolgen van het virus. De uitbraak begon eerder dit jaar aan boord van het Nederlandse cruiseschip de Hondius. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar een graad of 13. Morgen overal droog en zonnig. Aan de kust wordt het 20 graden en in het binnenland maximaal 24.
2: Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Anthony Correa hoopt op de komst van Joris van Overheem naar FC Utrecht. Nieuwe oefenmeester ziet in de middenvelder een versterking die uitstekend past binnen de speelwijze die hij voor ogen heeft. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De naam van Overheem duikt al langere tijd op rond de Domstad. De behoefte aan ervaring is aanwezig bij de club. Zeker na het vertrek van spelers zoals Nick Viergever, Mike van der Hoorn en Soufiane El Karouani. Volgens Correa is de eventuele komst van Overheem echter breder dan alleen het opvangen van ervaring. Hij stelt dat de speler naadloos aansluit bij zijn tactische plannen. Over de voortgang van de gesprekken houdt de trainer zich op de vlakte. Hij benadrukt dat de besluitvorming over transfers bij technisch directeur Jordi Zuidam ligt. Wat betreft de leidersrol binnen de selectie ziet Correa dat er na het vertrek van ervaren krachten ruimte ontstaat voor nieuwe gezichten om op te staan. Hoewel hij de groep nog wat verder moet leren kennen, merkt hij op trainingen al tekenen van leiderschap bij verschillende spelers. Naast ambities op de transfermarkt is er aandacht voor de huidige selectie en specifiek voor de doelman, Vasilis Barkas. Correa is tevreden over de voetballende kwaliteiten van de Griekse keeper. Hij wijst er wel op dat de primaire taak van een doelman blijft om ballen tegen te houden. Volgens de trainer moet er niet onnodig worden gevoetbald in de opbouw. Er moet een lange bal volgen als de situatie daarom vraagt. Een visie die hij omschrijft als de klassieke gedachte van het keepersvak.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Zwemcoach Mark Faber zit momenteel een schorsing uit van 6 maanden... vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. En zijn straf loopt inmiddels bijna ten einde. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Die straf werd eerder dit jaar opgelegd door het instituut Sportrechtspraak... na een klacht van een voormalig zwemster. En die klacht dateert uit de zomer van 2024. Dat is de periode waarin Faber nog als bondscoach in Nederland werkte. Zowel de Nederlandse Zwembond als de Mondiale Zwembond... hebben de opgelegde schorsing overgenomen en hierdoor mag de coach tot 9 juli in geen enkele hoedanigheid actief zijn binnen de zwemsport. Sinds zijn vertrek bij de Nederlandse Zwembond na de Spelen van Parijs is Faber werkzaam voor de Vlaamse Zwemfederatie. En die federatie laat weten volledig en transparant door Faber te zijn geïnformeerd over het dossier en over de procedure. En op basis van die informatie en de lopende samenwerking ziet de Belgische Bond geen reden om de arbeidsrelatie te beëindigen. Ondertussen is er onduidelijkheid ontstaan over de werkzaamheden van de coach tijdens een schorsingsperiode, wanneer het dus niet mocht. Er zijn signalen dat Faber, ondanks de opgelegde sanctie, alsnog Nederlandse zwemmers zou hebben begeleid in België. Het is nog niet vastgesteld of dit daadwerkelijk is gebeurd. En de schorsing is bijna ten einde. Over een week loopt die af.
2: Dit is
0: jouw sportradio.
3: Get ready for the launch.

0: Nachtradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 2 uur.
3: Goeienacht, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Naften van der Meijs. De Tweede Kamer wil voorlopig geen extra zieke Palestijnse kinderen uit Gaza naar Nederland halen voor medische behandeling. Volgens Trouw is een voorstel om meer kinderen snel te evacueren van tafel geveegd. Wel moet minister Sjoerdsma na de zomer met een plan komen. Tot die tijd blijft het bij de 5 kinderen die al in Nederland zijn. De uitbraak van het Hantavirus is officieel voorbij. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. In totaal raakten 13 mensen besmet. 3 van hen, onder wie 2 Nederlanders, overleden aan de gevolgen van het virus. De uitbraak begon eerder dit jaar aan boord van een Nederlands cruiseschip. Goed nieuws voor Rotterdamse weggebruikers. De Erasmusbrug gaat vanmiddag om 4 uur weer helemaal open. De brug was de afgelopen weken dicht vanwege groot onderhoud, waardoor de automobilisten moesten omrijden en er veel verkeershinder was. Inwoners laten aan Rijnmond weten blij te zijn met de heropening. En de veelbesproken bruiloft van Taylor Swift en Travis Kelce is bijna zover. En inmiddels is ook duidelijk waar en wanneer het feest plaatsvindt. Ze geven elkaar morgen het jawoord in Madison Square Garden in New York. En de ceremonie zou om 5 uur lokale tijd beginnen. Voor de bruiloft worden meerdere straten in Manhattan afgesloten. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar een graad of 13. Morgen overal droog en zonnig. Aan de kust wordt het 20 graden en in het binnenland maximaal 24.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.